0: 10% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Syrsky door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: छोड़ा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर नृत्य बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

को भी।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. En Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: याद है दिल
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemerstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Vedasar Shivastava. He Papa Vimochan Mahadev. He Nityananda Swaroop. Panchamukh Tripurare.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Alleen problemen in het oosten van het land op dit moment. De N35 Zwolle-Enschede die is bij de Salm-Twente-tunnel in Nijverdal in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

0: 1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujana Radio. Goedemorgen Nederland. Wakker worden allemaal hoor.
1: Ja.
0: Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze woensdag, midweekse dag, de 22e juli 2026. Swagatam, khushamdi, namaskar, satsriyakal, assalamu alaikum. Zo, ik ben alweer begonnen voor vandaag. U ook toch? Sommigen zijn nog even bezig met puja paat of recitatie uit de Koran. En zodra ze klaar zijn, hebben ze Ujala aan. Tot 9 uur zet ik eraan met onder andere ook wel de actualiteiten en ook de mooie songs. En vandaag wil ik deze voor u afdraaien, wil ik hiermee beginnen.

helemaal afgedraaid dat prachtige liedje Mola Miri Mola uit de film Anwarbai. Roep Kumar Rathore. En uiteraard ook door het koor bijgestaan. Dankjewel allemaal die al appjes beginnen te sturen. En ja, de nieuwtjes ben ik ook al aan het doornemen. En eigenlijk is één nieuwtje dat eruit schiet. En dat is natuurlijk alweer een schietpartij en nota bene nabij de vierdaagse feesten. Dus dat is niet al te best, moet ik zeggen. 10 minuten over half 7 inmiddels geworden. Dan ga ik nu naar deze song toe en dat is Rubber Verga. Je weet nog die al uit de film Bad News.

Ja, kijk eens aan. Zo krijg je al die prachtige liedjes te horen. Eigenlijk veel te kort, had ietsjes langer gemogen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben een andere ook weer. En het is ook alweer In the Voice of Jubino Diallo. Zo gaat dat soms, hè.

Zo'n prachtige song was dat ook weer van Jumaine Nautial. Ja, dan wil je doorgaan, maar nee, dat krijg je nu even niet hoor. Even kijken waar we nu naartoe gaan, want het is weer tijd voor de... Dat is ook weer die 90's, hè? Die moeten we nou ook weer erbij halen. Even kijken waar ze zijn gebleven, want ik had er weer zoveel klaarstaan.

Ja, en dan ga ik met deze beginnen hoor. Dat is, zijn 2000 liedjes. Uit 2000 liedjes heb ik dit gehaald, de box gehaald. Mujhe pyar karo.

Zo, en dan heb ik al aardig wat appjes binnengekregen, hoor. Ga ik strakjes de aandacht daaraan schenken. Deze Mujib Yarkuru was ook heel mooi uit Tera Jadu Chalgaya. Wat iets meer pit erin. Maar ja, het is vakantie, hè? Dus doen we van alles en nog wat er tussendoor. Ik heb nu ook weer eentje van Javed Ali. En even kijken, dat is ook weer van Alkaji in de player staan. Er is ook weer eentje van het jaar 2000. Nou, eigenlijk is deze van 2008. Maar ja, het is een hele mooie en dat wil ik dus graag met je delen vandaag. En dat is deze uit de film Yuvraj. Waarin Salman Khan, Katrina Kaif, Anil Kapoor. Hij had een geweldige rol daarin, Anil Kapoor. Toen moest Kura.

Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag Food, Music, Dance Shop, Market, Culture, Family Entertainment Taste, Bollywood Vibes and Beats Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets. Vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè, of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè, ja kiesie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sekte hè, 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh, dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten Du Meer. WhatsApp nummer hè. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Inmiddels is het geworden bijna 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is vandaag woensdag 22 juli 2026. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Dankjewel allemaal die me appjes hebben gestuurd. En ja, Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje en je leuke wensen naar mij toe. Hartelijk dank ervoor. En ook Wahida en Shanti. Ja, gisteravond waren jullie er vroeg bij. Dankjewel ervoor. Dus Asja, geef het door aan de... Ook Wimla wil ik heel, heel hartelijk danken. Dilse, Bahad, Dhaniwaad. En ook aan de Eetclub doorgeven. En dankjewel voor de mooie kaart. Dat waardeer ik ook heel erg. Marian uit Groningen, heel, heel hartelijk dank ook voor jouw appje. Ook Ria Kalu wil ik bedanken voor haar... leuke appje. Ja, altijd weer de crew en alles wat je gaat doen weer. Maak er een mooie dag van. Zus Lina daar in Enschede, heel, heel hartelijk dank ook voor uw appje. En ook Raj, vandaag ben je lekker vroeger bij. Misschien heb je weer een goede vroege afspraak. Dus bij deze, wat u ook allemaal moet doen. Het gaat gewoon door, hè. Leila, Dilse, Bahad, Shukriya. Ja, jij hebt een mooie dingen voor me gestuurd. Een mooi appje voor me gestuurd. En daar dank ik je dan ook heel, heel hartelijk voor. En ook Auntie Jessie. Ja, hartelijk dank hoor. En nu gaat u druk bezig zijn in de keuken. Dus goed opletten hoor. Laat me je niet afleiden daarvan. Hey Vasia, ook jij heel, heel hartelijk dank. Dilse... Bahad, shukriya. En als je je broer mag spreken, dan ook de groeten voor me doen. En dan heb ik hier ook nog een appje gekregen van Alice. Dankjewel, ook een mooie dag toegewenst. Het is aardig wat, hè? My matchmaker, ja, je bent er ook bij, dat weet ik. Ook een hele mooie dag aan u toegewenst. Rwin, fijne werkdag, dankjewel voor je appje. My bro Rakesh. Ook een hele mooie dag en een fijne werkdag. Rinja Bavati, ja, je doet het niet vaak. Om in de vroege ochtend, maar je bent lekker vrij nu, dat begrijp ik. En het is voor mij een bijzondere dag, dus dank je wel. Hartelijk dank dat je de tijd daarvoor genomen hebt om me dan dat appje te sturen. En ook Gisla in Groningen wil ik heel, heel hartelijk danken. En geniet van de uitzending. Zo, en dan moet ik even kijken waarmee ik nou weer verder wil gaan. Zal ik deze voor je afdraaien? Oké, we gaan met deze beginnen. Hartelijk dank allemaal.

geweldige song, ook weer van een tijdje geleden. Uit de film Ich Quisch Ribancho te Dilpelegi. Is een liedje van een tijdje geleden dat ze dus in een trendy outfitje hebben gestoken. En gebracht is door Warun Jain en Aziz Kaur. En ik zei al eerder dat het dus een bijzondere dag is voor mij. Maar zeer zeker ook vandaag voor Arman Malik. En ja, de Mukesh-fans die wachten op hem, dat weet ik. Want vandaag zou hij dus ook jarig zijn. En Arman Malik is vandaag ook jarig. Dus dan hebben we eigenlijk 3-jarigen. Maar die ene derdejarige die laat ik eventjes achterwege. Ik hou het op Arman en Mukeshji. Want die zullen dan vandaag als een rode draad door mijn programma lopen. Vandaag is dus 31 jaar jong geworden Arman Malik. Arman, playback singer, songwriter, stemacteur en ook nog acteur daarnaast. Hij speelde ook in films dus. Ik heb hem nog niet gezien, maar goed. Hij begon zijn carrière in 2007. Eigenlijk was het ook dat hij met Indian Idols bezig was. Maar volgens mij was dat Anomalik J die hem eruit gekieperd had. Die hem maar niet geweldig vond. Maar kijk maar wat voor een carrière hij heeft opgebouwd. Ja, Anomalik is zijn cha-cha-ji. En die had natuurlijk niet veel zin om een familielid daarin. Iedere keer dat hij zich dan eruit moest trekken als hij zou zingen. Want anders trek je die voor, toch? Dus is hij toen eruit gegaan. Maar hij heeft daarna op zijn eigen kracht samen met zijn broer Amal. Heeft hij dus zijn carrière opgebouwd. En hoe? Ja. Hij is dus de zoon van Dabbo Malik, broer van. En ja, hij heeft ook al aardig wat prijzen in de wacht gesleept. Maar goed, laat ik je een liedje van hem laten horen. En dat is deze uit de film Sanam Ree.

0: Ja, dat was ook weer een fantastisch lied van...
1: hip-hop, hip-hop.
0: Ja, die kregen we ook te horen, ja. Deze hip-hop, hip-hop song van Yo Yo G.
1: Is
0: ik het hip-hop, hip-hop.
1: Hip-hop, hip-hop.

0: is ik het hip hop, hip hop. Nou, laat ik even snel nog hier naar deze toe gaan. En dan gaan we over op de nieuwtjes.
1: Honey, sing.

Ja, goed, zoals je dat hoort, is dat dus weer zo'n geweldige song van Jojo samen met al de andere friends. Oké, dan is het tijd geworden voor de nieuwtjes nu. Dankjewel de anderen die me nog appjes hebben gestuurd. Hartelijk dank, Dilse, wat shukriya. Maar ik ga nu beginnen met de nieuwtjes. En vandaag heb ik ook wat Bollywood nieuws voor je. Ik heb vandaag een drukke dag, hoor. Dus ga ik maar gelijk van start met de nieuwtjes. Het aantal explosies en pogingen daartoe is in het eerste halfjaar in heel Nederland duidelijk gedaald. Van 705 in de eerste zes maanden van 2025 naar 581 dit jaar. Ruim 17% minder. Goed dat een daling zichtbaar is, maar we zijn er nog niet. En dat zegt de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Ondanks de hoopvolle cijfers worden immers nog honderden criminele conflicten en huistuin- en keukenruzies uitgevochten met vuurwerkbommen, illegale cobra's en die blijven een geliefd middel in hoogoplopende conflicten. Aanslagen en pogingen daartoe raken niet alleen de persoon bij wiens voordeur het explosief wordt gelegd, maar alle mensen verder in de straat, de naastgelegen woningen zeer zeker, zegt de Rotterdamse burgemeester. Ze is ook voorzitter van het landelijk offensief tegen explosies en daarom is elke aanslag er één te veel. Ja, dat zijn we allemaal met er eens, toch? Zo, en dan gaan we naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heeft de reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden en dat geadviseerd wordt alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. De oranje code betekent ook dat Nederlandse ambassades bij problemen minder goed kunnen helpen, dus houd dat ook in mind. Het reisadvies voor Bahrein is zelfs rood. Wat uw situatie ook is, reis er niet heen, het is er te gevaarlijk, zegt het ministerie. Een aanleiding voor de aanscherping van deze reisadviezen is volgens het ministerie de opgeleide oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran voert als reactie op de Amerikaanse aanvallen weer aanvallen uit op bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten. Dus vandaar die aanscherping. Ja, we moeten het maar aannemen. En dan heb ik ook nog dit buitenlands nieuwtje. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten Oleksandr Sirski. Dat maakte hij bekend op Telegram. En Sirski was sinds februari 2024 de leider van het Oekraïense leger en raakte recent betrokken bij een rel rond het ontslag van een andere hoge Oekraïense functionaris. De functie zal worden overgenomen door oud-commandant Mikhailo Drapaty. Ja, zo heet hij. En Zelensky schrijft op deze, niet Instagram, maar Telegram, dat de generale staf van de strijdkrachten van Oekraïne moet worden gemoderniseerd. Het ontslag volgt in een reeks van meerdere herschikkingen in het kabinet van Zelensky. Ja, en zo was vorige week ook defensieminister Mikhailo Fedorov ontslagen. Wat leidde tot grote onvrede onder de Oekraïners. Fedorov was namelijk zeer populair in het land. Bovendien zagen de Oekraïners topgeneraal Sirski veel liever vertrekken. Nou ja, maar Zelensky ziet hem dan toch liever wel in zijn bestand. Oké, dan gaan we nu naar... Ja, ik zei het al, hè. Ze gaan als een rode draad er doorheen, dus heb ik nu Mukesh die vandaag 103 jaar oud zou zijn geworden. Dus de fans van Mukesh bij deze
mooie dag aan u allen toegewenst.

Ja, dat was zo'n geweldig liedje ook weer hier bij Ojala Radio. Dankjewel allemaal nogmaals voor de appjes die ik in de tussentijd binnenkrijg van anderen die nu weer een appje sturen, want ze hadden dat over het hoofd gezien. Dankjewel. Ja, wat moet ik anders zeggen? Ik voel me gevleid hoor. Anyway, even kijken wat voor nieuws ik nog meer voor je heb. Laten we hiernaar ook gaan, want alle kranten koppen hier als eerste mee. Man opgepakt na fataal schietincident nabij vierdaagse feesten. Er is een man als verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident gisteravond nabij de vierdaagse feesten in Nijmegen. En dat meldde politie. De omgeving is vanochtend nog steeds afgezet voor forensisch onderzoek. De steekpartij vond gisteravond dus rond 10 uur plaats aan de Graafseweg ter hoogte van de Stijn-Buisstraat. En dat is vlakbij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Aan het slachtoffer werd ter plaatse eerst de hulp verleend, maar hij overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie meldde dinsdagavond geen link te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagse Feesten. Dus dat is een oude vete die ze daar hebben uitgevochten. Volgens de politie gebeurde het schietincident buiten de zones van de Vierdaagse Feesten. En of de betrokkenen afkomstig waren van de Vierdaagse Feesten is nog onbekend. Een woordvoerder laat weten dat de politie vooralsnog geen link ziet tussen de schietpartij en de Vierdaagse Feesten. En over de identiteit van het slachtoffer doet de politie ook nog geen uitspraken. Is een jongeman in elk geval. En dan dit nieuwtje. De wereldeconomie stevend af op een recessie als de Straat van Hormuz de komende maanden gesloten blijft. Europa en Nederland zijn kwetsbaar nu de Iraanse en Amerikaanse aanvallen blijven doorgaan. En dat merken we vooral aan de pomp en later ook nog in de supermarkt. Vooral de eurozone is kwetsbaar voor een verdere escalatie, doordat die sterk afhankelijk is van geïmporteerde energie. Hogere energieprijzen raken de koopkracht van huishoudens, verhogen de kosten voor bedrijven en drukken op de consumptie, investeringen en export. In het basisscenario valt de economische groei in de eurozone terug van 1,5% in 2025 naar slechts 0,4% in 2026. Voor 2027 voorziet verzekeraar Altradius een voorzichtig herstel naar 1,5%. Zo, en dan gaan we naar een andere song. En ja, ik zei al dat ik Armaan en Mukesh als rode draad in mijn programma heb. En Armaan, die begon ook als jongeling, kleintje. Samen met Amitabh Ji. Meribah.

अमिताभ जी, या तू नोक zelf gezongen, ja. Samen met Armaan en Malik en hij was toen nog een ukkepuk, een peutertje. Hij zong al, dus het zat er al in. Zo, even kijken wat voor nieuwtjes ik nog meer voor je heb. Ja, er is genoeg nieuws, maar... We moeten ook kijken wat belangrijk is, hè. Er is genoeg nieuws. En soms heb je van die dagen dat er zo weinig is dat je denkt van... wat moet ik nou weer doen? Zo gaat dat in zijn werk, hè. De ene dag heb je meer dan de andere dag. En de Duitse ouders die krijgen een levenslang, even dit erbij halen, als het wil meewerken met me. Want soms wil de computer niet echt gaan waar ik wil gaan. Nou ja, ik zie hier zo een andere en dat blijkt dus van een Duitse vrouw. Ja, dat duurt eventjes hoor. Die dingen raken van slag van me. Ja, dus een Duitse vrouw die is omgekomen bij een val van 200 meter. Een Duitse vrouw is dinsdag om het leven gekomen bij een val van 200 meter in de Italiaanse regio Zuid-Tirol. En dat gebeurde tijdens een bergwandeling met een groep van 10 mensen. De groep was net vertrokken bij een berghut toen het ongeluk gebeurde. De 60-jarige vrouw gleed weg en viel 200 meter langs de helling.

vrouw overleed vrijwel meteen na de val. Hulpverleners hebben psychologische hulp verleend aan de andere wandelaars. De groep wandelde op de Tiroler Heunenweg, een populaire wandelroute in de Dolomieten. En het ongeluk gebeurde in het Passeierdal. Het is het tweede dodelijke ongeluk in dit gebied van deze week. Afgelopen maandag kwam een 80-jarige man om het leven bij een val tijdens een bergwandeling ten zuiden van de stad Merano. Ja, ene keer heb je dat er nooit wat gebeurd en dan plotseling heb je in een week wel tweemaal zoiets. En dat is natuurlijk niet fijn om zulke nieuwtjes aan je door te geven, maar dit zeer zeker ook. De rechtbank in de Noord-Duitse stad Itzehoe heeft een koppel, een paar dus, veroordeeld voor moord na het uithongeren van hun 4 maanden oude baby. Zij krijgen beide een levenslange gevangenisstraf. De baby overleed op 26 september vorig jaar in het Noord-Duitse Brunsbüttel. En uit de autopsie bleek dat het meisje was gestorven door verhongering. Ze woog ongeveer 1 kilo toen ze stierf, zo schrijft de Duitse krant Bild. En volgens de rechtbank hebben de ouders bewust geaccepteerd dat hun dochter zou overlijden door haar onvoldoende eten en drinken te geven. De rechter kwalificeerde de zware verwaarlozing als moord. De 24-jarige ouders hadden ook een tweeling die destijds 3 jaar oud was. En tijdens het proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de verzorging van de baby. En waarom neem je dan kinderen nog een oog? Nee, dat kan er bij mij bijna niet in. Nee, dat doe je toch niet? Dat doet zeer hoor, dat doet echt wel zeer als je dat zo hoort. En als je dat zo moet lezen, dat doet echt wel pijn. Nee, dat is niet fijn om zulke dingen te moeten doorgeven. Enfin, even een nieuwtje er, een liedje erbij.

Ja, dat was weer een van die mooie songs. Nou, dan gaan we naar ons. Ja, Mukeshji is aanzet. Hij zou vandaag 103 jaar oud zijn geworden. Als ook Arman Malik, die is ook vandaag jarig. En er is nog eentje. Maar geen zanger of zangeres hoor. Een fijne dag aan u allen toegewenst.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n €20 miljoen gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file en vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Janne het toch. Abujan Radio. Sub Sibar Kavala.

9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, laat ik eerst even snel naar al de appjes gaan. En al de felicitaties die binnenkomen. Ook belletjes. Dankjewel allemaal. Ja, het zijn niet alleen de felicitaties voor Armaan, Malik en Mukesh G. Ook voor die derde persoon. Ja, er zijn een paar mensen die het nog weten allemaal hoor. Paren zeggen Erna Morli, dank u wel. Dank u wel. Dilse, behad, behad, shukriya. Chitra en Andrew, ook voor jullie. Dilse, shukriya. En ook Kees, hartelijk dank. Je zegt van nog even doorwerken en dan is het voor jou vakantie. Dus geniet ervan. Sudeesh, ook bedankt voor je appje. Een fijne dag ook toegewenst. En zus Amina in Zuidoost. Ja, je geniet niet alleen van Ujala Radio, maar je zegt ook gefeliciteerd. Hartelijk dank. Letjemanji in Scheveningen, ook aan u een hele mooie dag. En ook Mila. Ja, ik dacht dat niemand het wist, maar ze weten het wel. Dus dank je wel. Mado, ook voor jou een mooie dag en dank je wel. Ook Sandra luistert mee. Af en toe mijn zus Maureen, Navisa, mijn nichtje. Ook de groeten aan Elijah en Jade. En meneer Barsati, ook heel, heel hartelijk dank. Nazo, ook jij, Dilse, Bad, Bad, Shukriya. Ja, ik moet je nog spreken, dat wel. Maar je weet hoe dat gaat, hè. Ik ben dan zo druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik heb je niet kunnen spreken, maar ik weet waarvoor je belt. Dankjewel. En er komt net eentje binnen. Walikum salam, sis. Ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. En dankjewel. Groeten ook. En aan mijn abhai Akbarji. En dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Die gezondheid moet er zijn. Als je dat niet hebt, dan heb je eigenlijk niets, hè. Zo gaat dat ook in zijn werk. Even kijken waar mijn 80's song gebleven is. Want dat moet ik ook wel voor je erbij halen. Ja, dat heb ik eigenlijk verzuimd te doen. Want dan ben ik zo bezig met allerlei andere dingen opzoeken. Dat ik er niet aan toe ben gekomen om mijn 80's song erbij te halen. Ja... Deze is ook een mooie. Die is een hele mooie. Ja, laten we deze doen. Laten we deze maar doen. En Andrew en Chitra, dat, je zegt dat ik een liedje moet afdraaien namens alle fans. Dat gaan we zo meteen dan ook doen. Maar eerst deze. Dit is ook een van de liedjes, kan je zeggen, die ik namens alle fans kan betitelen. Maar ik hou het even nog gewoon op mijn 80's song. Mieke, dankjewel ook voor je appje, zie ik hier zo. Ook voor jou een mooie dag toegewenst.

Ja, kijk, dat is ook weer zo'n fantastisch lied dat je dus te horen krijgt hier bij Ojala Radio. En ja, de appjes stromen binnen. Dankjewel allemaal. Prabha. Ja, jij was net een paar dagen geleden jarig, hè? En inderdaad, zelfde sterrenbeeld, hè? Een mooie dag aan jou toegewenst, Prabha. Fijne werkdag. Ook voor Mieke. En Mieke had ik net ook al genoemd, hè. Shanta uit Lelystad. Want als je jarig bent, bij deze gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, inderdaad, het is zo. Imroji uit Groningen, hartelijk dank ook weer. Vooral al de zegeningen die je me geeft iedere keer weer. Dilse Bhat Shukriya, iedereen die appt. En ik weet het, velen hebben niet gezegd gefeliciteerd. Maar bij deze, dan weet je het nu. En toen zei Andrew en Chitra tegen mij van draai dan ook een mooi liedje namens mij voor al mijn fans. Of tenminste mijn fans voor mij, of wat moet het nou zijn, maakt niet uit. Als je ook jarig bent, proficiat. Dat geldt niet alleen maar voor de Mukesh fans of de Arman fans. Dat geldt voor iedereen die zich jarig voelt vandaag. Of gewoon gelukkig. Gelukkig zijn. Apna Hardin, I go mal.

Ja, dat is ook weer zo'n geweldige song. Brengt je weer eventjes naar die goede oude tijd van toen. Uit de film Gold Mile 3 en dat was uit 2010. Zoveel jaar geleden ook, alweer 16 jaar. Waar gaat de tijd, hè? Blijf niet stilstaan. Nee, dat gaat maar door en dat reest maar door, kan je zeggen. Anyway, Allen, dankjewel. En ik zie ook dat ik nog meer appjes binnen heb gekregen. Komen nog steeds binnen. Chandra, dankjewel ook voor jouw appje. Ook voor jou een hele fijne woensdag toegewenst. Mijn broer Rakesh zegt gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ook Lekbeer J.R. Parivar uit Purmerend. Een mooie dag ook voor jullie daar toegewenst. En ook van, ja, Margriet en Waldo. Hartelijk dank ook voor jullie. Blessings, dat is alleen maar wat ik kan zeggen, en kracht. En ook vanuit Den Haag, van Guta, mijn moeboli behen. Dankjewel, op mijn manier zal het dus een mooie dag worden. In elk geval ook van, even kijken, ik zie hier zo ook nog een appje binnengekomen uit Werkendam van Shalini. Dankjewel voor je appje, je luistert ook mee en zegt ook van harte gefeliciteerd. Deelt ze behad, shukriya. En ja, nog eentje hebben gekregen, ik dacht van hè, mijn nicht Henna. Jabbar, dankjewel meis. Dankjewel. Kijk, dat maakt mijn dag dan weer helemaal goed. Hè. Het kan niet stuk gaan meer. Ja, toch? Dus, bij deze dan ook. Hij zou dus jarig zijn geweest als hij er was. Hard Drops of Millions.

Ja, dat was ook weer zo'n prachtige zang van The Hatters of Millions. Mukesh G, die we dan gehoord hebben. Sapanoka Saudagar, de titeltrack. En ja, ik kom niet aan mijn andere... aan mijn Bollywood gossip toe en aan mijn weetjes. Maar morgen is nog een dag, hè. Morgen is nog een dag. Dus laat ik even gaan naar de andere appjes. Want ik heb ook van mijn BF Winoot een appje gekregen. En die stuurt een mooie videootje voor me met Happy Birthday daarop. En ook Jaline uit Werkendam had ik al gezegd. Dankjewel nogmaals. En ook Joyce uit Nieuwendijk. Hartelijk dank voor je appje. En even kijken, heb ik hier eentje overgeslagen. Ik zie hier goedemorgen. Ja, ik heb eentje overgeslagen. Die zegt ook van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren. En even kijken, voor jullie is de vakantie daar al begonnen. Ook een fijne vakantie toegewenst. Lekker dagje Duitsland vandaag, hè. Dus geniet ervan. En ik heb de groetjes van Remy, Kajo zal het wel zijn, Widoer en Mira. Wat leuk, dankjewel. Ja, meestal zeg je alleen maar groetjes Remy, maar vandaag is een hele familie erbij. Kajo, Widoer en Mira, hartelijk dank ervoor. En geniet ze vooral ook van Ojala Radio. En even kijken, want ik zei ook wel dat ik... ook nog Armaan Malik voor je heb. Want die gaan als rode draad vandaag door mijn programma heen. Dil se bahut bahut shukriya.

Armaan Malik hebben we dus gehoord, hè. En ja, ik ga toch nog dit Bollywood gossipje erbij halen. Want het is een nieuwe song dat ik zo meteen ga presenteren. Hebben we nog niet gehad hier bij Ojala Radio. Dus komt dat zometeen uit de film Avara Pun. Maar dan moet ik ook dit weer even erbij zetten. Want we hadden groots aangegeven dat dit zijn laatste liedje zou zijn. Ja, heb ik het over Arijit Singh. Maar nu hebben ze dat ook weer teruggedraaid en gebombardeerd als zijn comeback. Kan hij soms niet zonder Bollywood? Ja, kennelijk wel. Hij heeft het geprobeerd, niet zo lang is hij eventjes eruit gegaan. Maar zo zie je maar, kennelijk hebben de mensen aan hem getrokken van nee, je mag nog niet eruit gaan. Je moet nog even blijven. Kennelijk is dat het geval. Dus groots heeft hij zijn besluit doorgegeven aan het publiek, zijn fans, dat hij dus stopt met zijn dat hij stopt met de Bollywood-industrie voor te gaan zingen. En hij zou zijn vleugels verder uitslaan. Hij zou zelf gaan produceren. Zelfs liedjes gaan uitbrengen. Dat soort dingen had hij in gedachten. Oh, misschien ook voor films muziek gaan maken of zo. Maar Arijit Singh wilde dus niet meer voor de Bollywood-industrie zingen. Hij had er genoeg van. Hij was er dus zat om steeds voor films te moeten zingen. Maar hij is op dat besluit teruggekomen, want het leek dus maar van korte duur te zijn. En zijn comeback wordt dus nu aangekondigd als met dat liedje waarmee hij dus zou willen afsluiten. Het is uit film Avara Pun. En Imran Hashmi, waarschijnlijk hebben ze allemaal gevraagd om toch maar te blijven voor de Bollywood-industrie. Maar nou vraag ik me af, had hij deze vorm van marketing nou wel nodig of niet? Waarom deze drama, deze sensatie dat hij dus de Bollywood-industrie zou verlaten, terwijl hij toch erin gaat blijven, omdat iedereen dat zo graag zou willen? I don't know. Amal Malik heeft de muziek gemaakt, niet Arman, maar Amal, de broer van, heeft dus de muziek gemaakt en Rashmi Virak heeft het geschreven. Yeah, Amara.

En Adisha Patani en nog vele anderen uiteraard. Arijit Singh, is dit nou zijn comeback of toch nog afsluiting? Nou, in elk geval, hij klinkt nog even goed. Dus hij mag voor mij nog lekker blijven hoor. Je Awarappen zul je dus ook vaker horen hier bij Ujala Radio. Nou, dan heb ik nog deze voor je. Want het ligt nog kersvers in het geheugen. Dat Anit Parda en Ahaan Pandey doorbraken als de nieuwe stars. En kijken uit. We kijken ook uit naar hun next movie. Hoe zal dat zijn? Of zal het ook even goed worden als Sayara? Ja. Want dat was, het lijkt net de dag van gisteren. Hè? Maar het is inderdaad, de film ging dus op 18 juli 2025 in première. Dus het is alweer een jaar geleden. Tanishq Bakhshi heeft voor de kaskraker gezorgd. En hij heeft Fahim Abdullah erbij gehaald met deze titeltrack. Maar weet je wat het gekke is? Het is al een jaar geleden en die arme jongen wacht nog steeds op zijn zijn uitbetaling. Hij zal Fahim nog wel hebben betaald, maar hij zelf heeft van de producenten nog geen cent gekregen. Aardlaak moet hij krijgen. Zo'n 7600 euro moet hij nog krijgen. En die uitbetaling is nog niet geweest. Dat kan toch niet? Zo ga je niet met je mensen om, toch?

7600 euro aardlaak. Nou, in elk geval, Roos, dankjewel voor je appje. En heel, heel hartelijk dank, ja. Ook Indra en Therese, mijn nicht en neef, wens ik ook een hele fijne dag toe. En dankjewel voor de felicitaties. Yvonne Dowlett, ook voor jou een mooie dag toegewenst. Hetzelfde geldt ook voor Rachid uit Amsterdam. Ik hoop niet dat ik iemand over het hoofd heb gezien. Al de mensen die er zijn. En ja, dan heb ik nog één Bollywood gossipie voor je, voordat we dus gaan afsluiten. Want ja, vandaag is het een drukke dag, hoor. Maar ondanks zag de media dat Salman Khan naar het ziekenhuis ging. Ja, nu weten we wel dat zijn pa eerst was opgenomen voor observatie. En nu was het Salman zelf die uit de... Ja, hij was ergens op een evenement en ze zagen hem dus weer. Ze hebben hem wel naar binnen zien gaan van het ziekenhuis. En een paar dagen later zagen ze hem dus tijdens een of ander evenement. En hij had een petje op. Zag er ongeschoren uit. En ogen een beetje donker. Donkere kringen. Hij had dus helemaal geen make-up op, zeg maar. Maar ja, hij moest ook niet werken, dus... En als je dan... niet lekker in je vel zit, dan vraagt de menigte zich ook af van, gaat het wel goed met je? Ja, hij heeft een paar zware dagen achter de rug gehad. En ik kan alleen maar hopen dat het inderdaad ook goed met zijn gezondheid gaat. Want hij zag er niet goed uit. De foto die ik zag en dat filmpje die ik zag, dat zag er niet geweldig uit. En ook van Amitabh wordt dat gezegd, dat hij uit het ziekenhuis, waar hij het zelf ook nog op Instagram doorgegeven, dat hij een kleine ingreep had ondergaan. Maar alles gaat verder goed met hem, hoor. Dat zegt hij zelf ook wel.

ik iedereen heel, heel hartelijk danken voor al de appjes en al de felicitaties. Dilse bahut bahut shukriya. En Auntie Jessie wilde graag dat ik een liedje moest afdraaien. Dus ik hoop dat je nog luistert, dat je er nog bent. Want ja, je zou naar een moskee gaan, hè. Dus heb ik het liedje nu voor je in de player staan. En ik wil iedereen heel, heel hartelijk danken. Morgenochtend ben ik er weer met Good Day with RJ. Hartelijk dank aan Auntie Jessie voor deze mooie zong. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die mij het allerbeste toewenst. En ja, ik zou zeggen graag tot morgenochtend weer. 6:30 sharp, dan ben ik er weer. Signing off voor Royale Radio. RJ Shobdin, ik Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna. Tot morgenochtend.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Kaise tuta.
1: Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleeft het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala, Brasa Milafes. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook ook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug, dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Halchal, Ujala Radio.
3: Salam namaste dosto, welkom bij Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Ujala's Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundi, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een donder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din... आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je echt 10 minuten langer over vanwege werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: सुनहरी गीतों के साथ उजाला रेडियो पर आपको स्वागत है सुनने वालों।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: तैयार हो जा तैयार हो जा तैयार हो जा सुन वालो उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड zondag 30 augustus GIA Event Center डेन हाग में Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3.000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. En omdat Japan momenteel onder een hittegolf gebukt gaat, krijgen kantoormedewerkers bij wijze van uitzondering het advies om in een korte broek op het werk te verschijnen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation.
4: Oh.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. En omdat Japan momenteel onder een hittegolf gebukt gaat, krijgen kantoormedewerkers bij wijze van uitzondering het advies om in een korte broek op het werk te verschijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn Malika Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai to.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: goerusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio. Ujala

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar €407 miljoen. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug. En daardoor een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Dan de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen het Zuidplein en Oud-Beijerland 5 minuten extra door opruimwerk. 2 rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging heb je nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe jij 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio, laat je stralen.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. KPN heeft afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

Je hè, Oujala's Coffee Time Middag Show. Ja, we zijn een beetje laat. Aan het graderen met jullie, hè? Maar ja, koes, kabi, kabi, kabi, koes, hoja, dan, ja, dan kan je niet meteen starten. Maar we zijn er. Aadje, boudoir, boudoir. Arubi, bijstaar, juli. 22 juli ook alweer, hè? Je mag het na snel zijn, ja, hè? Jumar, Oujala Radio K, Coffee Chai, Middag Show. Het begint iets later, maar we zijn er. Als je het hoort, dan aan we aan het in de casino. Gaan we staat baat kunnen wel. En natuurlijk hebben we luchtige onderwerpen. De heer baat kunnen liggen. En zometeen de headlines van vandaag. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. Steeds meer jonge deelnemers doen mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. En lopen is goed. Doe je aan het toch. Harry Kroosje en je toch eens zelf. De regio Rotterdam krijgt te maken met maandenlang verkeershinder door de sluiting van een belangrijke brug. Weggebruikers worden opgeroepen hun reis goed te plannen. Kon Brokkie Hega Rotterdam. De Nederlandse huizenprijzen lagen in juni ongeveer 4% hoger dan een jaar geleden, ondanks een iets rustiger woningmarkt. Het kabinet blijft negatief aan reisadvies geven voor delen van het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende spanningen. Toen jaren maar per oorlog gegaan tussen Verenigde Staten en Iran. Israël houdt zich, denk ik, de laatste tijd al een beetje rustig. Maar kabinet, code oranje, code rood, deze jaar negatief reisadvies. Vakantie, toen mag je naar het Midden-Oosten. Dus niet naar Dubai gaan, niet naar Israël gaan of Libanon gaan. Hoe zit dit zo met Najee? Doe ze het eerst, jij zegt het, maar hoe zit dit zo met voorlopig Najee toe? Kabinet Bollehega. De Europese Unie probeert vandaag overeenstemming te bereiken over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Maar enkele lidstaten hebben nog bezwaren. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is vandaag begonnen aan zijn eerste volledige regeringsweek en voert direct overleg met internationale partners. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog, met nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot terughoudendheid.

Wappen ticket heb ik aangereden. Maar het super early bird tickets. Super early bird tickets aangereden. Vanaf 8,50 euro. Slechts 8,50 euro. Check op onze website brasavest.nl. 29 en 30 augustus. Hangam, honen wel in Den Haag. Met GI Events en

Het is woensdag 22 juli. En tijdens jouw lunchpauze nemen we je weer mee langs het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En of je nu aan het werk bent, of onderweg bent, of geniet van je vakantie. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, want je hebt dat niet weer hoor. Chai. En, of een frisse ijskoude chai. Kan ook. Nou ja, we zijn natuurlijk ook dagelijks bezig met onze allerlei andere zaken. Maar, hamlokke jabmauka, mileta.

0: Dus die lagavel jahega to piro krbat ni piar krol jah.
1: Zo is het. Hamabe Lloyd, hamabe.
0: Ja, goedemiddag Hanan, goedemiddag Hanan.
1: Toch een agorik parigam, pahunja. Trouwens, Ujala Radio gaat ook live uitzenden.
0: Ja, Ujala Radio is ook op Brazzafest. Zijn we er vanaf 2:00 PM tot Kidnabi Telkeriga, weet ik ook niet. Maar we zijn er gewoon daar op Brazzafest aanwezig. Ja.
1: Dus als je ons wil horen en wil zien, Lloyd, dan moet je gewoon komen.
0: Ja, want dan hebben we daar live een koffie-chai middagshow in Gia Event Center. Toch?
1: Kijk, dat hebben we al besloten. Wij gaan een live koffie en chai maken vanuit Gia. Live koffie en chai waar iedereen bij mag zijn.
0: Ja,
1: Sap kun je zo tegen van Isap kan je zeker heen gaan.
0: Maar toch een koffie ben ik perigam af. Sap kun je gaat in je naam.
1: Zeker. Nou, hamme ben ik like de Iga. Hoe vind je het lekker? Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Mijn koffie is er al hoor. Koffie is er al.
0: We zijn een beetje laat begonnen, maar we zijn er. We zijn er vandaag.
1: We zijn er.
0: Hallo Barty.
1: Hartelijk geluk hoor Iga.
0: Nee.
1: Weet je, iedereen heeft het druk, Lloyd. Sap kun je soms heen gaan.
0: Ja.
1: Dus af en toe lukt het. Af en toe lukt het later. He, maar wij doen ons best.
0: Ja, nou.
1: Meer kun je niet verwachten. Hoi, meer kun je niet eisen van ons. Ja, toch?
0: Goed, ja,
1: is, maar waarom hebben we het zo druk in dit land? Dat blijkt toch wat ja, dat blijkt...
0: Ik
1: wil misselijk iets maar eens vragen.
0: Toen ik misselijk iets was vragen, dan kunnen we verder gaan met ons programma Koffie Chai Middag Show. Daar komt hij dan weer, dames en heren. Zullen we wel op?
1: Lekker.
0: Hamsel-Europa, Hassanli.
1: Omdat toen wat ja er een beetje aan me. Wacht, nog een keer. Herhaling.
0: Ja. Als je doet dat, twee keer.
1: Je moet het ergens compenseren. Je kon je bijdragen, ja, dan moet je twee keer doen.
0: Ja.
1: Nee, dus waarom hebben we druk? Waarom moeten we dingen twee keer zeggen? Dit let ook het naar onderwerp, Milgehemelijke Luid, bijt.
0: Ha, toch?
1: Waarom hebben we het in Nederland zo druk?
0: Ja.
1: Toebol.
0: Dat weet ik. Hij moet zo laten kijken om een naar druk te krijgen.
1: Druk. Ja, ik heb het druk.
0: Maar met wat
1: hebben
0: we druk?
1: Die man doet helemaal niks.
0: Ja, maar mijn kontjes te druk regelen.
1: Nee, niet. Dus, koi kan leggen, weet je het. Kijk, hij druk te krijgen. Toch?
0: Ja.
1: Toch, oké. Dalle, kam he bahut dheer jada. Kito, een veel eisende man of vrouw. Dan heb je het ook druk. Of je hebt een heleboel kinderen, dan heb je het ook druk. Of je bent met de verbouwing bezig, dan heb je het ook druk. Maar bij sommige mensen is het moeilijk te begrijpen waardoor ze druk hebben. Hoe ze naar kuch karega, toch? Die nu op haar tv-takiga.
0: Ja.
1: Of een dusa-dusa-chich, toch? John Ekdam Nahaiga nuttig. Ze hebben geen babaal van kinderen of van vrouw. Of,
0: ja.
1: En toch
0: hebben ze druk. Spreekt,
1: Druk. Ja, men behoed druk. Boy, minosap, zei het weer, hè?
0: Ik denk dat de meeste vrouwen druk hebben met koken en zo. Hoe is dat niet? Maar ik kan niet pakken. Dus ik
1: maar is dat drukte, Lloyd?
0: Nou ja,
1: dat
0: ik weet niet.
1: Dat is toch een normaal iets wat erbij hoort?
0: Ja, maar als je niks te doen hebt, hè, kan je het ook daarmee druk hebben.
1: Ik heb druk met naar het toilet gaan. Nee, maar die normale routine dingen, ik kom op, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Daarvan kun je het niet drukker hebben dan normaal.
0: Ja.
1: Nou ja, toch? Dat zijn dingen die je moet doen.
0: Hamaat je paar legeltjes. Meestal hebben we het over huiselijk geweld tegen vrouwen, hè? Maar je hebt ook huiselijk geweld tegen mannen. Hoe kan je zo zeggen?
1: Oratia
0: de mink epidemica.
1: Arre, jaar, kaske. Kaske, natta niet, hè? Ik ken ook een echtpaar Lloyd, toch aan het hoor je?
0: Ja.
1: Waarbij die man,
0: ja.
1: Ik dan patrake toebraga, ja, patrike.
0: Ja.
1: Or auratia hipsi jabar.
0: Boy.
1: Je kent die combinaties.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Soms denk ik bij mezelf, ik weet niet of het zo is hoor.
0: Ja.
1: Ham nambolilai se, ja. Maar soms denk ik bij mezelf, je auratia gussaat hoor je. Dat toch bara pitai pieter toch je dan jake. Ja. Bechara Patrick Keba, Chota Keba.
0: Ja.
1: Sommige vrouwen zijn echt jabber toch?
0: Mooi.
1: Je kent die combinaties. Maar ik weet niet of dat gebeurt, Hamna Janila.
0: Ja.
1: Maar het komt wel in me op.
0: Ja.
1: Baletu lamba bate, jabber bate, Lloyd.
0: Ja.
1: Moeilijk hij gaat ook ego aurat paweke jonto se or jabber ba.
0: Ohito, hè?
1: वो मोइलक है,
0: वो मोइलक है।
1: अलुवेल अलुवेल बेलमर में मिल सके मकलग अन अखरोट मुश्य अम बिगी मुश्य
0: हम वह हम या अब तो दन दन दन देंगे कि फान ए हम लोग इंसान में क्या होएगा है दूस मेस्टर हैप्पी तो दैट आज कौन कौन फेस मेरे है क्या मार्क नहीं आयत कौन गेमेंशाप के फेस मेरे है दन द मन्ना है दन फिटी हैव से फेक्टर्स दार मैं ये हैप worden ook vrouwen die ons op jagen kunnen liggen. Of het is een baar geintje heeft, dat ik een vloer op heeft.
1: Ja,
0: die vrouwen spelen gangsters tegenwoordig, man.
1: Ze zijn zwaar gangster, maar ze durven niet tegen moesje.
0: Nee.
1: Ze durven niet tegen sterke tegenstander, hè?
0: Nee.
1: Toen zijn moesje nog een jabber heeft.
0: Jabber heeft, boos, zeker jabber heeft, man. Hey,
1: goed, oké, ik tamacha jamari ga looit.
0: Ja.
1: Toen draai hoi ke ieder ze udar chal jij.
0: Ja.
1: Dus Ze zoeken wel hun tegenstanders uit, moet ik zeggen hoor.
0: Yeah.
1: Ze durven wel tegen elkaar als beide een beetje zwak zijn.
0: Yeah.
1: Maar het ook echt leuk hebben, mannen, vrouwen, ga naar een vechtschool.
0: Yeah.
1: Ga op een vechtsport. Nee, echt waar. Of ga het leger in. Of ga iets anders doen met je kwaliteiten, met je vechtkwaliteiten.
0: Ja.
1: Ja. Je moet je agressie kwijt, ja, sportschool mee. Oké, vechtsportba. Omen, ja. Moet je nog meer agressie kwijt, ja, leger mee. John. Ga dat soort dingen doen, joh.
0: Ja.
1: In plaats van openbare ruimte met openbaar jagap is zomaar larik, zomaar.
0: Boy, ja,
1: ik ook kwal bij je aan die liggen, luid. Na kan je Hindustan niet liggen, Pirambolila. Na kan je Hindustan niet liggen. Sapkoetje liggen bijna. Je komt tegen iemand aan, dus toet je lega, drukte hega. Kahoot ook een lagge, ik had kat hora se, ik kon ouderit se, chauri se, per ongeluk.
0: Ja.
1: Amna bolila John bewust kerecha. Want soms zijn er ook mensen die dat bewust doen. Pagalowan haiga, ik go.
0: Ja.
1: Maar John per ongeluk, hey, één babaal. Waarom ben je tegen mijn vrouw aangebotst?
0: Ja, maar
1: stoerdoenerij.
0: Ja, maar zijn we tegenwoordig zo heet gebakerd of zo?
1: Nee, ja, altijd, niet al, veel altijd al. Na aatske haiga, sadio kehiga.
0: Kijk,
1: Ujala. Ujala is begonnen, Lloyd.
0: Ja.
1: Laat hem eens apen over wat jij, hamelijk over wat jij.
0: Ja.
1: In 1990.
0: Heel lang geleden.
1: Heb je dat niet gepaidijst naar haar?
0: Mooi, hè?
1: Dus in 1990 zijn hamelijk zoek al
0: is, is meer dan 35 jaar geleden.
1: Heel erg lang. Dus we hebben echt heel veel ervaring ermee. En ook toen waren mannen, vooral de wat kleinere mannen, John echt jabber na hega, apu de kawe man hega. Kijk hoe stoer ik ben. Kijk hoe stoer ik ben. Want de echte vechters die hebben geleerd om zich te beheersen.
0: Ja, hoe
1: echt waar,
0: hoe geloof ik. Heel rustiger.
1: Die beheersen
0: denken,
1: zich, die gaan niet op de vuist, die gaan niet vechten.
0: Nou.
1: Die weten het van hamle rabbi, pas je echt nodig hega.
0: Ja.
1: Maar dat doen ze in de ring, dat doen ze in de sportschool. Maar pagaluan John hega ik go.
0: Ja.
1: अब दिखावे मांगेगा कि देख हम जबर बाती हम लड़े जाने ला
0: झिंगा का कुदी सब हां
1: हाउ अप डू दैट सो देंगे नीड और ना खाली हिंदुस्तानी देख कल यहां रात के फिर लो
0: या या
1: एगो फेस में 18 ईयर के लुंडा एगो दूसरा 18 ईयर वाल के मार दे दैट्स नॉट हिंदुस्तान है
0: सेन रोटरडमर्स दी इन नेमिंग ऑन द फेस टू एरिया
1: आई सेड हियर होवेगा चीच रोज मा हम लोग खाली हिंदुस्तानिया के इंफॉर्मेशन देखिला दन देंक वे खाली हिंदुस्तानी में होवेगा दैट इज नॉट सो सुनने वालों
0: दैट इज नॉट सो
1: तुजा घूम थोड़ा से देशवा भर में तो dan ga je weten hoe het is.
0: Ja.
1: Je moet niet in je eigen cocoon blijven en denken van je ga liovega. Nou, troubles heb je overal.
0: Ja.
1: En haar advies heiga, ga niet naar iemand anders feest om het te verzieken. Toke, als je zo graag iets wil verzieken, doe je op een garwa miller.
0: Ja.
1: Maar niet bij iemand anders thuis.
0: Hè?
1: Pagleipan.
0: Hè? Nou ja, hebben we dat ook gaan meteen behandeld.
1: Maar toe, de bara geïnteresseerd bij de oorat mennen, Lloyd.
0: Nou ja, kijk.
1: Oorat lade, oorat zeker.
0: Oorat in op een baar
1: geïn.
0: Oorat in baar geïn. Hindustani, tja. Baar geïn. Meestal zie je dat bij die andere bevolkingsgroepen. Maar hamelijk Hindustani. Hamelijk eigen Hindustani oorat in die gangster collega. Ego festival. Dan ben je, jongens, kom op, hou.
1: Nou ja, zo na Kali Hindustan niet, Lloyd.
0: Nee.
1: Ik ken echt genoeg vechtpartijen, echt meer dan genoeg.
0: Ja.
1: Gewoon openbare ruimte met Dusa Jaga, Dusa Volk B. Dat je denkt van jongens, kom op. Verstandgebruiker, Tora zei. Ik moet je zeggen, ik heb best wel wat bedrijven gehad ook, toch?
0: Ja.
1: Ik heb zelden meegemaakt die Hindustani, die ouderen, Hindustanische leren. Zelden.
0: Ja.
1: Vaak hem de klie juist Dusa Volk. अपने में खूब लड़ेगा. दूसरा तो इट्स नॉट सो दैट एटिकेट और प्लक कि हिंदुस्तानी में होए.
0: डार
1: मैंने कुछ नहीं में एंस.
0: नहीं नहीं नहीं, डार मैंने कुछ नहीं में एंस.
1: सब जगह होएगा यमर खनुख.
0: या नाउ
1: मस्ट टेल यू फॉर यू बेंट एर्गेंस ऑप एन क्रेमेशन लॉयड.
0: हाँ हम सुनिए
1: तो एको क्रेमेशन में बातें.
0: क्रेमेशन हाँ
1: अदूत बस वेल लंग सोन देंगे.
0: या
1: तब सब कोई बैठल बा रुस्तक से सुनेगा.
0: yeah.
1: मैं उपखेव में बखेने में से ओंदलिंग में तलकार तो प्राते.
0: yeah.
1: और जो एक उस शुरू करी स्टेकवा शुरू करे. ये क्रेक सो उफिल खरूसे मुस.
0: yeah.
1: कैक दात फिंद एक एक रिस्पेक्टलोस.
0: दात इस रिस्पेक्टलोस. या इनदात.
1: मार दन बें यो पन फेशे. एंड दा बखेने में से ओक में तलकार तो प्राते लोगिस. वन जो बें तो पन फेशे तो. Maar dan willen mensen misschien een speech geven of iets anders yeah, doen, toch?
0: Yeah, yeah.
1: Maar dan zie je dat niemand luistert.
0: Ha.
1: Of te weinig mensen.
0: Yeah.
1: Dat vind ik ook jammer.
0: Yeah.
1: Dat moet ook niet zo zijn.
0: Toch zeker
1: daarin
0: jammer,
1: moeten
0: ja.
1: we ook nadenken en onszelf ontwikkelen. Van toen je hebt een hoop, geef hun de ruimte om hun ding te doen.
0: Yeah.
1: Een beetje respect ervoor. Dus dat vind ik ook iets waar we met z'n allen aan kunnen werken, hoor, Lloyd.
0: Ha. उत है सोची के बात है सोची के बात है
1: एगो एगो एगो एगो बात हमार तक पहुंचल बा.
0: ओ
1: देखिए इफ दरिन खास
0: काहे बच्चन तोरे लगे सब पहुंचेगा हमरे लगे कहां ना पहुंचे
1: सब वेत मत फिंदन.
0: ओ या या ओके
1: हम आर्दख बात ही तो दस
0: या या या
1: तो दूर फॉर मेंस एंड दे गेट एबल टू से कहे कि बाय यू वेट इज फॉर दिस मैन इज अ बिट स्टेफियस एक ना बोली जा कुछ
0: ना तू समझदार आदमी बाटे ओई खाते सब तोरे लगे आ गया
1: मैं से आर्दख मैं फिंदन से आर्दख सो वेट दैट आई टूहंकलिक बेन आर्दख बेन
0: या तो और तू सुने भी बात.
1: Ai, ai. Ik kwam zo iemand tegen, toch, Lloyd?
0: Huh?
1: Wacht, voordat ik naar die tori ga, toch, die tot me is gekomen. Laat hem even liggen, net op Bulja, hè?
0: Oh, oh. Nee, dat heb je hem kaarten bij tot op Bulja, hier.
1: Ha. Ik was ergens, een poosje terug.
0: Ja.
1: Dat heb ik je net bolle. Heb je niet wat je hebt bolle, Kinaatje?
0: Hoe is
1: het? Toen bate meneer Chandrika Singh.
0: Ha.

0: Ik hoor haar. Dus die komt naar me toe, helemaal keurig.
1: Ja.
0: En dan begint hij zijn opinie te geven. En hij zegt van zoon, toen ook analyse won, na klop gewegen.
1: Waar gaat het over? Over voetbal? Of gaat voetbal, het over voetbal allerlei
0: analyse,
1: andere...
0: Voetbalanalyse. Hamnei niet wat hij aan het
1: leren.
0: Maar die persoon werd boos.
1: Ja. Hoe ik ook wil voetballer heen. Voetballer is hij toch?
0: Terwijl wij ja. Gewoon, weet je. Hamnei ook baatjeet karila, gewoon ieder oeder. Wij zeggen nimmer dat wij de wijsheid in pacht hebben.
1: Hamnei
0: ook galibolila, je moet wijsheid jou aan het denken.
1: Ja.
0: Maar die man was boos, man.
1: Ha.
0: He? Dus kijk, met dat soort mensen wil ik dan liever niet meer praten.
1: Oké.
0: Dan denk ik ook van, joh, jij toen naast hem alleen mooi zijn.
1: Nee.
0: Maar zo'n hamartelijk ego baat moet je alleen.
1: Ha.
0: Gambier baat.
1: Aap kon baat hege.
0: Ha, gambier baat.
1: Ha.
0: Stel je voor. Dus Hindustani mee, hamnei niet dusar volk mee kan je zeggen. Maar Hindustani, wij zijn een beetje, kan je zeggen, aanhankelijk. Hamnei ook choi chai karila thora se. Toch, als je iemand kent, wij zijn warm.
1: Ja.
0: Wij groeten niet alleen hallo, hi. We geven elkaar een brasa.
1: Ja.
0: Hamlok ego bossi dela. Hamlok even op een keer schouderklop dela.
1: Ja.
0: Choichai.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik ermee, hoor. Positief.
1: Okay.
0: Positief. Die bakra kan een beetje stijfje zijn soms.
1: Ja.
0: En zwaaien ik er deed ook het doen. Maar wij geven elkaar een hand. Wij gaan, hè? Dus wij zijn dat gewend. Maar, dus stel je voor, iemand is zwanger. Ik wil lurkie. Lurkie is toch zwanger hier? Niet hoor. Leuk. Doe toch zwanger op je. Kito mag je hoor. Het zou wat zijn als mannen zwanger zouden kunnen worden.
1: Nee, subtiels hoezeke hier. Als ik al subtiels hoezeke hier.
0: Nee. Zoals mijn zoon altijd heeft gezegd tegen me toen hij 2 jaar oud was.
1: Ja.
0: Papa, niet alles kan.
1: Niet alles kan.
0: Hamoké Bolletree altijd alles kan.
1: Ja.
0: Toen gaan we corrigeren, pa.
1: Nee, niet alles kan. Ja.
0: Kuch na hoi sa kega loit.
1: Ota hai.
0: Ha,
1: ota hai.
0: Dus kelker je. Maar dus als je zwanger bent, hè, dan vertel je het aan iemand. Of ze zien het aan je buik.
1: Ja.
0: Van dat je in verwachting bent.
1: Ja.
0: Dan hebben vrouwen, geen mannen hoor, vrouwen de neiging, puur uit liefde denk ik hoor, om de buik van die persoon aan te raken en te aaien erover.
1: Arre?
0: Van, oh, het nou mooi, het nou leuk. Dan gaan ze over de buik aaien van degene die zwanger is.
1: Nee, dat vind ik vrijpostig.
0: Kijk, dus daarover moeten we ook nadenken, Sunewalo. Van, is dat gewenst of is dat wenselijk gedrag of is dat niet wenselijk? Jij vindt dat heel leuk. Uit liefde doe je dan van, hey, petwalau aaien kerde, toch? Want ik heb baby, hey, man. Wat leuk, je bent heel blij. Maar... je moet je ook afvragen of de persoon die je verwachting is dat zo leuk vindt.
1: Ja, je kan, toch niet, je kan toch niet zomaar haar buik gaan
0: Ik zeg het je, 50% van de vrouwen heeft die neiging en doet het.
1: Echt waar?
0: Ik zeg het jou,
1: maar,
0: veldonderzoek.
1: Ik wil nu van de vrouwen weten die zwanger zijn... of ze dat wel fijn vinden dat iemand hun buik aanraakt. Als
0: maar niet alleen vrouwen die zwanger zijn nu. Vrouwen die het hebben meegemaakt toen ze zwanger waren. Die,
1: ja, dus toen hadden we...
0: Alle vrouwen die kinderen hebben. Toch? Dat zijn er gelukkig heel veel.
1: Tuurlijk.
0: Die zullen dit soort ervaringen misschien hebben.
1: Ja.
0: Van dan loop je ergens en dan kom je iemand tegen na een poosje. En die is zo lief en helemaal... Niet slecht bedoeld, hè? Luid, die mensen raken die buiken niet aan omdat kuch slecht is. Samen kemuriam, hè? Maar puur uit liefde, denk ik.
1: Ja, nou ja...
0: Omdat wij zo zijn, een beetje lief daarin.
1: Sunna.
0: Alleen lief zijn slaat om nu in irritatie bij die persoon... bij wie het doet misschien.
1: Aha, toch?
0: Dus laten we een veldonderzoekje doen.
1: Ja, wat jullie ervan vinden... toen zwanger werd of waar hele... en of je dat wel of niet fijn vindt. Ik zou dat niet fijn vinden, hoor.
0: Hamar
1: peer kon het chuyen, hamen namo ligi eto.
0: Na, zomaar onbekend dat mee. Toch mooi lage je kon chuyen, maar moet geen man zijn. Nee, maar mannen doen dat sowieso.
1: Nee. Maar dit is wel een serieus onderwerp. John Torrelige Eilega, ik was zo met jij natuurlijk. Barakas met jij.
0: Wij gaan een maaiveld onderzoeken. Grassroots. Wij gaan een grassroots onderzoek doen. Chali helemaal keranwalig onderzoek krijgen. Hoe denken Hindustanen hierover?
1: Ja.
0: Mannen mogen ook meepraten.
1: Ja, natuurlijk.

0: mannen
1: over,
0: hebben daar ook een mening over.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
0: Die hebben het niet meegemaakt, maar die hebben wel een mening erover. Ik heb er ook een mening over. Jij ook.
1: Ja, maar...
0: Je hebt een mening.
1: Maar ik vraag me af, waarom zou
0: jij vindt het gewoon vrijpostig.
1: Ik vind het vrijpostig. Toen je Pit Walker zou houden. Hé, hallo, ga weg.
0: Dit is toch, toen boelen vrijpostig. Ik ben hem toch begripvol, Bati. Zoals altijd. Ik denk dat ze er niet bij stilstaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze het gewoon niet doorhebben dat het irritant kan zijn.
1: Ja.
0: Voor degene bij wie het doet.
1: Ja.
0: En degene die het doet, die heeft dat gewoon niet door, volgens mij.
1: Ja.
0: Hoe irritant en vervelend de ander het kan ervaren. En soms is het in het leven zo, hè, Lloyd. Ham kuch kar dela soms, of tu kuch kar dewe, of koi be. Dan hebben wij het niet eens door.
1: Ha.
0: Dat je iemand anders daarmee pijn hebt gedaan of tekort hebt gedaan.
1: Dat is wel zo. Dat is wel zo. Ja, ja, ja,
0: en,
1: soms...
0: en dan, je beseft het soms niet eens.
1: Ha.
0: Terwijl het, daarom is het juist goed om eigenlijk lik op stuk. Tot direct zeggen.
1: Direct.
0: Van, ja, ik ben hier niet van gediend.
1: Ja, klaar. Ja, door.
0: Ietsje maar
1: zonder dat je het erg zou moeten vinden als iemand dat tegen je zegt.
0: Hey, je moet het ook niet groter maken.
1: Nee, toch?
0: Kooit ook een koetje bolie is, toch?
1: Ha.
0: En oké, koos nou moeilijk. Dan moet je niet denken van, je maar vijand baap.
1: Moet gelijk je hè?
0: Dat moet je dus ook. Dus het ligt ook aan ons dingen toch, Lloyd. Ego. We voelen ons heel snel in onze ego aangetast.
1: Aangetast, hè.
0: Jahan kooi koos bol deze, bam.
1: Bam.
0: Kijk, in business bijvoorbeeld, mensen die business hebben gehad of nog steeds doen. In de business krijg je heel vaak nee.
1: Ja.
0: Dus je gaat onderhandelen met elkaar, je praat erover met elkaar, je krijgt een nee.
1: Ja.
0: Je gaat weer een poging wagen, krijg je weer een nee. Zo gaat het in de business heel vaak.
1: Ja.
0: Je wil een deal sluiten, maar dat lukt dan net niet. Of, hè? Maar dat betekent het niet dat die andere partij slecht is.
1: Ojito.
0: Dat betekent dat je die deal niet hebt kunnen maken. Maar dat wil niet zeggen dat je een hekel moet hebben aan die andere partij.
1: Maar het is ook meteen duidelijkheid, toch? Je hebt meteen duidelijkheid, klaar.
0: Boy. Mooi voorbeeld van Lokbati, hè? Maar toen hebben we bol kon samasha het door moeder bij kontje hek door Adna Hasega, Lloyd.
1: Adna Hasila, hè? Nee, ja.
0: Kom hele, toen hebben we bol. Nee, kon taklief, hè? Taklief, hè? Bol.
1: Ik kon taklief, Aadje, ik kon taklief, nee.
0: Aadje, kon taklief, het door hoiga, hem door karabe.
1: Dus toen mag je op tijd programma zoeken en dan lukt het niet en dan
0: kom
1: je. Dan heb je toch een beetje, ja, dus John Sava, John Jos met Tourele, die is dan eventjes weg, maar dat komt wel zo meteen.
0: Je moet weer even herstellen. Ja, je moet dat natuurlijk. Even resetten.
1: Resetten,
0: we zijn er weer, we gaan ervoor, klaar, bam. Af en toe hoor jij, guys.
1: Ja, Kokushobi. Toen jij nog wat zei, Kokushobi kon je horen.
0: Trouwens, jij komt met rare woorden in de uitzending.
1: Kokushobi.
0: Jij hebt echt van die rare woorden die niet eens bestaan.
1: Jawel, deze bestaat
0: in Japans.
1: En dan lok
0: je het uit bij mij.
1: Kokushobi.
0: En dan zeggen die mensen tegen mij van, dat woord bestaat niet.
1: Kokushobi is een officiële taal, woord hoor.
0: Hamdai ni konnichiwa.
1: Het betekent gruwelijk hete dag in Japan.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat hebben ze net geïntroduceerd. De gruwelijke dag hebben ze geïntroduceerd. Gruwelijk. Jonesapkoi daraja jurte. Dus dat hebben ze echt de naam gruwelijk gegeven.
1: En ze mogen
0: het is gruwelijk heet.
1: Gruwelijk heet, ze mogen met hun kortbroek naar werk. Nou ja, lekker toch? He?
0: Ja, 40 graden
1: 40
0: in Japan.
1: 40 graden,
0: 40 is wel killing.
1: Zullen je HP op 35, hoor, ja, hè, dan beginnen we al te klagen. 40 graden, bala sosto.
0: No man, is niet val te houden, Lloyd.
1: Nou, ham toch naar
0: rechts. Toch richting 30, jij laat hem maar bancho jij.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je 40. No man, maar ik naar hem maar jacoi, Lloyd. Na jacoi, Japania, chorde. Trouwens, in Nederland is het een beetje afgekoeld nu.
1: Ja, het koelt wel heel snel af dan.
0: Dik Adbarkat, Biba, Dik.
1: Ja. Ja.
0: Thoras, hè, na Kaske, maar het regent lekker vandaag.
1: Het regent, ja. Maar ja, goed, prima.
0: Dus wel goed, hè. Wel goed dat Brassafest, Lloyd, gewoon binnen wordt gehouden.
1: Binnen. Ikko Chintana Hekitu, Bijaye, of wat dan ook. En we hebben ook genoeg parkeerplaatsen daar. Barkahal, doe je barkahal met Tukabele. Geniet kun je met je familie, met je gezin. Het is één groot feest. Één familiefeest is het.
0: Ja, ja. Kijk, Ujala heeft 25 jaar de Mela's gedaan. in Utrecht, in Almere, in Amsterdam, in Rijswijk. Kahan kahan na kar liyam log. Bahut jaga.
1: Bahut jaga.
0: En meerdere keren per jaar. Dus heel veel. Maar ego gevaar altijd raha.
1: Pania.
0: En dat was Virwa.
1: Virwa ke baat hai, ja.
0: Of Virwa, ik dan bigaarde wat raar soms. Ja. Echt waar hoor. Dan had je zo je best gedaan.
1: Ja.
0: Ook de standhouders, hè? De kraamhouders. Ja, tuurlijk, iedereen.
1: Tuurlijk.
0: Ook de bandjes, de artiesten, maar ook de organisatie.
1: Ja.
0: Bas Virwa Garbraja Don.
1: Ha.
0: Kijk, dat risico hebben we niet meer, hè?
1: Nee,
0: met Drassa Fest.
1: Nee. Dat is. We zijn lekker droog binnen, hè? Met alle gezelligheid.
0: Helemaal. Relax. Jij hebt mooi weer, Rehibaire. Jij hebt slecht weer.
1: Weer of
0: doe
1: geen weer.
0: Ideaal.
1: Weer of geen weer. We zijn gewoon lekker binnen. Heen. Ja, toch?
0: En wat wordt dat een gezelligheid, Lloyd?
1: Behoed Barca evenement. Ik heb voor 2 dagen lang. Hè? 2 dagen.
0: Ik verheug me er echt op.
1: En ik denk dat een heleboel mensen daar ook zich op verheugen. Maar toen ik het op tijd kon leren, niet toen ik een pastijkeprie. Want we
0: aanwinden, Lloyd.
1: Ja.
0: Wij zijn er klaar voor, bijna klaar voor. Nou, niet helemaal klaar voor, bijna.
1: Ja.
0: Ik had iets op bekerikbaar, maar we hebben langer dan een maand nog.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, John de collega Lloyd, je moet niet te veel uitstellen.
1: Nou.
0: Want Kartwa, dhire, ormanga hoe jaiga.
1: Ja, die tweede fase die kan heel snel komen, dus toen had ik
0: Ja, dan komt de tweede fase, komt de derde fase. Dus als je dhire, naarmate je dichter op het evenement komt, ga je meer betalen. Logisch, meer betalen.
1: Dat zou jammer zijn natuurlijk. Toen heb ik je van zo'n nahamati 8,50 euro. Terwijl ik niet maar toen een kabel heb.
0: Lloyd. Toen boler hele 8,50.
1: Maar snap ik, moet hebben boliga bij de ingang. Als ik daar sta.
0: Toch ik heb pakkeriga. Wij beloven nu, Lloyd, dat wij koffie en chai live gaan maken. Tijdens Brassa Fest.
1: Ja.
0: Sowieso zijn er live uitzendingen, maar we gaan koffie en chai inprikken live.
1: Ja,
0: Lloyd en Anand live. Arnhem Samai Banabeer.
1: Dat is meneer, meneer. Okay,
0: voor koffie en chai. Mensen houden van ons, Lloyd.
1: Ja. Dat is waar.
0: Mensen willen ons in actie zien. Mensen willen zien hoe wij zoiets maken.
1: Ja, en tijdens de radio-uitzending hebben we ook al die artiesten ook, die we gaan, met wie we gaan praten. En met allerlei mensen. En ook met de mensen die daar komen, gaan we ook een gesprek hebben. Dus
0: natuurlijk. Dat alleen al, hè, maakt het heel leuk.
1: Jazeker.
0: Dat wij gewoon daar rondlopen met ons draadloze microfoon.
1: Ja,
0: en dat we gewoon met iedereen kletsen.
1: En dan ben je op de nationale radio, hè?
0: Direct, bam.
1: Direct.
0: Maar hoe gaat het met ons maaiveldonderzoek?
1: Maaiveldonderzoek kwam met hem niet. Of die vrouwen zijn...
0: druk.
1: Die willen niet.
0: Druk.
1: Druk. Hoe zou ik kaipakaal krijgen? Garsafakker krijgen. Dus
0: ze zijn druk.
1: Hoe zou ik Tim Nijet hierop reageren? Maar Shirley...
0: Hebben ze wel het WhatsApp-nummer, Lloyd?
1: Ja, het WhatsApp-nummer is een bekend nummer. 020-363-0808. Als je onderzoek hebt, je bent zwanger... Of kunnen rastappen toch een vriendin of wat dan ook, iemand die je kent. En dan bult hij, ik heb dat mooi door Petwa, automaat door Petwa Sahrawe. Vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Ja, Shirley Bolle, ja, het hangt ervan af of je die persoon kent of niet.
0: Oké, zet ook wat in. Zet ook wat in. Kijk, kerega.
1: Ja, nou ja, goed, ja.
0: Ja, maar Lloyd, toen laat je je karretje.
1: Na, kon ik een pitje alles
0: dat iedereen jou kent, dat iedereen jou kent.
1: Nee.
0: En dat je eens op koeke pitje je tjouw.
1: Na.
0: Zie het al helemaal voor me dat je rondloopt in de AMC.
1: Ja.
0: En elke vrouw die tegen...
1: Die zwanger is.
0: Die moet bepaald. Sapke pitje wat niet is.
1: Je bent zwanger, hè? Nee, man.
0: Het kan wel, hoor, Lloyd.
1: Konji.
0: Maar dan moet je niet als Lloyd gaan, dan moet je als Sadhu Sant gaan.
1: Sadhu Sant Mahabi.
0: Hoop lagai gai ke pagri agri pai. Ik zie het al helemaal voor me. Boy, je gaat daar en je gaat ze gewoon inzegenen.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: We lafu, no?
1: Ja. Ik ben toch benieuwd hoor naar dit onderzoek. Die oude de lonke moeilijke kina moeilijke job kon ook. Dus heb je peertjuiga. Als je zwanger bent, reageer dus op 020-363-0808. Laat het ons weten nu.
0: Het kan ook zijn dat vrouwen daar geen mening over hebben. Of geen sterke mening over hebben.
1: Of ze hebben niet
0: en zoiets hebben van Sunna. Als het Mapua is, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Maar als het tante om de hoek is, dan mag het niet. Misschien is het daar wel hoor, het verschil. Hamna Janila.
1: Oh ja, misschien heb je het nooit bij je stilgestaan. Maar stel je voor dat je iemand niet leuk vindt. Alraaike Boliga. Ik is er Barte. Oh, toen zwanger Barte, hè?
0: Lloyd, toen zwanger Barte, hè? थोड़ा फूलाल वाला हूँ मैं, इपर टोवे मांगी ला, टोवे मांगी ला, टोवे मांगी ला,
1: या।
0: मामा, वारों मुझे सोम्स देंगे ट्वेइ कर से खलौत?
1: हुशो?
0: कहे सोम्स आदमी एक दाई में ना समझेगा एको बात?
1: अरे अमदात काबले नामों से सुने।
0: दोस्त ऐसा स्टोल से नहीं ट्वेइ कर अंदर सेल्फ डिस्टेनिंग को खसेख दबा।
1: नहीं मैं सुना।
0: मैं को इंसान लौट।
1: या
0: दुई दाई, तीन दाई, चार दाई, दस दाई ओही फौतवा करेगा सोम्स।
1: या मैं बोलेक पर हराल करेगा तो इस इट वेल बेग्रैप नतुरलिक। वन सोम्स समग मेंसे ऑफ कितो ध्यान से ना सुनेगा ऑफ ना बेग्रैप हो है दा मुच इस वेल एन पार केर आउटलेगा।
0: पेट भरल है ना? तोर पेट भरल है ना लोइट?
1: अब जैसे हम रात और दिन ची लाइला ब्रासाफेस खातीन, तो जैसे तो तो इन द होवड फॉर द मेंस ब्लाइव हंगे नतुरलिक।
0: Dan, dat, oh ja, dat moet je herhalen, maar oké, okay, maar uto
1: is
0: ja, logisch is, leuk.
1: Ja, ja,
0: kijk,
1: ja, ja.
0: Kon kon nieuws hè, kon hoeken?
1: Nou ja, nieuws, nou, eigenlijk komkommer regen, zomer meteen niet komkommer nieuws regen. Ja, wat ik wel verband...
0: Nou ja. Iets waar jij een beetje van af weet.
1: Ja.
0: Ham naboli laat je te openlijk bolletje, maar je volgt dat ding natuurlijk, die Iran-oorlog.
1: Ha.
0: Maar nu is er ook weer een probleem bijvoorbeeld met Dubai en zo.
1: Ja, wat betreft ja, code oranje.
0: Dus jij hebt het gewoon zo'n stijga?
1: Ja, ik zal er niet
0: maar
1: gaan.
0: Maar het is wel risky, hè?
1: Ja, dit na snel zoals het toen was op haak. Hè?
0: Ja, ja.
1: En
0: kijk,
1: niet
0: ik
1: gaan.
0: Krijg feedback hier. Ik krijg feedback hier, Lloyd.
1: Oh, voor die zwangere vrouwen.
0: Absoluut niet aanraken.
1: Absoluut
0: het
1: niet aanraken.
0: Het is vrijpostig.
1: Vrijpostig, denk je toch?
0: Denk je toch? Direct, bam.
1: Direct, vrijpostig.
0: Precies. Misschien heb je wel iets vies gegeten of zo. Of,
1: ja.
0: Of zij door, maar ja, je bent er niet van.
1: Maar zij door haar bijna mooi hoega, toch?
0: Hoi ze kega. Mark van Bommel gaat misschien de bondscoach worden van België, Lloyd.
1: Oh, nee. Gelukkig niet van Nederland.
0: Mark.
1: Ja, buurman Walleke. Udar chal, ja.
0: Summerfield trouwens.
1: Ja.
0: Heel veel mensen kenden Summerfield niet.
1: Ja.
0: Voordat Koeman hem heeft geselecteerd.
1: Ja.
0: Hij is ook gedegradeerd natuurlijk, hè, met zo'n club. Lloyd.
1: Ja, maar dan gaat hij toch nu naar een andere club, hopelijk.
0: Nu gaat hij... Hij heeft twee opties op dit moment, zoals het eruit ziet. AS Roma.
1: Ha.
0: 50 miljoen wil AS Roma betalen voor hem.
1: Challenge.
0: En Al-Hilal uit Saudi-Arabië wil 84 miljoen of zoiets betalen. Hoe vind je die?
1: 84 miljoen?
0: Atranga, hè? En weet je wat hij gaat verdienen?
1: Al-Hilal?
0: Want dat vind jij belangrijk, toch? Om te weten.
1: Ja, natuurlijk.
0: To bank kent me wat dus toen.
1: Maar dat is cijfer wel belangrijk, toch?
0: To cijfer wel hier, maar to bank wel hier.
1: Hamu maar dat niet dromen
0: kreeg.
1: Hamu maar dat dromen kreeg.
0: Kijk, tot nu toe was hij een base speler.
1: Ja.
0: Hij werd niet gewaardeerd, niks. Hè? Maar nu heeft hij best wel een goed een WK gedraaid. Hij wel, Oranje niet. Hoeveel denk je dat hij per jaar gaat verdienen?
1: Summerfield.
0: Toebol.
1: Per jaar.
0: Ze verdienen best wel veel, hè, die voetballers.
1: Ik denk dat die per jaar 10 miljoen.
0: In elk geval 1 miljoen sejada.
1: 1 miljoen sejada. Ik denk 10 miljoen. Hè?
0: 15 miljoen per jaar.
1: Jezus.
0: Nu ik, jij.
1: Het na de heer Paisa.
0: Hammer toe, sarike kaam. Karat, karat, Lloyd.
1: 1 miljoen hebben we gegeven. Wat is dat mooi raad?
0: हमर तू काम करत करत लकड़ी हो जाबे
1: लकड़ी
0: 50 मिलियन इज बेस्ट वाला बीच है फरफेलेंट फॉर ऑल्स
1: बहुत फरफेलेंट चीज है
0: ऑन दैट इन द ब्यूर टू कोबा 50 मिलियन पर ईयर
1: मां बहुत फरफेलेंट है गा
0: दोस अस दी जोंगे दन एन कॉन्ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम सेग मा 4 ईयर लॉस फॉर रिक्लेम इनकमस्ट हैव दी 60 मिलियन गोन स्ट्राना मांग है
1: ऑफ ईयर बेसिस
0: तू जा हस तो से नामर्स के लॉयड
1: या हम लोग का करीला है
0: Chelsea trouwens, die gaat 137 miljoen. Hey, die miljoenen vliegen echt over
1: links en rechts. Waar komt het geld vandaan?
0: Chelsea gaat 137 miljoen betalen voor de gekon speler. Dat is toen namwa niet eens aan. Morgan Rogers.
1: Oké, ba.
0: Als de Aston Villa lag ik heel traag.
1: Oh,
0: hij heeft laatst gespeeld in Engeland ook, een paar wedstrijden.
1: Ja.
0: Niet eens opgevallen.
1: Ja.
0: Morgan Rogers, anders toe jante toch? Van, Morgan Rogers, hij is
1: die naam, opgevallen. Die naam komt me helemaal niet bekend
0: 137
1: voor.
0: 137 miljoen.
1: Nou ja, dan moet hij wel een goede speler zijn dan.
0: is toch verschrikkelijk, Lloyd. Toch gaat hij kooi ecosies naar mij leggen.
1: Mooi, echt serieus. Koffie chai, hè? Koffie chai, dat is toch wat, middagshow.
0: Koffie chai en cash.
1: Koffie chai en cash. Nassima, ook een hele goede middag. Ik weet niet waar je vandaan een bericht hebt gestuurd. Kanika Torega. Maar ook een hele goede middag. Goede middag, grappige heren. Nassima. Ik hoop dat je zelf ook een mening hebt over die zwangere vrouwen. Je toe zwanger, Barté. Door Peter Konochwiga. Hoe jij erover denkt, dus laat het ons weten op 020-363-0808. Maar hebben ze toe betaald aan? Kijk ze, hoi ze, Erasmus, Brugpeet, doe je go tram. Kijk ze, botsing, hoi ze, hoe kan dat?
0: Erasmusbrug.
1: Ha.
0: Rotterdam.
1: Ha, Rotterdam, hè.
0: Boy.
1: Hè?
0: Nou ja, ze lopen wel een beetje zigzag daar, hoor, die banen. Dat is wel waar. Voor de mensen die de situatie daar kennen.
1: Of zijn
0: links, twee, rechts, kantidja,
1: of zijn twee trams achter elkaar die dan waarschijnlijk...
0: Ik denk het niet. Gaan wij niet kopstartbotsing raken dat ze tegen elkaar zijn opgebotst?
1: Ja.
0: Maar ze lopen wel een beetje kriskras door elkaar daar, hoor.
1: 18 gewonden is toch...
0: Maar in Amsterdam heb je nog meer kriskras trambanen.
1: Ja.
0: Dus hoe dat is gebeurd, vind ik een beetje vreemd. Ik heb bericht van Janila, dus je verrast me ermee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus een patana, ja, Meloy.
1: Nou,
0: wel een beetje raar.
1: Ja, ik vind
0: het wel... Je Rotterdam, zo de minuut, hoor.
1: Ik heb blokje bij je, maar nee, patana, ik kon blokje, John Banning. Dus als de mensen van Rotterdam weten welke brug dat is, laat het ons weten. Nu is me wel een keer een blokje banning, maar kon blokje aan banning, patana. Dus ja, dat zal wel een van die bruggen zijn. Trouwens, Nederland keer blokje een keer Hamsunila, als ik altijd niet nieuws mee volg, dat het allemaal niet goed onderhouden is of iets dergelijks. Kahoy, ja, Nederland.
0: Nou ja, kijk, in Nederland zijn de wegen op zich vrij goed onderhouden, hoor. Als je het vergelijkt met
1: andere
0: bijvoorbeeld
1: landen.
0: België.
1: Ja.
0: Of Engeland.
1: Ja.
0: Hey, Engeland, maar dat is toch net naast slecht.
1: Nee. Maar Engeland,
0: je broek valt. Maar Amerika is nog erger,
1: nog
0: hè?
1: Nog erger. En dan klagen
0: als je
1: wij
0: in Amerika
1: hier...
0: rondrijdt.
1: Ja.
0: Samen bolega sapset daniwa deswa. Hoi, sakega.
1: Ja.
0: Maar hey, dat is niet te zien aan hun wegen en zo.
1: Nee. Als je daar ook...
0: Daga?
1: Nou, wij kunnen een beetje toe challenge maar Engeland. Maar dan denk je ook van, die derde wereldlanden kan je. Vooral in Londen, hè. En in Amerika ook waarschijnlijk. Heb je ook bepaalde wijken.
0: Manchester en veel plekken, hoor, Lloyd.
1: Ja, maar dan als we dan...
0: Dus Nederland is best wel oké. Okay, maar er is wel achterstand links en rechts.
1: Maar we zijn wel kritisch daarop. Hè, dat die
0: maar
1: bruggen...
0: wij lopen wel voorop daarin, hoor, moet ik zeggen. Infrastructuur Nederland met Atja Hege.
1: Maar daar gaat wel heel veel geld in.
0: Heel veel. Maar terecht. Ik vind dat infrastructuur wel heel belangrijk is. Zeker voor een doorvoerland als Nederland.
1: Ja.
0: Want Nederland met Hitchhitch aanwegen exporteren we ieder oeder. Dus wegverkeer moet gewoon prima zijn.
1: Ja.
0: En we zijn rijk. Nederland is rijk. Ha. Dus mag het een beetje netjes uitzien. En er is geen tol. Er is niks in Nederland.
1: Nah.
0: Dus dat maakt het best wel een goed wegennet. Trouwens, ik word altijd blij als ik Nederland binnenkom rijden weer. Ergens op vakantie ben geweest in Europa. Met de auto.
1: Ja.
0: Geen van die landen heeft een mooiere bewegwijzering dan Nederland. Geen één. Nederland maakt hem netjes georganiseerd.
1: Is netjes, goed georganiseerd. Het is inderdaad, dat moet ik wel toegeven, is wel netjes.
0: Ja, buitenland met je boy, dat ding geeft een afslag. Je weet niet waar je in moet.
1: Soms
0: afslag, waar ik dat ik ga liever weer, bam, even missen. Dan nu heb je navigatie, dus dat maakt het wel makkelijker.
1: Ja.
0: Maar het buitenland is echt heel erg slecht, waar je ook bent in Europa.
1: Nassima, ik heb nooit iemand mijn buik laten voelen toen ik zwanger was. Dit is iets persoonlijks, behalve de verloskundige en de arts dan.
0: Nee, je moet het niet laten voelen. Maar die mensen gaan ongevraagd voelen. Dat is het probleem.
1: Bina puche. Puche door pitwatch huilige.
0: Dat is het probleem.
1: Dat is het
0: natuurlijk
1: probleem.
0: Ga jij niet zeggen, denk je maar pitwa balautje. Weet je? Kom op, buik. Nee, natuurlijk geef je geen toestemming daarvoor. Maar die mensen doen het ongevraagd.
1: Ja.
0: En dat is dus die irritatie of geen irritatie. I don't know.
1: Ja.
0: Nou ja,
1: Nou ja,
0: weinig respons.
1: Weinig respons van de vrouwen. Dus misschien dat ze dus apart nog willen reageren. Mag natuurlijk ook, hè. Na de uitzending mag je ook natuurlijk reageren.
0: Of ze vinden dit een privé kwestie.
1: Hè? Hoezo privé?
0: En ze denken, je bent vrij postig.
1: Nee, ik ben vrij postig. Om dit te vragen. Maar het is wel iets wat ik bij een kabinet zou zien. Maar het gebeurt wel vaak. Ik heb eigenlijk pitotje willen geven. Bina poetje door pitotje willen geven. Dat vind ik niet kunnen.
0: Bina kese?
1: Bina poetje.
0: Bina
1: poetje.
0: Bina poetje paatje.
1: Poetje paatje.
0: Als je Hindoestaans praat, moet je goed Hindoestaans praten. Bina poetje paatje.
1: Abbe hem het heel zijn zieken, kijk, toen jij het toch.
0: Abbe tu kaccha baat heet je, jouw maar leuk.
1: Bahut kaccha baat die Hindoestaan.
0: Nadaan.
1: Maar hamar saad bhi dheer jongeren sieken hamar saad toch.
0: Maar bolto poetje paatje, bolto?
1: Poetje paatje.
0: Ah, tu mooi uitspreek. Maar koi admi baat jo'n uitspreek bina kar paweo mooi se.
1: Nou, hoe zouden ze dat?
0: Poetje paatje.
1: Poetje paatje, ha.
0: Oké, probeer het zelf uit. Luisteraars van Ujala Radio, probeer het even zelf uit. Kijk of je het goed kunt uitspreken.
1: Poetje paatje.
0: Bina poetje paatje.
1: Bina poetje paatje. Hè?
0: Ja.
1: Makkelijk
0: ik hoor
1: toch?
0: Ze al, ik hoor ze al verkeerd uitspreken.
1: Bina poetje paatje.
0: Nee, ik vraag waarom ik kabina stel die laap nemen.
1: Kom vraag.
0: Maar tu aaj konchi khaye iham me tu batao. Waar heb jij trek in vandaag?
1: Ik heb trek in daal en rijst en amturwa met droge vis erin.
0: Kondaal.
1: Gele daal.
0: Gele daal.
1: Ja.
0: En heb jij daal met bhindi? Wat do you prefer?
1: Nee, zonder bhindi. Al die rommel hoef ik niet erin, maar gewoon daal. Hè? Linse,
0: maar toen daal banaweeg apne se?
1: Ha, ham daal banaweeg apne se. Ham jani lakke se kemraak.
0: Chaukega ki na
1: chaukega? Ja, af en toe chauke, maar niet altijd hoor. Af en toe. Maar ja, het hoeft toch. Maar waarom zou je moeten chauke? Geeft het extra sawaat?
0: Jawel, zeker. Zeker, 100%, Lloyd.
1: Waarom ben je zo zeker van? Bij ervaringsdeskundigen.
0: Omdat Hambati chef kok. Ik was chef kok, je kon boliga. Dat toen beswaaske liet direct.
1: Maar ik weer met gele daal moeilijk toch? Met rijst en dan.
0: Werkelijk.
1: Of bokking. Bokking met bokking. Hè? Lekker, hè?
0: Nee, ik eet geen bokking.
1: Of eling dan?
0: Eling eet ik wel, maar bokking vind ik vies.
1: Eling wat gebaren met een lambatelie, maar dat heb ik niet.
0: Lambatelie, omlo?
1: Nou, omlo batelie, ik heb eling pijlen. Maar heel veel mensen weten niet waar ze eling kunnen krijgen, hoor.
0: Ik ga het ook niet vertellen. Dan moeten die mensen maar zelf reclame maken op Ujala Radio.
1: Schaarstoeige, eling is schaarstoeige.
0: Ja, nee, ik ga geen reclame maken voor ze. Pak raam toch op wat die leuk. Hamloke toch een paisa diët, dan hamloke toch reclame karren we. Koffie en chai mee. Anders gaan we geen reclame maken voor je. Nee, maar die daal is wel een goed idee voor vandaag, hoor, Lloyd.
1: Ja, daal toch?
0: Ik ga mee daarin. Daal, ik wil een daal
1: lekkere
0: hebben.
1: Daal,
0: met,
1: lekkere
0: met
1: daal.
0: Met hindi maar wel gechoken, dus ik heb iets meer eisen dan Lloyd.
1: Ja.
0: Lloyd, ik ben dat toe sidha sadha
1: insaan. Bahut sidha sadha insaan.
0: Daal is daal, je hebt verder geen eisen.
1: Nee, toch?
0: Ik heb al drie eisen erin.
1: Abo maar bhindi at harie, tab chizwa nam slijmerig ho jayega bhi.
0: Dekh leta, maar ik wil bhindi hebben en ik wil chaukal hebben. Kaske
1: chaukal. Channa se
0: chai sunaike.
1: Ja, hè? Nee, dat doe dalia na khaiye.
0: Maar dan wil ik nog een chokha erbij hebben.
1: Oh ja, tomati ke chokha ki bhata ke
0: chokha. Tomati en bhata mix.
1: Ja. Tomati en bhata mix
0: dat chokha. Heerlijk.
1: Kan je dat mixen, die twee?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Tu na janega, Lloyd.
1: Na.
0: Tu bara cheat na janega.
1: Maar dan...
0: Tu na daan baten sa.
1: Maar chijwa mix kar je toch... Ja, dan botsen toch met elkaar.
0: Bara lekker rehe, jaar.
1: Echt waar? Ham me kabina?
0: Acha, hem toch ke khawab. Hem toch ke khawab.
1: Ham na kabili je, die bhata en tomati ke chokha in één. Dat je dan die mix... Nee.
0: No, dat is echt lekker, man. Bhata en tomatik chokha gemixt.
1: En dan moet je ook ghee erbij hebben.
0: Maar je moet het wel op open vuur maken, hè?
1: Open vuur, oké.
0: Okay. Dus je moet wel gas hebben. Je moet wel gas. Dus ik heb een gasdingen, keuken.
1: Ha.
0: Dus Almere stad met tenminste.
1: Ja.
0: Djejanega.
1: Ja.
0: Daar heb je alleen maar elektriciteit. Al 100 jaar, ze suruf ze. Dus niemand heeft gas in Almere. Maar ik heb natuurlijk een bijkeukentje. Buiten. Arwaap hem mee ga gas.
1: Toch heb ik gas.
0: Gewoon gasbom.
1: Nou.
0: Niks ingewikkelds.
1: Nee.
0: maar dat ding is lekker, man. Als je daar die chok gaat maken.
1: Oké, maar vandaag geen roti. Wel rijst erbij, toch?
0: Nee, geen roti, man. Geen roti.
1: Ja,
0: achja. Maar dan roti, nee, dat de Minoloba-combinatie. En dan wil ik een bhaji erbij hebben, Lloyd.
1: Ja. Een bhaji? Kon bhaji kun je? Makoya.
0: Makoya, als dat er is. Hamnaini heige. En bitabiri. Eén van beide.
1: Ja.
0: Nee, geen spinazie. Bakrakketjes hamnaini heige. Toen ga je nooit aan mijn spinazie. Mine jande sandati. Hamangila apa bitabiri of makoya.
1: De mensen worden nu snel wakker, hoor. Nassima, wel boel zeggen. Nou, ik zal het je vertellen. Ik zelf houd hier niet van. Of je nou iemand kent of niet. We gaan vanuit dat het goed bedoeld is. Omdat we zelf geen kwade bedoelingen hebben. Ik vind het niet fijn om het bij iemand te doen of dat iemand het bij mij heeft gedaan.
0: Verstandig.
1: Ik oor mevrouw Higa, mevrouw Hamtoke, toen nog maar Maila Janneke, Barte toe, Baki.
0: Die heeft meegedaan aan ons maaiveld onderzoek.
1: Ja, oké. Deze mevrouw heeft ook meegedaan aan dit onderzoek. Oebel, ik heb het nooit toegelaten. Nou ja, oké. Okay.
0: Ja, maar die mensen doen het voordat je het weet, hebben ze het al gedaan, joh.
1: Ja, en dan ben je te laat.
0: Maar wat moet je dan doen? Moet je een hand weghalen? Moet je wegschoppen? Wat moet je doen? Moet je ze wegduwen?
1: Ja.
0: Huh? Moet je? Of moet je drie stappen naar achteren maken?
1: Ja.
0: Hoe bescherm je het tegen, Lloyd?
1: Hoe zou je
0: dat... Maar moeilijk,
1: het
0: je, Joachim.
1: Ja, dat is wel moeilijk om te beschermen. Voor je het weet heeft die persoon het aangereikt. Hey.
0: Voordat je het weet, bam.
1: Sang.
0: Tjoe tjaike toch erak deze. Hé, ik klari.
1: Kees Bolle, de wegen in België zijn erg. Als een vrouw zwanger is en onderweg naar ziekenhuis, dan beval je onderweg. Zo slecht zijn die wegen in België. Oké, Kees. Je maakt
0: die heeft twee onderwerpen. die van die batachok en tomatichok.
1: Denk je?
0: Eén chok gaan gemaakt.
1: Kees heeft
0: zo kan het ook. Zo kan het ook.
1: Gita ook voor het eerst op Pujala. Welkom, Gita. Gita, heb je niet toekazen?
0: Weet je wat leuk zou zijn als de mensen die ons appen? Naam Pata. Dus Pata ligt die erbij. Alsjeblieft. Je maakt het leuker voor ons.
1: Abbe hem toch een naam pata de Anand.
0: Bol. Kontje likjes bij iemand, vrouw.
1: Gita doet ook mee aan ons onderzoek. Goedemiddag, heer. Ik ben toevallig nu ook aan het klaarmaken. Gele dal met anda, wala boku en choroya van eigen tuin. Kijk, dat is leuk.
0: Oh, die heeft niet meegedaan aan het maaiveldonderzoek van ons.
1: Nee. Gita is... Ik laat wel Gita
0: gedrukt. Hoe doe je zo'n onderwerp pakken lezen? Is ook goed.
1: Kijk je weer meer zo te zeggen.
0: Kijk je over hem ook bijna naar wat jij laat zijn uitzending.
1: Nee.
0: Maar kan die koffie en tjaaike baten horen?
1: Ja, maar kan die koffie en tjaaike baten horen.
0: Maak je koffie aan moeilijk elke keer.
1: Toevallig hem ook aardje weer wakker zijn mee.
0: Maar wacht, Lloyd. Ik ben nog niet uitgepraat, hè.
1: Toen
0: gaan we kaart delen, maar Batia.
1: Ai, boy. Oké, Gita.
0: Naar Ajina, mag je toch Batia kaart delen? Ach,
1: maar Batia toch kaart.
0: Nee, toebol.
1: Nee, Gita.
0: Or goed, bol ik?
1: Nee, maar Gita is mij wel poesje, Gita. Ik weet niet waar je vandaan hebt, maar maakt niet uit. Oké, dus je gaat gele daal maken met anda, wala, boku en choraya. Maar wij willen weten van jou, Gita. Toen zwanger, je reite of bate of rehele, toch? De torpeer kunnen chulen of je dat wel of niet leuk vindt.
0: Dus, Lloyd. Hamelijk onderzoek wat bij afronden kunnen we.
1: Ja, hamelijk heb je promotie.
0: We gaan een conclusie trekken ook.
1: Ja, hamelijk heb promotie mili bij Kina.
0: Zeker, ja. Paisa bij mili ga naar Spanker. 15 miljoen per jaar te hoeken mili ga. Voor je prestaties. Hè? Op het veld, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch een veld bij presteren.
1: Ja, zeker.
0: Nee, maar even. Ik hoop dat mevrouw luistert. Dus ik ga het even goed vertellen toch. Dus ik wil baat hebben. Lekkere baat. Vers. Mooi merk, Wally. Naar rommel merk. Want hamar bitia, kali ik merk. Ja, dat is ook een probleem.
1: Is ook een probleem, oké.
0: Okay.
1: Geen rommelreis moet er zijn.
0: Nee, okay. juiste merk, Wally, baat. 1, 2, daal, chokel met bindi. Genoeg bindi erin.
1: Genoeg bindi, oké.
0: Okay. Genoeg. En kaske chokel, kaske poren. Natanise poren, dheer poren. Dan wil ik een bhaji hebben, makoya of bitawiri. Dan wil ik ook hebben bhatak chokha, tomatik chokha, gemixt.
1: Ja.
0: Maar niet hier van die elektrische dingen, maar van die gasbrander ding.
1: Okay.
0: Van mij, zo, keuken. Chahe barkha barkha barsega pahle. Chata leke jayye baharwa, mevrouw, sithi kar diye voor je man, voor je dierbare, voor je lieveling. En ik chich orcha hier, chaloit.
1: Orcha, maar hij eist het ook iets. Als
0: nee,
1: man moet zijn
0: ding, dus of, als, of
1: ja.
0: Ja, nou ja, ik ben een veel eisende man. Mag
1: ja, oi, maat die bolle.
0: Mag het? Loit? Ik heb ook geen probleem, maat. Ook een torpet kan ik voelen. Torpet kan ik voelen,
1: loit.
0: Nee, maar ik wil dingen hebben. Eling of garnalen.
1: Garnalen?
0: Hato?
1: Ja, ja. Ha, hobby hoor ik.
0: Of, orkontje hoor ik. Ja, nee, kip lust ik niet, loit.
1: Kip, ja. Yeah.
0: Vis, ja, zou kunnen. Maar dat boezel machri, gebakken. Ja. Niemand met je en zo.
1: Boezel machri?
0: Oké, okay, die laatste mag ze zelf uitkiezen. Hey, kon wel, ik
1: ben hier. Jij bent echt veel
0: makkelijk,
1: eisend aan
0: het. Makkelijk, dikke dan makkelijker.
1: Maar dat moeilijk uit mij, Bart.
0: Nee, hoezo? Ik heb maar 4 dingen gezegd. Eentje mag ze zelf uitkiezen. Moeilijk uit mij. Dit is een paantje om het eind, Lloyd. Maar kijk hoe makkelijk ik ben.
1: Gita komt uit Zoetermeer. Ja. Gita, ook een hele goede middag. Dankjewel dat je dat even hebt gezegd, Kikaas. En dan heb ik hier mevrouw Urmila Gangaram Pandey. En dan zegt ze: goedemiddag, prachtige onderwerpen. Kan er een keer ook serieus gesproken worden over het gedrag van Hindustanen op een event? Maar mevrouw Hamlok, ik heb maar een hitje doen met jullie. Het is niet alleen maar bij Hindustanen, hè, mevrouw.
0: Kan je dat wat jij ook liet, mevrouw?
1: We moeten het niet versterken.
0: Kan je zijn aan zoen, mevrouw?
1: Mevrouw, we gaan het er niet later inschakelen, maar we hebben het wel over vaker.
0: Shame on you, mevrouw.
1: Mevrouw Urmila Hamlok, we hebben vaker een keer met jullie, maar zoen, het is niet alleen maar bij Hindustanen, het is bij
0: Sabjaga.
1: We moeten het niet versterken dat het alleen maar bij Hindustanen gebeurt. Je pielen hitte, laraadjarnakeren. Nee, het gebeurt overal. Dus we moeten dat niet versterken. We moeten niet onze eigen Hindustanen.
0: Or Hindustani met na kamti hoe bhina. Dus we gaan niet bagatelliseren.
1: Nah.
0: Hindustani met bhi hoe otanejor.
1: Ja.
0: Maar ik woon met bhi hoe otanejor. Dus dat is niet zo dat het een typisch Hindustaans probleem is alleen.
1: Ja.
0: Dat is niet zo.
1: Nee.
0: Maar ik erover hem ook behoorlijk dat jij
1: je ziet. Ik ben
0: chorto. Dus er maakt een kal. Hame oranje kego hekel hoi.
1: Oranje elftal.
0: Oranje kleur waar oranje.
1: Waarom?
0: Door Koeman jaar.
1: Omdat we niet wereldkampioen zijn geworden.
0: Door Koeman.
1: Koeman kies er eerst toe.
0: Hame mooi t-shirt, middel het trui, middel het oranje wali loit.
1: Dat doe ik hier.
0: Ham tak na paila is uit.
1: Maar wat ga je doen met die oranje t-shirt dan?
0: Ham kaken.
1: Big deal.
0: Nee, ik moet wachten op betere tijden.
1: Ja.
0: En dan haal ik ze weer uit de kast.
1: Ja.
0: Dus zodra we een nieuwe bondscoach hebben en we beginnen weer een beetje mooi voetbal te spelen. We hoeven niet altijd te winnen. Als we maar mooi voetbal spelen, joh.
1: Waarom gaan we niet altijd vol erin? Waarom gaan we
0: terughoudend
1: spelen?
0: We gaan er wel vol. We hebben een beetje een moedige trainer nodig.
1: Arne Slot.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Slot.
0: Maar we hebben een moedige trainer nodig. Ja. Een moedige trainer. John Mange, Pep Guardiola.
1: Oh, Guardiola. Je moet een Spanjolo zeggen.
0: Ja, maar Pep wordt misschien de nieuwe bondscoach. Ja. Zo'n wel.
1: Maar hoe groot is de kans dat hij de bondscoach van Nederland wordt? Want dat
0: nee, niet Nihil.
1: Nihil,
0: maar hij wordt misschien wel de bondscoach van Engeland.
1: Ja.
0: Engeland wil hem heel graag hebben. Italië wil hem heel graag hebben. Italië heeft, ik weet niet, 2-3 mensen, Maldini onder andere, en nog een paar mensen er naartoe gestuurd helemaal. Ja. Gisteren of eergisteren. Om met Pep te praten. Om hem te zeggen van zoon, Italiaans voetbal zit helemaal in het slop.
1: Ja.
0: Dus ik ben naar mooi jaga. Dus kom ons helpen.
1: Ja, met want als ze zo doorgaan, dan over 4 jaar doen ze weer niet mee met het wereldkampioenschap. Ja. Want
0: maar het lijkt erop dat Guardiola liever voor Engeland kiest. Dus de kans is redelijk aanwezig dat hij bondscoach wordt van Engeland.
1: Ja, maar dat is ook vanzelfsprekend, denk ik, hoor. Want toen Engeland met Kamata had, dus ja,
0: juist.
1: Hij kent die jongens daar. Dus
0: hij heeft al eerder aangegeven, Lloyd, in interviews.
1: Oha.
0: Want ik wil Engels elftal nog een keer onder mijn hoede hebben.
1: Atja.
0: Hij zou dat leuk vinden. Dus
1: Arend, we hebben straks een minuut over Brazenvest wat te vertellen. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb je ook nog een slotwoord over het onderwerp van vandaag. Over de zwangere vrouwen die
0: conclusie?
1: Dan... Conclusie? Conclusie, ja, bij toedier. Want vinden we wel, of niet fijn, als zwangere vrouwen aangeraakt worden. Hoe op een keer peertje. Nazima uit Uden, bolega, hoe voorkom je dit? Meestal overkomt het je en op het moment zelf gewoon rustig blijven. Gebeurt het vaker bij dezelfde persoon? Dan kun je dit altijd bespreken en uitleggen wat je vindt. Vaak begrijpen vrouwen het wel, omdat ze het hier zelf niet bij stilstaan. Nou ja.
0: Ja. Het probleem is dat je het niet helemaal kunt voorkomen. 100% voorkomen kan niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt je wel er tegen wapenen een beetje. Dus als je dit al een paar keer hebt meegemaakt nu en je bent zwanger, dan kun je misschien je hand ervoor houden als je net toevallig iemand tegen het lijf loopt die je lang niet hebt gezien. Die misschien overenthousiast raakt en die zomaar gaat wrijven over je buik. Dus hou je handen voor je buik. En dat is de ene kant van de zaak. Bescherm jezelf een beetje. En de andere kant is, de dames die dat doen, nakker je.
1: Ja.
0: Gewoon niet doen. Dus hij moet van beide kanten komen. Degene die dat doet en degene die zichzelf moet beschermen. Maar het is wel iets om over na te denken.
1: Ja.
0: Klaar.
1: Ja.
0: Lloyd?
1: Ja.
0: Tot zover onze conclusies.
1: Tot zover onze conclusies.
0: Ons maaiveldonderzoek is afgerond.
1: Ja, maar ik heb promotie milieu. Ja. Gita Soetermeerse Bolisica Soen. Na 22 jaar geleden was ik zwanger. Toen was het anders, zegt ze. Nou, ik weet niet of het anders was. Pijlebies hebben een tjoetje heilig uiteraard. Maar mijn patoja's vinden het niet leuk. Patojenneke na moeilijk.
0: Dekleto. Dekleto. Nee, maar zo is dat. Oké, we gaan dit onderwerp afsluiten, Lloyd. Kijk het na. Want best allemaal, je bent jij en jij wil 1 minuut nog over Brassafest praten.
1: Ja, ik wil 1 minuut over Brassafest praten.
0: Ham kali ik chit mangila bole.
1: Ook kun je het mangila bole.
0: Ga naar, nu direct, typ het in je toestel, brassafest.nl. Typ het in.
1: Yes, Brassafest. Wat
0: neem haram bole bij?
1: Ha.
0: Yes, Brassafest.
1: Yes, Brassafest.
0: Yes, Brassafest in
1: Brassafest, mensen. Brassafest.
0: Maar Lloyd, jij hebt toch in de productie, heb jij toch een nieuwe spot? Want er zijn toch wat updates. Maar wanneer komt die uit productie? Dus in de productie heeft Lloyd dat nu. Een nieuwe spot. En dat komt, van Brassafest natuurlijk, komt omdat er updates zijn. En die updates zijn leuk.
1: Ja.
0: Er zijn toevoegingen.
1: Zeker.
0: Er zijn bijvoorbeeld nog een paar dansgroepen bijgekomen. Dus dat moet allemaal wel verteld worden. Er zijn nog meer zangers, nog meer dansgroepen. Het is echt mega, mega, mega. Wat er dan gaat gebeuren. 29 en 30 augustus, zaterdag en zondag.
1: Aan mijn links, rechts, ik hoor links, rechts allemaal van dat een heleboel groepen, dansgroepen, muziekgroepen allemaal willen aanmelden. Maar Jagana?
0: Nee, er is een wachtlijst. Er is echt een wachtlijst. Gisteren ben ik ook, door een hele goede bekende van mij weer benaderd. Maar het probleem is, ook al ken ik je heel goed, ik kan je niet plaatsen.
1: Ja.
0: Omdat het programma helemaal bom, bom, bom, bomvol zit.
1: Ik kom minuut naar Haiga zelfs.
0: Het zit helemaal chok, chok, chok vol. Dus ik ga je niet kunnen plaatsen. Je komt op een reservelijst. Pas als er mensen uitvallen, om wat voor reden dan ook. Want soms hoort jij toch, Lloyd?
1: Kon ook gier jij dat op?
0: Kon ook een pitch waaien. Ik weet het niet. Dus hoi ze kega soms.
1: Ja.
0: Maar, dus je mag je aanmelden, maar dat is dan voor volgend jaar. Er zijn wel nog een paar plekken, Lloyd. De laatste plekjes voor de standhouders. Dus jij mag een deelnemer. Mensen die willen deelnemen, sponsoren of deelname. Dat kan nog wel. Dat kan nog geregeld worden. Deertje John Heiga, Bigge Heiga. Dus niet in elke categorie is er nog ruimte.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Ik ga die voorbeelden niet geven. Maar er zijn een aantal dingen die helemaal niet kunnen. Die zijn helemaal verkocht. Maar ik had goed iets Heiga, Jahan Pebbe ruimte Heiga. Dus als jij zegt van ja, maar dit lijkt mij leuk. Om die hele grote groep Hindustanen daar te bereiken. Tattoo op Nick aanmelden. Je moet wel zetten wat je wil doen, wat je wil verkopen. Dat moet je erbij zetten op een telefoonnummer. Gewoon via brassafest.nl kun je aanmelden. Daar heb je een aanmeldknopje. Lloyd, toe dekle hoe je. Dus voor standhouders, voor deelnemers heb je een knopje. Als je daarop klikt, dan kun je al die dingen invullen. En dan gaat het meteen naar brassafest.nl. Dan pakt kantoor dat op van Brassafest. Die gaat dan kijken. Ketubate kontje toemaker. En die nemen dan contact met je op. Dus toen liep die je wel bij wat je wil doen.
1: Mooi.
0: Toen liep je kontje toe carrière, dan wordt het lastiger.
1: Ja.
0: Dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus dat is heel erg belangrijk, Lloyd. Or kontje je maatregelen?
1: Nou ja, die super early birds.
0: Super early bird. Laten we daar even over praten. Maar even nog één ding. Dus sommige mensen vragen zich af van Kaisere Higa. Ik ga het proberen te omschrijven. Het is een hele mooie hal.
1: Ja.
0: Bahut barka halba, bahut mooi hal hega.
1: Ja.
0: Jahan pe hum log ikarabe Brassafest.
1: Ja.
0: Ekdam marmeren vloer, ekdam mooi. netjes, barka. Koop barka, dus heel erg mooi. Baris Bersiga bij de Gamre, bij de geen probleem. Wij hebben daar geweldige omstandigheden om het te doen. Barka stage, barka sapkoets. En dan komt hij nog, Lloyd. Iets wat ik niet heb verteld misschien tot nu toe.
1: Nee.
0: Je kunt dus daar staan met een tafel.
1: Ha.
0: Je kunt staan met een kraam, met een dakje zo. Toch? Oeparwago dak.
1: Ja.
0: Met versiering en al erop, alles erop en eraan. Maar je kunt ook een beursstand verwachten.
1: Een beursstand
0: nemen.
1: Okay.
0: Dus dan heb je een beursstand. Echt, je zegt ook beurs, professionele beurs. Dan heb je beursstandjes.
1: Ja.
0: Dus daar kun je een beursstand nemen en dan kun je dat zelf inrichten.
1: Okay.
0: Dan heb je aan drie zijdes heb je een wand dan. Zo. Links, rechts, een wand, logisch, pitchwago wand. En de voorzijde, daar lopen natuurlijk mensen, publiek.
1: Ja.
0: Dus dan kun je in een beurstent gaan staan met je spullen. Hoe leuk is dat?
1: Dat is
0: je krijgt echt een beurs.
1: Ja. Nou,
0: Je krijgt niet zomaar iets. Het is echt een geweldig.
1: Toen gaan we in de nieuwsgierige radio. Wanneer gaan we naar die zaal, naar GI Events? En dan gaan we een mooi filmpje maken. En dan kunnen we de mensen ook laten zien van Tsunadjo Jamno Borila. Zat je home Borila?
0: Kon het niet? Ook is
1: het dus, het is, mensen, het is binnen. Het is niet buiten. Het is binnen in twee grote hallen. Dus je hoeft geen zorgen te maken om regen en garmie of wat dan ook. Het wordt één geweldige...
0: Perfecte omstandigheden. En beursstand ideeën, Lloyd. Dus echt een stand. Dus echt een beurs. Hoe leuk wil je dat hebben?
1: Ja, is toch geweldig.
0: En dit gaat dus gebeuren straks. Super. Hindustanike festival.
1: Super.
0: Zo niet wel, hoor.
1: Ja.
0: Toen jij gaat subjecten, perfect. Toen subjecten gaan appen. Maar i apen Hindustanike.
1: Ja.
0: Iemand toen na je... Dat doe echt... Ja, dat weet ik het echt niet meer.
1: Nee.
0: Itorp gaat ba.
1: Ja.
0: Dus... Sla je slag, Lloyd Bolchukkele benet, super early birds. Bijna doen Roach. Lloyd, ik raad Roach Auro, nog een paar dagen maar.
1: Het aftellen
0: dan is super
1: begonnen.
0: Early birds helemaal klaar. Want toen kan je staan de klebate.
1: Ha.
0: We kunnen niet veel meer.
1: Nee.
0: Dus nog maar een paar dagen.
1: Nou ja.
0: Dus in een paar dagen tijd, als je daarvan wil profiteren, dat doe ik alleen. Trouwens, als je in een groepje komt, is het helemaal leuk.
1: Ja.
0: Voor 5 mensen heb je speciale prijzen. Dus Janis Toebat heb je ook speciale prijzen. Nog goedkoper, dus dat is hartstikke leuk. Vanaf €8,50 toe kaart dat kind.
1: Als je Sanjaki doet, is het een ratelijke toewaar. Hij is een kemelijke zaad.
0: Ik budget, sabere tak.
1: Ja.
0: Maar het werken je toe je?
1: Tot middernacht.
0: Je kunt ook beide dagen komen natuurlijk, want het is superleuk. En dan blijf je tot 12 uur.
1: Ja.
0: Doei budget, Sasuru Hojaiga. Doe nog Roach. Bij de parkeerkerie netjes, bij de voldoende parkeerplek ga je gaan stappen toe gewoon kotsakega, parkeerkersakega. Den Haag Zuid meba, Den Haag meba dus. Dus Den Haag, Hamlok Eila, ja, Torkanti.
1: Ja, Hamlok zeker, Den Haag Eila.
0: Maar sap kooi ke leke chalok hoi, Lloyd. Heel Amsterdam ke leke chalok hoi. Almere ke leke chalok hoi. Purmerend, Sandam, al die plekken. Sap ke leke chalok hoi Den Haag.
1: Nederland, Bar leke chalok
0: hoi.
1: Naar Den Haag.
0: Ja, JJ Suneiga. Ja, zo is het.
1: Zo'n toe kabele appen betaalt je gelijk toe kon je kijken abbe. Toe bol je gelijk appen partners.
0: Ham hoop karila.
1: Hem
0: hoop karil ki sunis ba. Uitvoer karib he.
1: Rajin Geina uit Den Haag, Ippenburg. Ubole u kaiga lauki met arui. En waarom visie met alu paratha?
0: Nou ja, klinkt goed, Lloyd.
1: Ja, toch?
0: Maar jammer dat je hem ook naar de coach.
1: Ab ben ik geen Rajan Gena aan het doen.
0: Zo is het. Lloyd, okay. Het nuttelijk raar?
1: Ja, het nuttelijk raar. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. We zijn wat later begonnen, maar we zijn er geweest. Coffee Chai Middagshow. Bjaan naar Higa. Maar vrijdag wel Coffee Chai Middagshow hier.
0: Nou, mooi zijn hier. Dankjewel. Groetjes. Bye bye.
1: Vrijdag. Aur je hè, Avisha. Avisha ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest. Den Haag GI Event Center mee. Avisha.

waar Ujana Radio Gezrie gaan make Ghana Aura op Kusunan Ujana. Dit was dan Avisha, maar we gaan nu luisteren naar dit nummer uit de film Damaal 4. Ari Ganwa Tulonto Jana Hega. Isi Ganwa Kesat. Isi Ganwa Kesat. Nee, dat klinkt echt niet, hè? I Ganwa Kesat Ham Abjaila. Bjana, Baki, vrijdag Kilikir Koffie Chai Middag Show, Barwese Ham Pirabe. Mooi zijn hier. Blijf luisteren naar Ujana Radio. Sundrehna, Sundrehna.

0: De herhaling van Coffee Chai Middagshow. Uiteraard, ik is ermee ongeveer 10 voor 11 Peesje Kajega. Vanavond pas om 10 voor 11. Want vanmiddag om 5.
1: Live vanuit de Hoogstad.

0: नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनतेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. En een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikt als garnering van desserts. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat 1 milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honen wel hè, door Shadi honen wel hè. Ja, kiezi ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. 15 vermaaisch voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. En daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Komt allemaal door werkzaamheden op de Moerdijkbrug. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio Per. Apaap sunye ye shandar sinahma pesh kiya jara hai aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. En de Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujjal Radio. Mail naar info@ujjal.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ A. Vermaes op Ujjal Radio. Vandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujjal Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujjal Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujjal Radio.

0: Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was 1 zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het land met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. A16 Breda Rotterdam. Daar is de rechterrijst ook dicht net voor de Moerdijkbrug. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Vertraging 20 minuten. A17 die loopt daardoor ook vast tussen Roosendaal en Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Door die werkzaamheden op de A16. Vertraging bijna een half uur. En de A50 ten slotte Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: नमस्ते, मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।
3: उजाला रेडियो पर अब यहां से सुनहरी यादों के साथ रंग और यादों की बारात शुरू है।
4: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
4: या चुप रहूं
2: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. En bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn iets minder mensen gewond geraakt dan eerder gemeld. Er zouden 15 gewonden en 1 zwaar gewonde zijn gevallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Kaise tuta? Kaise tuta?
0: Ujalas Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 ten slotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Mire Hir Azmani. Ja, je hoort de stemmen van Vishal Dadlani, Shikyar Refjiani en B-Prak on the vocals. Ja, dat is een combinatie die je zelden op één track hoort en komt uit deze film of War deel 2. Ja, in Ghana, dat draait om grenzen doorbreken, groter durven dromen en het onmogelijke toch doen. Want ja, wie de hemel durft te raken, ja, die moet eerst leren zijn eigen angsten overstijgen. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, heerlijke Ghana. Ik zou zeggen, blijf erbij. Blijf bij Ojala Radio, want ook deze volgende Ghana is minstens zo explosief en heerlijk om van te genieten. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van Ojala. Ja, Ojala Radio, Arwobhi, Amit Jeram Kesat. Neem me met je mee, neem Ojala Radio met je mee waar je ook naartoe gaat.

रहा था तुम्हें सारे आम। De prachtige mooie stem van Jesleen Royal samen met Aditya Sharma. On the vocals en ze raken precies dat gevoel tussen twee mensen wanneer er iets aan het ontstaan is. Ja, precies op dat moment dat er iets ontstaat, maar niemand het nog durft uit te spreken. Ja, een liefde die fluistert in plaats van schreeuwt en dat maakt het misschien nog mooier. Want ja, doet Janne toch. Sommige liefdes beginnen zonder woorden, maar pas later ontdek je dat ze al lang een naam hadden. Ja, prachtig mooi. Een single song release, Ghana. De stem van Jesleen Royal on the vocals samen met Aditya Sharma. Organica namhe Koi Nam. Ik zou zeggen, blijf erbij, blijf ingeschakeld hier bij Ujjala. Ja, Dunya Kamashur en Hindustani Hit Radio. We blijven je hart voeden met de mooiste Ghana. Ja, Ismar, de stem van Jonita Gandhi samen met Tesher on the vocals.

Yeah, Ve Mundia, A Mundia. Ja, een Ghana die meteen je schouders laat bewegen en ervoor zorgt dat je humeur meteen omhoog wordt getrokken. Ja, zo is dat. Hij is lekker speels, hij is een beetje flirterig. Precies zoals een nummer moet zijn als je even... Als je eventjes wilt relaxen. Dat je vervolgens even uit je hoofd en in je dans zet. Ja, sommige Ghana's, sommige liedjes vragen je niet om te dansen. Ja, ze laten je simpelweg geen keuze en dan gaat het vanzelf. Ja, en dat gebeurt allemaal hier. Andunia Kamachur, Hindustani Hit Radio, Orwobi, Amit Jairamkezaad. Hier bij Ujala. Ja, waar de energie net zo hoog blijft als jouw volumeknop. De stem van Abhijay Sharma. Ja, op dit moment hier op mijn playlist door Ghanakanam Henoor.

Ja, prachtig mooi. De stem van Abhijay Sharma. Een prachtig dromerige Ghana. Ja, en de manier waarop zijn stem en die prachtige mooie muziek samenkomen, voelt alsof iemand in je oor fluistert. Ja, en alsof iemand dan fluistert hoeveel je voor diegene betekent. Ja, het nummer Noor, Ganakanam Hen Noor, gaat over die ene persoon die alles, maar dan ook alles mooier maakt. Gewoon door er te zijn. En het licht dat je niet zoekt, maar dat je vervolgens vindt. Want ja, sommige mensen komen niet in je leven als liefde, maar die komen in je leven als licht. Jaise Ujjala. Ja, blijf afgestemd op Ujjala, want wij houden dit prachtige gevoel nog even vast met deze volgende Ghana. Ganakanam Hen Diwana Diwana. En is afkomstig uit de film Tere Ishq Mein.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn nu al bijna 1000 mensen overleden. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. En Tata Steel moet opnieuw een boete van €100.000 betalen voor het produceren van rauwe koks, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो तैयार हो जाओ जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना डन
2: डन
1: डन अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है मैंने पूछा बागों में बाहर है गर्मियों की निखार है तो तुमको मुझसे प्यार है
2: ना, ना, ना।

0: Belgische producten, Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Route Odin. Subha.

0: 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Mil Affairs, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh, dhindhora baja dijiye. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: Yes, dit is Ujala Radio natuurlijk. And we're back. We zijn eventjes weg geweest, we hadden eventjes vakantie. Maar we zijn terug met Stampot. En ik zit er natuurlijk niet alleen, want met mij hier aan tafel zit Leonie. Leo, hoe gaat het?
1: Hey, goed.
0: We're back.
2: We're so back, mensen.
0: Alsof we niet zijn weg geweest.
2: Nee, letterlijk.
0: Het is gewoon precies hetzelfde hier.
2: Ja, ik dacht ook, oh ja, zo ging het ook alweer allemaal.
0: Ja. Want we waren een paar weekjes op vakantie natuurlijk.
2: Ja. Jij was een paar weekjes op vakantie. Ik was gewoon hier, hè?
0: Direct vies geëxposed. Ja. En het is natuurlijk geen stamppot als we er niet met gestrekt been in gaan. Nee, we konden niet meer wachten, luisteraars.
2: Hey, we hebben content verzameld en onze app stroomde over. Dus het is tijd om daar even mee flink mee aan de slag te gaan.
0: We hebben tories verzameld, Leo. Ja. Nu is het de tijd dat je in de staat bent te leren.
2: We waren buiten en er zijn dingen gebeurd, hè?

0: En we beginnen deze uitzending met een hele gezellige. Sujal natuurlijk met zijn Chutney Blam. Leo, heb je ons in de staatsmuziek niet gemist?
1: Ja.
0: Of
1: niet? Weet je wel. Ja, ik word toch? Meteen weer helemaal vrolijk. Ik kon ook niet meer stilzitten. Het zonnetje schijnt buiten. Ik dacht, ja, dit is helemaal zoals het hoort.

0: Weet je wanneer deze muziek nog leuker is, ja?
1: Nou,
0: als het live is.
1: Oeh, ik voel de hint aankomen.
2: Hij is voor jou, vertel, wat bedoel ik daarmee?
1: Iedereen weet het natuurlijk al, wij zijn laat. Ja. Dus we kunnen niet meer bekend maken.
0: Nee, we lopen achter.
1: We hebben niet de reveal kunnen pakken, helaas. Maar iedereen weet al natuurlijk dat Brassafest er aankomt, ja, eind augustus.
0: Is bijna?
1: Is bijna. Ik ben helemaal ready.
2: Ik ben zo locked in.
1: Nee, kijk, hier in Stamppot draaien wij natuurlijk onze Hindoestaanse artiesten natuurlijk. Mm-hmm. Wij supporten ze altijd.
0: Ja.
1: En hoe leuk is het om ze live te zien, Leo?
0: Nou, dat.
1: Hey, ik ga als fangirl daar voorin staan, hè? Ja. Gewoon de eerste rij.
0: Ja, terecht.

0: En dit is natuurlijk Stamppot op Ujala Radio, Leo.
1: Mm-hmm.
0: En voordat we naar het volgende nummer gaan... zullen we het even bewaren, de irritatie van de week? Want het is geen Stamppot natuurlijk zonder irritatie van de week.
1: Nee, die moet wel tijdig in het programma. Maar...
0: Oké, we bewaren hem nog heel even.
1: Nog eventjes.
0: Oké, laten we eerst naar deze gaan van Mr. Black.
1: Let's go.

0: Oké, mensen. We zijn er dus eventjes niet geweest. Maar we hebben ons wel geïrriteerd.
1: Oh, en niet zo'n beetje ook, Leo.
0: We hebben ons geïrriteerd.
1: We hebben irritaties verzameld.
0: We hebben ook gediscussieerd met mensen over dingen. Dat kunnen we ook allemaal eventjes met jullie doornemen. Maar laten we beginnen met irritaties.
1: Ik kon het niet laten om er niet twee te hebben.
0: Nee.
1: Eentje was echt te weinig. Drie is te veel, toch? Want dan ben ik verbitterd als mens. Ja. Dus ik vond twee wel echt een goeie.
0: Ja, om gewoon mee te starten.
1: Gewoon mee te starten, toch?
0: Ja.
1: Kijk, het is lekker weer, toch? Mm-hmm. Dus barbecue seizoen is begonnen. Mm-hmm. Deuren staan open. En iedereen die naar Koffie & Chai luistert, die weet dat wij nog geen horen hebben thuis.
0: Nope.
1: Die komen eraan, maar op dit moment hebben we ze nog niet.
0: Dus weet je wie er zijn?
1: Dikke vliegen.
0: Dikke vliegen en andere beestjes.
1: Dikke vliegen. En weet je wat nog het meest irritant is? Ze gaan de hele tijd zoomen, toch? En op een gegeven moment ben je boos en geïrriteerd. Yeah. En dan ga je die vliegenmapper zoeken. En dan denk je, ik ga nu dit ding doodmaken.
0: Yeah.
1: Nu is het klaar.
0: Yeah.
1: En dan ga je er achteraan rennen als gek. Alleen het probleem is, wij hebben zwarte tegels.
0: Ja. Yeah.
1: En zo'n stom beestje, zo'n hinderlijk beest, is ook zwart. Dus op een gegeven moment zie ik ze niet meer. En dan hoor ik ze alleen. En dan moet ik gaan zoeken waar dat ding... Heel hinderlijk.
0: Heel irritant.
1: Dus eerste irritatie is dat die domme dingen binnenkomen. Mm-hmm. En dat tweede is dat ik ze vervolgens ook niet eens meer zie.
0: Nee, ze zijn daar gewoon.
1: Hinderlijke
0: ninja
1: dingen.
0: Ninja in haar koffer verstopt.
1: Oh.
0: En elke keer geef je het op. En wat komt terug? Die vlieg.
1: Maar de luisteraars met een donkere vloer, die gaan dit herkennen.
0: Ja.
1: Want die hebben dezelfde struggle.
0: Nou, wat ik dus thuis altijd heb, is ik heb lichtgrijze gordijnen. Dus als er muggen zijn... Die vallen helemaal weg tegen die gordijnen.
1: Oh.
0: Dat zie je ook niet.
1: Hetzelfde struggle.
0: Ja.
1: Je wordt ook vies gezet.
0: Ja, en dan hoor je het zoomen bij je oren en denk je, het moet dood, want anders ga ik niet slapen.
1: Maar een mug is dan erger
0: ja,
1: dan
0: die
1: een vies.
0: Kan echt schade aandoen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die kan, ja, nee.
0: Ja, die moeten gewoon ook dood. Ja, heel erg dit, maar anders kan ik niet slapen.
1: Nee, dat is echt hinderlijk.
0: En die vliegen is ook vervelend, want je wil niet dat zo'n vies beestje op je eten gaat zitten of zo.
1: Maar weet je hoe vies vliegen zijn?
0: Ja. Waar die allemaal zijn geweest.
1: Vliegen chillen gewoon op poepen en zo, hè? Ja. Op straat. En dan komt dat in je huis.
0: Ja.
1: Ik vind
0: dat echt niet fijn.
1: Nee,
0: daar kan ik het echt niet lang over hebben.
1: Oké, dan ga ik snel doorpakken met mijn tweede irritatie.
0: Vertel die tweede.
1: Is ook een beetje milde irritatie, hoor. Ik kom nog niet voor het karakter van mensen en zo. Het zijn gewoon nog milde irritaties, toch?
0: Ja.
1: Maar mijn tweede irritatie is, dan zit je net op de bank, heb je eten opgewarmd. I know, heel erg slecht, straling en alles, ik weet het.
0: Nom.
1: Ik ga het toch lekker opwarmen, mag dit erom. Heb je net je eten opgewarmd, zit je voor de tv, serie staat op pauze, je hebt je drink, je zit helemaal perfect toch?
0: Mm-hmm.
1: Serie aan, eerste hap en je eten is nog koud.
0: Oh, de teleurstelling.
1: Oh my god.
0: De teleurstelling die je dan te verduren krijgt, vreselijk. Ja, maar ook je haalt het uit de magnetron en dat bord staat aan de onderkant dan warm.
1: Ja.
0: Dus je denkt, mijn eten is warm.
1: Nee, maar het probleem begint als je daal gaat opwarmen of zo. Wat in de koeling lag, dat heeft gewoon even nodig.
0: Ja.
1: Maar dan denk je dat het goed warm is en dan zit je eigenlijk op de bank, weet je wel, lange dag al.
0: Helemaal ready,
1: je comfortfood en al. En dan is het niet warm.
0: Oh, en dan moet je weer opstaan en je was net comfortabel en dan moet je weer wachten.
1: En ik ben ook echt iemand die me baat heet moet eten. Mm. Anders vind ik het niet lekker.
0: Ja, je moet warm eten. Als het koud is, dan...
1: Dat vond ik heel hinderlijk. Is mij een paar keer overkomen.
0: Ja.
1: En ik leer niet van mijn fouten, as you can see.
0: Weet je, het ligt aan het eten. Je hebt niks misdaan. Het ligt aan het eten. Eet dat gewoon sneller warm moet worden, ja.
1: Precies. De magnetron moet gewoon beter zijn werk doen.
0: Ja,
1: het
0: moet gewoon warmer zijn. Ja, en sneller ook graag. Ja, terechte irritatie.
1: Ja, toch?
0: Ja, als je helemaal zin hebt in je eten en het is koud, naar.
1: Hinderlijk.
0: Heet.
1: Maar niet zo hinderlijk als die vieze beesten. Marken.
0: Nee, eens. Snap ik. Mijn irritatie is wel een beetje op het karakter van mensen.
1: Oei.
0: Of in ieder geval op hoe zij hun werk doen.
1: Leo gaat gestrekt been.
0: Ja.
1: Sinds wanneer?
0: Ja. Weet je, het is aflevering 1 van het nieuwe seizoen. We're here. Kijk. Ik snap dat mensen chat gebruiken voor alles. ChatGPT of Copilot of whatever je ook fijn vindt. Doe ik ook. Moet je doen. Maar om dan op mijn mail te antwoorden met een chat antwoord met de prompt er nog bij... is zo slordig. Hoezo zie je dat niet?
1: Maar,
0: hoezo?
1: Kijk, ik kan hierop wel inhaken. Ik heb precies dit net gehad.
0: Ja.
1: Maar soms gebeurt dat gewoon.
0: Ja, en dan is het een oepsie, I guess. En soms dan kopieert hij per ongeluk dat heel ding in plaats van alleen je antwoord. Maar in een werksetting waar je enige taak mailen is. Letterlijk, je baan is mail. Je doet dat niet goed, dan vind ik dat gewoon irritant. Ja, doe even die backspace. Check één keer wat je stuurt. Dat is toch normaal dat je dat doet?
1: Ik moet helemaal hoesten. Maar het kan soms toch misgaan?
0: Ja, het kan soms misgaan. En dan,
1: kijk, als iemand het één keertje doet, Leo.
0: Ja, oké, maar als je ook al zeg maar twee keer niet op mijn mail hebt gereageerd en reageer een keer, dan is het van chat.
1: Ja, oké, dat is wel lelijk.
0: Ja, dan ben ik vrij snel klaar. Ik heb niet geantwoord.
1: Heb je nog steeds niet geantwoord?
0: Nee, ik heb gewoon de info genomen die ik nodig had. Ik heb gelaten. Ik kan nu ook iets Paddy terugsturen van beste en dan naam tussen haakjes. Dankjewel voor je antwoord. Toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het laten.
1: Wat goed voor jou, Leo.
0: Ja, maar ik vond het wel even irritant.
1: Je bent netjes gebleven.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel knap van je.
0: Ja, dat kostte wel veel kracht ook. Ik heb echt gezucht. Ik heb een rondje gewandeld. En toen ben ik weer gegaan.
1: Oh, wat hebben wij toch zwaar bij Gensies.
0: Maar letterlijk, als je baan mail is, hoezo check je dan niet je mail?
1: Het kan toch gewoon een keer misgaan? Iedereen kan toch een oepsie-doepsie pakken?
0: Ja, I guess. Maar als je dan ook al niet zelf hebt nagedacht en dan over dat antwoord en dan ook nog, ja, I don't know.
1: Oké, okay, in mijn defense, toen ik het vandaag deed, was ik wel echt met 30 mensen tegelijk aan het chatten.
0: Ja,
1: ik was echt op business. Het moest snel.
0: Ja, I get it. Maar als je baan mail is, ik vind het lastig.
1: Terechte irritatie wel. Je kan even double checken, mensen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zijn we even gekalmeerd weer?
0: We moeten even kalmeren.
1: Oké. Okay. Gezellig liedje dan maar?
0: Ja.

0: Je had het net over met heel veel mensen tegelijkertijd chatten. En dat deed mij denken aan WhatsApp en hoe ik echt al, ik denk een maand, niet heb gereageerd op iemands bericht.
1: Oh, Leo.
0: Dus ik ben heel benieuwd naar jouw opinie. Vanaf wanneer kun je niet meer reageren?
2: En moet je het laten?
1: Nu moet je het laten?
0: Ja, toch?
1: Een maand, Leo?
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Ja.
1: Maar dat is ook heel erg het. Out of character voor jou.
0: Ja, het handt me ook een beetje. Want waarom heb ik niet gewoon geantwoord? Maar snap je dat je soms aan je maxcapaciteit zit van dingen en mensen?
1: Ja.
0: En dat je dan alleen de prio's antwoordt en de rest laat je even?
1: Ik voel me wel gewaardeerd nu.
0: Ja, jij krijgt gewoon antwoord, uiteraard.
1: Ja.
0: Maar als je zeg maar niet op die prio-lijst staat en er komen telkens nieuwe dingen bij, dan blijf je onderaan hangen. En op een gegeven moment is het een maand later.
1: Oh, Leo.
0: Dat kan niet, toch?
1: Maar een maand is echt lelijk.
0: Ja, een maand is echt niet oké.
1: Je kan er ook niet meer van terugkomen. Sorry, ik had het druk.
0: Nee.
1: Dat kan niet meer.
0: Ik heb in mijn hoofd geantwoord, maar blijkbaar niet in het echt. Kan dat?
1: Nee.
0: Dat is ook lelijk, hè?
1: Dat kan je niet meer doen na een maand. Dat kan je nog doen na een week.
0: Ik denk dat het klaar is. Nee, oké.
1: Is dit de eerste keer dat jij iemand ghost op deze manier?
0: Ja, ik denk het. In groepsapps ben ik sowieso best wel slecht om te antwoorden. Als andere mensen antwoorden, dan ja. Soms ga ik wel antwoorden, maar niet altijd. Maar dat vind ik anders.
1: Ik vind sommige groepsapps dus echt heel hinderlijk.
0: Ja.
1: Ik wilde eigenlijk gewoon uitgaan. Maar
0: met
1: dat gaat
0: zou
1: niet.
0: Je gaan? Met vrienden, met familie of werk?
1: Werk gebeurt nooit iets. Dus dat
0: okay.
1: is oké.
0: Okay.
1: Dus heel soms is het, oh, we zijn gewijzigd van zaal. Of zo, zeg maar. Dat is wel handig om te weten.
0: Ja.
1: Maar niemand stuurt plaatjes of zo erin.
0: Mm, beter.
1: Maar je hebt ook een paar van die groepschat waar goedemorgen plaatjes worden gestuurd.
0: Ja.
1: Daar was ik heel snel klaar mee.
0: Oh, haat. Ik haat het.
1: Direct uitgegaan.
0: Ja.
1: En er zijn gewoon sommige groepschats waar je gewoon liever niet in wilt zitten. Echt. Ook
0: even
1: als mensen
0: nu niet.
1: Vragen op. Dan worden er plannen gezet en wordt zo'n datumprikker gegooid, toch? Kan je welke dag kan je
0: stemmen?
1: Ik reageer nooit.
0: Zeg maar. Echt? Dat is lelijk.
1: Er zijn een paar waar ik gewoon. Ik wil ook geen activiteiten met ze doen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat had ik laatst ook. Stuurde iemand zo'n activiteit. Dus ik zo half dat bericht openen, zeg maar. Op iPhone kan je het ingedrukt houden en kan je zien wat er staat zonder dat je het opent. Ik zo van, daar heb ik geen zin in. Ik ga dat niet openen.
1: Een maand later.
0: Ja.
1: Het
0: en dan ben je daar opeens.
1: Nee, er zijn echt een paar chats waar ik liever niet in wil zitten.
0: Nee, same.
1: Er is één vriendengroepschat.
0: Oeh.
1: Waar ik ook echt niet actief ben.
0: Oh.
1: Je kan me er net zo goed uithalen.
0: Oh. Je bent zo'n soms kijker, nooit prater.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je krijgt bij mij alleen twee blauwe vinkjes.
0: Ja. Oh, daarover gesproken. Stel, je leest een bericht en diegene heeft gewoon die blauwe vinkjes aan en jij ook, dus je kan dat zien.
1: Ja.
0: Moet je dan meteen antwoorden of kun je het blauw laten en later pas antwoorden?
1: Hangt er vanaf wat voor bericht het is. Als je echt iets moet checken, zeg maar, een datum of zo, dan kan je hem even blauw laten, toch?
0: Ja.
1: Met ik heb het gezien, ik ga
0: het
1: nu
0: uitzoeken,
1: checken.
0: Ik ga uitzoeken en dan ga ik terugkomen op je bericht.
1: Maar je kan niet hoe gaat het en dan gewoon twee blauwe vinkjes laten. Dat is gewoon lelijk.
0: Ja. Oh nee, dat is. Hoe was je weekend? Gewoon blauw laten.
1: Blauw laten.
0: Oh. Nee, eens. Goeie.
1: Ik wandel soms wel en zeg maar, dan heb ik het bericht getypt, maar dan heb ik niet goed op send gedrukt.
0: Mm.
1: En dan ben ik alweer heel snel weg.
0: Wat ik dus soms wel heb, is dan voorspelt hij zeg maar de woorden toch, als je aan het typen bent.
1: Ja?
0: Dan tik ik rechtsboven op het woord wat hij daar suggereert in plaats van op stuur. En dan staat er dus bla bla bla punt en dan het, weet je wel, in plaats van dat hij het heeft gestuurd.
1: Oh ja.
0: Dat is lelijk.
1: Ja, dat is lelijk.
0: Dat is lelijk.
1: Ja. Lelijk is handig.
0: Ja, is lelijk.
1: Maar dat is per ongeluk, toch?
0: Ja.
1: Dan kan je toch zeggen, ja, sorry.
0: Ja, daar hoef je geen maand over te doen.
1: Oh. Dan denk je al in één dag, waarom heeft deze persoon niet gereageerd, man? Wat is dit?
0: Ja, toch? Dat is lelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oké, maar nog één ding.
1: Oké.
0: Hoe lang mag een voice note maximaal zijn?
1: Nee, echt 15 seconden max.
0: 15?
1: Ja, daarna heb je me verloren, man.
0: Oh, girl. Oh, ik weet niet. Bij sommige mensen kan ik het heel goed hebben. En dan is het gewoon een soort podcast. En dan ga ik gewoon een beetje luisteren en zo.
1: Ja, maar die duren soms echt 20 minuten of zo.
0: Oh, maar dat is wel heel lang, hoor.
1: Dat vind ik te lang.
0: Dan ben ik ook het begin van je bericht alweer vergeten.
1: Ja. En dan, je moet op een gegeven moment toch ook reageren?
0: Ja.
1: Dat
0: maar
1: gaat
0: ik doe
1: niet
0: dat
1: mee.
0: Dan dus tijdens dat ik aan het luisteren ben, zeg maar, notes maken, meetypen. En dan uiteindelijk krijg je echt zo'n mega lang bericht terug met al mijn reacties op al jouw individuele punten die je hebt genoemd in je voice
1: note. Maak dan verschillende voice notes, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik zou meerdere korte beter vinden dan één hele lange.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dat voelt
1: stuur
0: ook als minder.
1: Stuur mij 5 van... Max een halve minuut.
0: Maar
1: prima.
0: Dat is Gen Z mentaliteit, hè? Korte dingen. Korte snippets, anders kunnen we het niet. Dit is gewoon real
1: onze
0: lengte.
1: Onze aandachtsboog is kort.
0: Het is gewoon een YouTube short of een reel van Instagram. Ja. Dat is het.
1: Ja, soms kijk ik die NOS stories toch. Als het te traag begint, dan ben ik klaar. Dan ga ik het artikeltje zoeken.
0: Ja. Oh, snap ik.
1: Dan duurt het te lang.
0: Ja. Dus dat over WhatsApp. Ik ga die persoon van de maand ga ik laten, denk ik.
1: Ja, want nu is het gewoon lelijk. Leo.
0: Ja, nu kan het niet meer. Dit is niet goed voor mijn karma.
1: Denk even na over je karakter tijdens dit liedje.
0: Ja, ga ik doen.

0: En dit was Man Nicola Gadileke. En dit soort liedjes ga je natuurlijk allemaal horen op Brassafest.
1: Ja.
0: Leo?
1: Ja. En weet je wat er ook gaat zijn?
0: Eten.
1: Lekker eten.
0: Het is geen stamppot als wij het niet over eten hebben.
1: Nou, dat. Het hoort er gewoon bij.
0: Ja. Het is echt erg.
1: Ja.
0: Hoeveel tijd ik besteed aan eten.
1: Denken aan eten, het maken van eten, het eten van
0: het
1: eten.
0: Het eten van eten.
1: Het kopen van eten.
0: Het is echt erg.
1: Ja, het plannen van wanneer ga ik eten.
0: Weet je, ik heb dus één geluk. En dat is dat ik nog een hele snelle metabolisme heb.
1: Dus ik kan veel en vaak eten.
0: Ik verbrand snel, ja. Nog zonder aan te komen.
1: Ja.
0: En ik weet dat op een dag dat gaat veranderen.
1: Dat gaat ophouden en je gaat vies gezet worden.
0: Ja. En dan ga ik mijn hoeveelheid paat die ik in een week consumeer,
1: ja.
0: Moeten aanpassen.
1: Drastisch moeten aanpassen. Of je gaat heel veel moeten bewegen.
0: Ja, maar dat kan je bijna niet eraf sporten.
1: Nee, dat hou je niet bij. Nee.
0: Dat is echt heel erg.
1: Ja.
0: Het is echt.
1: Tot die tijd maximaal profiteren.
0: Maximaal.
1: Maximaal. Alles echt. Eten wat je kan eten.
0: 12 uur honger, gewoon paat eten.
1: Ja. 's nachts honger, weer eten.
0: Ja.
1: 7 uur 's ochtends, weer.
0: Ja. Oh nee, ik heb wel echt lekkere dingen gegeten hoor.
1: Ja,
0: zeker als je op vakantie gaat naar Azië.
1: Ja.
0: Dan eet je echt goede dingen toch? Dat is echt lekker.
1: Wat was je lievelings? Heb je iets nieuws geprobeerd?
0: Ik heb wel nieuwe dingen geprobeerd. Zeker in Korea. Mm. Want daar heb je kimchi en dat soort dingen toch?
1: Oh, ja.
0: Die
1: gefermenteerde
0: dingen.
1: Spicy iets.
0: Kool en dat soort dingen. Ja. Niet aan mij besteed. Wel geprobeerd.
1: Wel geprobeerd.
0: Toch?
1: Ja.
0: Doen het wel goed?
1: Ja.
0: En het lekkerste wat ik denk ik heb gegeten. Dat is gewoon fried rijst van een euro.
1: Ja.
0: Echt geweldig.
1: Ja. Zo ik kan veel... me ook voorstellen dat het fruit daar, het verse fruit, ja. Zoveel lekkerder is dan hier.
0: Zo lekker.
1: Ja.
0: En je hebt in van die Aziatische landen heb je zo'n hele goedkope bezorgdienst, toch?
1: Oh,
0: die
1: ja.
0: Allemaal eten bezorgd en drinken en boodschappen en ik weet niet wat allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En je kon daar, ik had dus daar gewoon voor als ontbijt fruit besteld. En dan wordt het netjes gesneden in bakjes en al en zo.
1: Oh,
0: en
1: echt lekker.
0: Watermeloenbak voor 1 euro.
1: Oh, wat
0: zo
1: luxe.
0: Veel watermeloen dat je het niet opkrijgt.
1: Oh my
0: zo
1: god.
0: Zo lekker.
1: Oh, dat is echt wel lekker hoor.
0: Ik mis het echt.
1: Hebben ze daar ook veel toetjes? Gekke toetjes en zo? Of valt dat wel mee? Of zijn ze
0: niet
1: zo?
0: Ze hadden wel toetjes. En in waar waren Vietnam heette dus sommige toetjes heten roti.
1: Oh,
0: en dat was heel verwarrend in mijn hoofd.
1: Dat is heel verwarrend.
0: Ja. Dus op een gegeven moment vroeg een Nederlandse vriend aan ons. Ja, gaan we roti eten? En ik was van... Bro, waar heb jij roti gevonden? Ja. Zij liet me een foto zien. Ik zei, dat is geen roti.
1: Maar wat was het dan?
0: Het is een soort van kaneelbroodje-achtig ding, maar dan niet met kaneel.
1: Oh.
0: Maar ik kon niet plaatsen wat het wel was.
1: Oh.
0: Maar honestly, ik dacht dat ik voedselvergiftiging zou oplopen. Want het is gewoon aan de rand van de weg, weet je wel.
1: Ja.
0: Zo'n sketchy
1: kraampje. Maar ook
0: kraampje.
1: Die vliegen zijn al.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Nee, maar dat heb je zo'n propeller, toch?
1: Dat is een wegwaaien. Dat is
0: heel
1: zo
0: efficient.
1: Stom.
0: Maar wel efficiënt.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja.
1: If it works.
0: It works. Nee, het beste is gewoon fried rijst kopen voor 1 euro.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Sowieso lekker, rijst. Ik kan altijd rijst eten, maar al helemaal daar.
0: Dat was echt geweldig. En het fruit dus inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: Maar je had dus ook best wel veel soorten tropische fruit. Want we kennen Suriname dan, knippenachtige dingen en zo.
1: Oh.
0: En van die ster of pomster. Pomster?
1: Oh ja.
0: Ik weet niet hoe
1: ik weet, ja, niet. Ik weet wat je bedoelt. Ik weet ook niet hoe het heet.
0: Nee, ik ga het aan mijn vader en oom nooit vragen in koffie en chai. Om het een keer te behandelen. Ik weet niet hoe het heet.
1: Maar tropisch fruit. Graag bespreken.
0: Ik zag de plaatjes. Ik dacht van ja, dat wil ik. Klik, klik, klik, klik, klik.
1: Jij in die app. Die ook.
0: Een rekening 4 euro inclusief bezorgkosten. Ik dacht, oh,
1: oké. Okay, let's go.
0: Hele goede tijd gehad.
1: Ja,
0: ja,
1: dat geloof ik.
0: Maar in sommige opzichten zijn ze dus echt veel verder. Van die Aziatische landen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Heel weinig criminaliteit. Bijvoorbeeld echt? In Zuid-Korea en Japan.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook geen privacy.
1: Nee, dus het is wel... dat is het andere uiterste. Ja. Ze hebben overal je gezicht op die cameraman. Je
0: Precies.
1: kan echt niks doen.
0: Maar het is wel super veilig.
1: Ja.
0: En super schoon. En super
1: ook
0: efficiënt.
1: S'nachts.
0: Ja.
1: Oh.
0: Helemaal niks raars.
1: Heb je nooit gek aangekeken gevoeld of zoiets?
0: Helemaal niet.
1: Oh, wat chill.
0: En ze worden wel dronken, maar dan worden ze gewoon luid. Maar that's it.
1: Ja, dat zijn we hier ook gewend.
0: Ja.
1: Luide mensen.
0: Maar hier doen ze ook nog echt stoute dingen, zeg maar.
1: Ja, hier gaan ze ook nog dingen kapot maken, gewoon omdat het kan.
0: Ja. Maar zomaar goed. Rellen hinderlijk.
1: Ja.
0: Oh. Nee. Oh.
1: Zomaar rellen.
0: Nee, maar ja, echt superleuk.
1: Ja. Altijd goed.
0: Oh, weet je wat het meest geavanceerde was wat ik heb gezien?
1: Nou.
0: De toiletten in Japan.
1: Oh my god.
0: Knopjes waar je
1: dat lijkt me een uitdaging. Zit daar een handleiding bij dan? Ook nee. Gewoon openbare toiletten.
0: Voordat ik ging had ik eerst Google Translate openstaan.
1: Oh ja.
0: Om te kijken wat is. Want de symbooltjes begrijp ik niet altijd.
1: Nee.
0: Ze gebruiken de andere dingen dan dat wij hier gewend zijn.
1: Oh.
0: Dus het was lastig.
1: Je wilt ook niet zomaar iets... Nee. Laten gebeuren.
0: Nee, en het zijn niet een paar knopjes, hè. Het zijn echt 40 of zo.
1: Oh mijn god.
0: Je hebt echt opties.
1: Opties?
0: Ja. Als je dan net de verkeerde aantikt.
1: Ja, dan heb je een probleem.
0: Ja, dus het was echt Google Translate eerst langs. Oh, kijken wat was. En dan...
1: Meanwhile, in Europa heb je nog van die hurktoiletten en zo, toch?
0: Ja, godverdamme.
1: Maar in China volgens mij ook nog wel. Dat vind ik toch ruig. Dat ga ik niet. Ik kan dat niet. Ik vind dat echt heel grimmig.
0: Ik heb dat één keer gezien in India. I did not go.
1: Nee.
0: Nope.
1: Nee, it's not good. Nee.
0: Nee, maar in sommige dingen lopen ze echt voor.
1: Ja. En ze hebben lekker fruit. Good for them. Ja. Ik zou dan echt meer fruit eten. Ik eet te weinig fruit. Maar in Aziatische landen, meer.
0: Ach, zo lekker. Ik wil terug. Ja. Ik ga weer op vakantie. Doei, stampot.
1: Oké, dat was weer de laatste aflevering. We zien jullie over 2 maanden weer.
0: Nee, niet overdrijven.
1: Nee, we zijn hier gewoon steady. We zijn weer locked in.
0: We gaan wel naar het volgende liedje.
1: Oh ja, daar zijn we hier voor.
0: Het is geen podcast.

0: Dit is dus eigenlijk wel heel erg goed voor de mensen die de hele dag achter hun bureau zitten.
1: Je moet meedansen
0: gewoon
1: met dit.
0: Gewoon even meedansen.
1: Wij konden wederom niet stilzitten.
0: Heupjes los, alles horen kraken.
1: Schoudertjes, handjes.
0: Is gewoon je workout.
1: Ja.
0: Gewoon een uurtje dansen, meedansen op het stampot.
1: Wordt ook meteen blij van.
0: Ja.
1: Kan niet boos zijn met dit soort muziek aan.
0: Eigenlijk niet, hè?
1: Kan niet. Nee.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Weet je wat ook leuk is?
0: Nou.
1: Dat we even starten met een nieuwe categorie.
0: Oeh, krijgen we een nieuwe
1: vast item, zeg maar.
0: Wat gaat dit zijn in onze stampot?
1: Ja, wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn?
0: Ik vind dat het gaat zijn Jira. Weet je wat Jira is?
1: Nee.
0: Jira is komijnzaad. Wat is dat in het Nederlands? Ja, dat
1: komijnzaad?
0: Ja, dat is toch een woord in het Nederlands?
1: Ja.
0: Ja, dat is Jira.
1: Okay.
0: We gaan in onze stamppot Jira toevoegen.
1: Oké, let's go.
0: Let's go.
1: In de vorm van een nieuwe categorie, eerlijk antwoorden. Dus je gaat elke keer een vraag komen.
0: We gaan elke keer vies exposed worden, bedoel je?
1: En de ene keer gaat de ene exposed worden, dan de ander. Soms allebei, soms zal het meevallen.
0: Oké.
1: Maar wel even meedoen als je luistert. Ook eventjes zelf antwoord geven op de vraag.
0: Oké.
1: Ja?
0: Oké.
1: Eerste vraag. Hoeveel foto's heb je op je telefoon?
0: Oh,
1: daarvoor moet je even diep in de archieven gaan. Eventjes die scroll pakken.
0: Laat mij mijn telefoon erbij pakken, toch?
1: Ja, pak die motion met die duim. Scroll helemaal naar boven.
0: Voor de mensen die een iPhone hebben.
1: Zoom uit. Je kunt heel ver uitzoomen. Dan gaat dat sneller.
0: Onder het woord bibliotheek staat hoeveel foto's je hebt.
1: Ja.
0: Ik wil het eigenlijk niet zeggen.
1: Ja, zeg het maar. Ik luister.
0: Ik heb 14.892 foto's op mijn telefoon staan.
1: Oh mijn god, dat is zo veel.
0: En dat
1: veel.
0: Is nog exclusief de video's die ik heb op mijn telefoon.
1: Oh.
0: En dat zijn er.
1: Dat zijn er ook heel veel, want jullie filmen echt heel veel.
0: Moment. Pardon.
1: Nee, ik film bijna nooit iets.
0: Dat zijn er 2293.
1: Wow.
0: Ja.
1: Dus dan zit je zeg maar op 17.000
0: dingen op mijn telefoon.
1: 17.000 dingen op haar telefoon. Dat is bizar.
0: Maar mijn autistisch brein weet precies welke foto's het zijn.
1: Ja.
0: En wat ik hier nog op mijn telefoon heb. En wat al is opgeslagen ergens.
1: Ja.
0: Ik weet dat.
1: Dus er is meer somewhere.
0: Ja, 100%.
1: Ja, en je kan ook precies vinden in de tijd waar het ongeveer zit in je foto's.
0: Ja.
1: Ja, je bent locked in.
0: Ja.
1: Ze heeft al die 17.000 items gewoon in haar hoofd ook.
0: Parate kennis, ik wil. Oké, hoeveel heb jij dan?
1: Voor mij valt echt heel erg mee.
0: Want nu voel
1: maar,
0: ik me
1: exposed. Ik heb mijn telefoon pas sinds 4 december 2024. Dus zeg maar anderhalf jaar. Een kleine 2 jaar heb ik die telefoon.
0: Oké.
1: En alles van daarvoor staat op mijn laptop of ergens anders.
0: Oké, maar dat is wel een ander verhaal. Want ik heb al, sinds ik geen flipphone meer heb, is dit alles.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon alles constant meegenomen.
1: Ja. Dus bij jou is het alles. Bij mij is het zeg maar echt een stukje van 2 jaar.
0: Oké.
1: En dan heb ik 6600 exact.
0: Oh.
1: 6600 foto's/video's.
0: Dat is niet veel.
1: Samen. Dat is bizar. Toch? Want stel het is 2 jaar. Dat is dan iets van 3300 in een jaar. Is ongeveer 10 foto's per dag. Dat klinkt dan wel eens heel veel. Maar dan ben ik echt vaak op vakantie geweest. En dan gaat het snel.
0: Dan gaat het snel,
1: en sommige dagen doe ik niks. Want ik kom niet buiten. Behalve deze zomer. Maar goed. Dus het valt wel mee. Maar ik vind het ook weer heel veel.
0: Het klinkt wel als veel, hoor.
1: 6600 tegenover 17.000.
0: Ja, maar 17.000 sinds mijn 11e of zo.
1: Ja, maar had je toen ook al iPhone dan?
0: Ja. De hand-me-downs.
1: Oh ja.
0: Ja. Ik liep altijd 2 modellen achter, zeg maar. Oh nee, ik lieg. Ik heb ook nog een BlackBerry gehad ertussen.
1: Oh.
0: Ik denk sinds mijn 13e.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oké, maar 13
0: toen
1: jaar?
0: Toen wij elkaar leerden kennen, op de eerste klas middelbare, had ik een BlackBerry.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar echt, vanaf mijn 13e of 14e heb ik altijd iPhone gehad. Dus het is altijd meegegaan gewoon.
1: Ja. Dus iets van 12 jaar of zo?
0: Ja, zoiets.
1: Ah, oké. Iets meer dan 1000 foto's per jaar?
0: Dat is niet veel.
1: Dat is wel netjes.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook dus nog hele oude foto's.
1: Ja,
0: op mijn telefoon.
1: Foto's van vroeger heb jij.
0: Ja, ik heb heel veel babyfoto's en dat soort dingen.
1: Daarvan heb ik er denk ik 8 op mijn telefoon staan. 8.
0: Nee, mijn broertje was te schattig.
1: Ja,
0: ik
1: dat
0: moet
1: is
0: dat
1: waar.
0: Gewoon altijd bij
1: hij
0: hem hebben.
1: Hij was echt heel lief.
0: Ja.
1: Maar jij was ook schattig. Maar hij was echt heel klein.
0: Hij was echt heel klein.
1: Ja.
0: In mijn hoofd is hij nog steeds heel klein, maar hij is niet meer klein.
1: In mijn hoofd is hij ook nog klein.
0: Ja, in jouw hoofd is hij echt nog 12 of zo.
1: Ja.
0: Echt van toen we elkaar leerden kennen.
1: Ja.
0: Dat is echt, maar jouw zusje dus ook bij mij.
1: Ja.
0: Dat is echt raar.
1: Dat is raar, hè?
0: Ja, zij laat als haar diploma heeft gehaald. Haar master.
1: Ze heeft haar masterdiploma gehaald. Hoe bedoel je?
0: Wanneer?
1: Maar in mijn hoofd is ze ook nog niet oud. Ouder dan 13 of zo is ze niet geworden. In mijn hoofd.
0: Dat klinkt heel erg verkeerd.
1: Ze leeft nog. Ze doet het nog. Alles is oké.
0: Het wordt tijd voor een liedje.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we naar deze gaan voor Roshana?
1: Ja.
0: Ja? Ook erbij natuurlijk.
1: Oeh.

0: Jouw koptelefoon doet me dus even aan iets denken.
1: Oh god.
0: En aangezien jij twee irritaties hebt gehad, pak ik er ook nog even eentje bij om af te sluiten.
1: Hoe begin je de irritatie met de vergelijking van mijn hoofd?
0: Dat is specifiek je koptelefoon, niet je hoofd. Je hoofd heeft er weinig mee te maken.
1: Oké, dankjewel.
0: Ik was op werk in gesprek met iemand. En ik kwam zo aanlopen en hij ging helemaal tegen mij praten. En hij hield gewoon zijn koptelefoon op. Tijdens dat gesprek.
1: Nee.
0: Ik vind dat raar.
1: Asociaal?
0: Dat is toch raar?
1: Geen manieren?
0: Nee.
1: Hoe
0: bedoel
1: je?
0: Het was ook niet dat er veel ruis omheen was of voor de prikkels of iets.
1: Oh, maar...
0: Want dat zou ik wel snappen.
1: Maar sommige mensen hebben dat toch?
0: Ja.
1: Die moeten gewoon een koptelefoon ophouden.
0: Ja, maar er was niks.
1: Huh.
0: Dus waarom... Huh?
1: Nee, dit kan ik niet begrijpen. Anders dan gewoon...
0: Versta je mij nu? Hoor je wat ik zeg? Moet ik luider praten? Zeg maar wat...
1: Ja. Waarom zou je het ophouden?
0: Ja.
1: Ik probeer de man te verdedigen, maar...
0: Ja, maar ik zie dit ook best wel vaak in de gym. Dan zijn mensen gewoon samen aan het sporten en hebben ze allebei gewoon oortjes in. Maar ze praten wel met elkaar.
1: Maar hoe hoor je elkaar dan?
0: Ja, dat snap ik dus ook niet. Of luisteren ze dan hetzelfde? Of zeg maar...
1: Dat kan nog wel.
0: Dat is wel cute, maar ja. Als je dan toch samen bent, dan ga je toch jappen?
1: Wij jappen.
0: Wij jappen gewoon de hele tijd.
1: We doen ook iets, maar we jappen ook.
0: Ja.
1: Ah.
0: Nou, een beetje raar, een beetje irritant, een beetje raar.
1: Ik vind het gewoon asociaal dan, want ik kan niks bedenken.
0: Nee.
1: Dus dan vind ik het asociaal, denk ik dan gewoon.
0: Ja, dat is wel conclusie, daar kwam ik ook mee.
1: Valid irritatie.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat je deze nog even in wilde fietsen.
0: Ja, ik dacht, ik gooi die hier nog even in voor het vlak
1: We hebben
0: dit
1: natuurlijk lang niet kunnen bespreken met elkaar.
0: Ja,
1: we
0: precies.
1: hadden geen nationale radio tot onze beschikking.
0: We hadden niet allemaal mensen die nu geforceerd dit ook luisteren.
1: Ja. Zich geforceerd kunnen mee irriteren.
0: Ja, precies.
1: Oh, Leo.
0: Het zit er gewoon alweer op, hè?
1: Afsluiten.
0: Ja?
1: Wat zullen we doen? We hebben net naar de chutney mashup van Roshana geluisterd. Mm-hmm. Zullen we naar die van Rani Datai gaan?
0: Ja?
1: Daarmee afsluiten?
0: Ja, leuk.
1: Alleen maar gezellige liedjes, man.
0: Ja, echt leuk.
1: Ik ben helemaal blij van. Ik heb nu al zo in zin in Brassafest.
0: Ja!
1: Koop je tickets
0: Kom
1: snel.
0: Allemaal, wij zijn er ook.
1: Nu zijn ze nog goedkoop.
0: Yes!
1: We like it cheap.
0: Voordat salaris gestort wordt, toch?
1: Ja. Doe even snel, toch?
0: Ja.
1: Dit was het alweer, onze eerste uitzending.
0: Ja.
1: Seizoen 3. Oh my god, we worden oud.
0: Gaat echt hard.
1: Damn.
0: Ja. Het is nu een peuter.
1: Ik vond het een waar genoegen.
0: Ik ook. Ik heb weer genoten.
1: Ik hoop onze luisteraars ook. Stuur appjes, stuur berichtjes.
0: Stuur content, stuur irritaties.
1: Als jullie irritaties hebben, jullie mogen het best met ons delen.
0: Deel dat. We kunnen het behandelen.
1: Anoniem delen weer.
0: Ja.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Vier in juli bestaat 40 jaar.

bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: WR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd staat er nog altijd zo'n 150 kilometer file op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging, maar op een paar plekken toch meer op onthoud, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt natuurlijk door de file op de A16. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Er waren 3 rijstroken dicht. Inmiddels zijn alle rijstroken wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Dan staat er een auto of een vrachtauto met pech op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, de hoogte van Den Dolder. Rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zit een gat in het asfalt. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

U Della's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisi ka munne sanskar hè. Ujjala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brazzafest, één festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazzafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisever Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisever Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisever Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eigenlijk nog maar twee opvallende files. En dat is om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een klein kwartier. En daarna nog 10 minuten oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En er staat nog 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food Plaza and lunch. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus van 2 uur 's middags tot middernacht. Brazafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Hoepa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Rondhir, Divac en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records, Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin, Vinay, Brazafest. Het wordt één groot feest. Live music, dance show, dance clinics, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaj, DJ Shahid en McVray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujal Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heetste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Voel de vibes, proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
0: Ujala Radio. You are.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
5: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. D-Reis en Prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de twee trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: वाद इतवार के
1: मीठे बात।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture, food, music, dance and shop. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lunch. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus van 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Hoepa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Rihanna en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Rondhir, Divac en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records, Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonia, Fardin, Vinay, Brazzafest. Het wordt één groot feest. Live music, dance show, dance clinics, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Natch, DJ Shahid en Mac Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaais op Ujjala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jel die keur. Brazzavest.nl per Toegeritlee. De super early bird tickets.

Cities, Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio,

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो वे यहां ब्रीफ स्टूडियो नार ऑन स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Tiri Brass Fest komt eraan. De Super Early Bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR Ujala Radio.

Je hey, Oejala's Coffee Time Middag Show. Ja, we zijn een beetje laat. Aan het graderen met jullie. Maar ja, kus, kabi, kabi, kabi, kus, hoja, dan. Ja, dan kan je niet meteen starten. Maar we zijn er. Aadje, boudoir, boudoir. Arabi, baanstaar, juli. 22 juli ook alweer. Je maakt het na snel. Jumar Ujala Radio Ka, Coffee Chai Middag Show. Het begint iets later, maar we zijn er. Abi, thore deer mein aane wale hain. Anand Chandrika Singh, hamare saath baat karne wale hain. En natuurlijk hebben we luchtige onderwerpen hier baat karne ke liye hain. En samachar, de headlines van vandaag. De Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. Steeds meer jonge deelnemers doen mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. En lopen is goed, Tujan heet toch. Harik Roosje heet ook eens elke. De regio Rotterdam krijgt te maken met maandenlang verkeershinder door de sluiting van een belangrijke brug. Weggebruikers worden opgeroepen hun reis goed te plannen. Kornbrokkie Hega Rotterdam. De Nederlandse huizenprijzen lagen in juni ongeveer 4% hoger dan een jaar geleden, ondanks een iets rustiger woningmarkt. Het kabinet blijft negatief aan reisadvies geven voor delen van het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende spanningen. Toen jaren maar per oorlog heen, tussen Verenigde Staten en Iran. Israël houdt zich, denk ik, de laatste tijd al een beetje rustig. Negatief reisadvies. Vakantie to Mangejai, to Naji naar het Midden-Oosten. Dus niet naar Dubai gaan, niet naar Israël gaan of Libanon gaan. Oesop dit zo met Naji. Doe ze deze juiste keer, maar oesop dit zo met voorlopig Naji toe. Kabinet Bollehega. De Europese Unie probeert vandaag overeenstemming te bereiken over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Maar enkele lidstaten hebben nog bezwaren. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is vandaag begonnen aan zijn eerste volledige regeringsweek en voert direct overleg met internationale partners. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven hoog, met nieuwe militaire acties en diplomatieke oproepen tot terughoudendheid.

ik hoor gebruikt liggen. Zij toen een nadjaan geweest, naar Zoen liggen, naar Perl liggen. Maar er is een botsing geweest vandaag tussen trams op de Erasmusbrug Rotterdam. Met zeker 18 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Je vraagt je af van ietsje wat ik ze hoor zeggen.

Human Rujala Radio, hey, Coffee Chai, middagshow, je gaan zes uur kia gya hai. Aapke waaste een beetje laat, maar hum log aage rahega. Chali program mein hum aapko sunane ko ja rahe hain, Kiran Kedar ki awaaz mein hum, Kiran Kedar Med Band, ook aanwezig op Ujala's Brasa Fest, 29 en 30 augustus, Gia Events Center. Yes, Brasa Fest.

een ticket op aangereden. Maar het is super early bird tickets. Super early bird tickets aangereden. Vanaf 8,50 euro. Slechts 8,50 euro. Check op onze website brasavest.nl. 29 en 30 augustus. Hangam gaan we in Den Haag met GI Events en meer. Tot de jaar. De band met Kieran Kedar. Ujala's middagshow, koffie en chai. Het is woensdag 22 juli. En tijdens jouw lunchpauze nemen we je weer mee langs het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En of je nu aan het werk bent, of onderweg bent, of geniet van je vakantie. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, want je hebt daar niet weer hoor. Chai. En, of een frisse ijskoude chai. Kan ook. Nou ja, we zijn natuurlijk ook dagelijks bezig met onze allerlei andere zaken. Maar hamlok jab mau kamilete hamlok coffee chai banaila.

0: Dus dil lagavel jahega, to phir okar baad mein pyar karal jahe.
1: Zo is het. Hamabe loit.
0: Ja, goedemiddag Hanan.
1: Toch een agorik parigam. Pahunja, trouwens, Ujala Radio gaat ook live uitzenden.
0: Ja, Ujala Radio is ook op Brazzafest. Zijn we er vanaf 2 uur middags tot Kidnabi, Turkeriga, weet ik ook niet. Maar we zijn er gewoon daar op Brazzafest aanwezig.
1: Dus als je ons wil horen en wil zien, loit, dan moet je gewoon komen.
0: Ja, want dan hebben we daar live een koffietjai middagshow in Gia Event Center. Toch?
1: Kijk, dat hebben we al besloten. Wij gaan een live koffie en chai maken vanuit Gia. Live koffie en chai waar iedereen bij mag zijn.
0: Ja,
1: Sap kun je zo tegen van Isap kan je zeker heen.
0: Maar toch een koffie hebben we niet, maar Isap kun je het niet hebben.
1: Zeker. Nou, hamme banai lijken tegen ze, man. Of ik je nagaan. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Mijn koffie is er al, hoor. Koffie is er al,
0: hè. Ja. We zijn een beetje laat begonnen, maar we zijn er. We zijn er vandaag.
1: Weet je, iedereen heeft het druk, Lloyd. Sap kun je samen zeggen, dit is wat, hè.
0: Ja.
1: Dus af en toe lukt het. Af en toe lukt het later. He, maar wij doen ons best.
0: Ja, nou.
1: Meer kun je niet verwachten. Hoi, meer toch? Kun je niet eisen van ons. Ja toch?
0: Goed, ja,
1: het is, maar waarom hebben we het zo druk in dit land? Dat blijkt toch wat ja, dat blijkt... Ik wil misselijk iets maar eens vragen.
0: Toen ben ik misselijk iets wat zonade. Dan kunnen we verder gaan met ons programma Koffie Chai Middag Show. Daar komt hij dan weer, hè, dames en heren. Zullen we wel op?
1: Lekker.
0: Hamseleuropor Hassunli.
1: Omdat toen het jaar er een beetje aan me. Wacht, nog een keer. Herhaling.
0: Ja. Als je doet dat,
1: Twee keer. Je moet het ergens compenseren. Je kon je bijna, dat moet je 2 keer doen.
0: Ja.
1: Nee, dus waarom hebben we druk? Waarom moeten we dingen 2 keer zeggen? Dit let ook het naar onderwerp, Milgeham Lokal uit, bijt.
0: Ha, toch?
1: Waarom hebben we het in Nederland zo druk?
0: Ja.
1: Toebol.
0: Dat weet ik. Hij moet zo kijken om een naar druk te krijgen.
1: Je zegt, druk. Ja, ik heb het druk, ik heb het
0: maar
1: druk.
0: Maar met wat
1: die
0: hebben we druk?
1: Die man doet helemaal niks.
0: Ja, maar mijn kontjes te druk regelen.
1: Om dat niet laten. Dus, kooi kan leggen, weet je het, kijk hij druk te hebben, toch?
0: Ja.
1: Toch, oké, dat le kam he behoed heel jada, kito een veel eisende man of vrouw, dan heb je het ook druk. Of je hebt een heleboel kinderen, dan heb je het ook druk. Of je bent met de verbouwing bezig, dan heb je het ook druk. Maar bij sommige mensen, hè, is het moeilijk te begrijpen waar ze, waardoor ze druk hebben. Hoe ze op naar koets krijgen, toch? Die nu op haar tv-takie gaan.
0: Ja.
1: Of een doosa-doosa-tjeet, zo. John Ekdam Nahiga nuttig. Ze hebben geen babaal van kinderen of van vrouw. Of,
0: ja.
1: En toch
0: hebben ze druk.
1: Druk. Maar ja, met behoed druk, maar druk. Boy, minus heb zij het weer, hè?
0: Ik denk dat de meeste vrouwen druk hebben met koken en zo. Hoe is dat niet? Maar ik kan niet pakken.
1: Is dat drukte, Lloyd?

0: Als je niks te doen hebt, hè, kan je het ook daarmee druk hebben.
1: Ik heb het druk met aan het toilet gaan. Nee, maar die normale routine dingen. Ik kom op, dat hoort erbij.
0: Ja.
1: Daarvan kun je het niet drukker hebben dan normaal.
0: Ja.
1: Nou ja, toch? Dat zijn dingen die je moet doen.
0: Ha. Hamaatje, een paar legeltjes. Meestal hebben we het over huiselijk geweld tegen vrouwen. Hè? Maar je hebt ook huiselijk geweld tegen mannen. Hoe kan je zo zeggen?
1: Oratia
0: de mink epidemica.
1: Arre, ja, kaske. Kaske, natanis. Ik ken ook een echtpaar luid, toch, Janetje?
0: Ja.
1: Waarbij die man.
0: Ja.
1: Ik dan patrake, toeberage. Ja, patrike.
0: Ja.
1: Oratia, hipsi, jabar.
0: Boy.
1: Je kent die combinaties.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Soms denk ik bij mezelf, ik weet niet of het zo is hoor.
0: Ja.
1: Hamnabolila is hij. Ja. Maar soms denk ik bij mezelf, je oratia, gusat, hoe ja. Dat toch bara pitaipi dat hoe je dat niet. Bechara Patrick ba, chota ke ba. Ja. Sommige vrouwen zijn echt jabber toch.
0: Mooi.
1: Je kent die combinaties. Maar ik weet niet of dat gebeurt, Hamna Janila.
0: Ja.
1: Maar het komt wel in me op.
0: Ja.
1: Balletu lamba ba, te jabber ba, te loit.
0: Ja.
1: Moeilijk hij gaat toch ego aurat pawe ke jontose or jabber ba.
0: Ohi to, hè?
1: Onmoeilijk. Alhoewel, bel maar met Milseke makkelijk. Een grote moesje. Een biggie moesje.
0: Af en toe dan denk ik van... Hey, hamlok in zaan met kaal. Dus meestal heb je toch dat... Als je kon een feest meer hebben, ja, maakt niet uit. Kon een gemeenschapje feest meer hebben. De mannen hebben dan fitty. Hebben ze vechten ze daar. Maar je hebt tegenwoordig... Ook vrouwen, die ze jaren kunnen liggen. Of het team een baar geintje heeft, dat ik een vloer wapen heeft.
1: Ja,
0: die vrouwen spelen gangsters tegenwoordig, man.
1: Ze zijn zwaar gangster, maar ze durven niet tegen moesje.
0: Nee.
1: Ze durven niet tegen sterke tegenstander, hè?
0: Nee.
1: Toen zijn moesje een jabber heeft.
0: Jabber, boos, zeker jabber, man.
1: Oké, ik tamacha jamari ga looit.
0: Ja.
1: Toen draai hoi je ieder zijn ouder, chal je.
0: Ja.
1: Dus ze zoeken wel hun tegenstanders uit, moet ik zeggen hoor.
0: Yeah.
1: Ze durven wel tegen elkaar als beide een beetje zwak zijn.
0: Ja.
1: Yeah. Maar toch echt leuk, mannen, vrouwen, ga naar een vechtschool.
0: Yeah.
1: Ga op een vechtsport. Nee, echt waar. Of ga het leger in. Of ga iets anders doen met je kwaliteiten, met je vechtkwaliteiten.
0: Ja.
1: Je moet je agressie kwijt, ja, sportschool mee. Oké, vechtsport, ba. Omanja. Moet je nog meer agressie kwijt, ja, leger mee. Join hoja. Ga dat soort dingen doen, joh.
0: Yeah.
1: In plaats van openbare ruimte met openbaar jagape. Zomaar lareke, zomaar.
0: Boy,
1: ik ook kwal bij je aan die liggen, luid. Na kali Hindustani liggen, Pirambolila.
0: Ja.
1: Na kali Hindustani liggen. Sapkoetje liggen bijna. Je komt tegen iemand aan, dus tu chalega, drukte hega. Komt toch een lagge, ego dhakka thora se, kon een aurit se, chauri se, per ongeluk.
0: Ja.
1: Amna bolila jon bewust karecha. Want soms zijn er ook mensen die dat bewust doen, pakalwan hega, ik go.
0: Ja.
1: Maar jon per ongeluk, één babaal. Waarom ben je tegen mijn vrouw aangebotst?
0: Ja, maar...
1: Stoerdoenerij.
0: Ja, maar zijn we tegenwoordig zo heet gebakerd of zo?
1: Nee, altijd al. Na Aatske.
0: Ja.
1: Sadio ke.
0: Ja, dat kan hoi zeker.
1: Kijk, Ujala is begonnen, Lloyd.
0: Ja.
1: Laat me eens apen over wat jij. Hamelijk over wat jij.
0: Ja.
1: In 1990.
0: Heel lang geleden.
1: Heb je dat niet een paar duizend naar haar?
0: Mooi, hè?
1: Dus in 1990 zijn we ook zo roek.
0: Meer dan 35 jaar geleden.
1: Heel erg lang. Dus we hebben echt heel veel ervaring ermee. En ook toen waren mannen, vooral de wat kleinere mannen, John echt jabber na, hij gaat op de kawe man, hij
0: gaat.
1: Kijk hoe stoer ik ben. Kijk hoe stoer ik ben. Want de echte vechters die hebben geleerd om zich te beheersen.
0: Ja, rustiger.
1: Die beheersen zich, die gaan niet op de vuist, die gaan niet vechten.
0: Nou.
1: Die weten het van Hamlarabe, pas je echt nodig, Rega.
0: Ja.
1: Maar dat doen ze in de ring, dat doen ze in de sportschool. Maar Pagaluan, John, hij gaat kikgo.
0: Ja.
1: Ab de kawe mangega, ki dek, ham jabar bati, hamu lade janila.
0: Jinga kat kudisaman.
1: hou op. Doe dat soort dingen niet. Onak al Hindustani, dek al een raadkep hier.
0: Ja, ja.
1: Ik ga feest mee. 18 jaar ke Londa. Ik doe ze 18 jaar. Ik waarke.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar deze.
0: Ja,
1: dat zijn geen Hindustanen.
0: Zijn het Rotterdammers die in Nijmegen dus gaan het feesten waren, ja.
1: Hij zegt, heer, hoe we gaan

0: रोज मा हम लोग खाली हिंदुस्तानिया के इंफॉर्मेशन देखिला दन देंक वे खाली हिंदुस्तानी में होवेगे दैट इज नीट सो सुनने वालों
1: दैट इज नीट सो
0: तुजा घूम थोड़ा से देशवा भर में तो दान खाइवे इत होत इज
1: या
0: यग मुनीते ये एक कुकून ब्लाइफ एंड देंक फन ये खाली होवेगा
1: ना
0: ट्रबल्स हैव यू ओवरऑल एंड हमारा एडवाइस हैगा गा नीट नॉट इमंड अंडर फेस ओम द फर्सीका तो के आश सो ग्राफ इज वेल फर्सीका तुजा अपन घरवा मिलर
1: Ja.
0: Maar niet bij iemand anders Ma. thuis.
1: Hè?
0: Pak lepen.
1: Hè? Nou ja, hebben we dat ook gaan meteen behandeld.
0: Maar toen de bara geïnteresseerd bij de oude men, hè, Lloyd?
1: Nou ja, kijk.
0: Je oude lare, je oude zeker.
1: Je bent
0: negatief, hè?
1: Oudertien, baargein. Hindustani, tja. Baargein. Meestal zie je dat bij die andere bevolkingsgroepen. Maar hamlok Hindustani. Hamlok eigen Hindustani, oudertien, die gangster collega. Ego festival, dan ben je, jongens, kom op, hou.
0: Nou ja, zo na Kali Hindustani, Charlotte.
1: Nee.
0: Ik ken echt genoeg vechtpartijen, echt meer dan genoeg.
1: Ja.
0: Gewoon openbare ruimte met Dusa Jaga, Dusa Volk bij. Dat je denkt van jongens, kom op. Verstandgebruiker, Tora zei. Ik moet je zeggen, ik heb best wel wat bedrijven gehad ook. Toch?
1: Ja, ja.
0: Ik heb zelden meegemaakt die Hindustani, die ooit Hindustani zal leren. Zelden.
1: Ja.
0: Vaak om de klie juist Dusa Volk. Abneem ik goed naar Dus het is niet
1: dus
0: zo
1: dat
0: etiket erop plakken, die Hindustani mee hoor. Daar ben ik het niet mee eens.
1: Nee, daar ben ik ook niet mee eens.
0: Sabjaga hoega, jammer genoeg.
1: Ja. Nou.
0: Maar stel je voor, je bent ergens op een crematie. Lloyd?
1: Ja. Amsterdam.
0: Doe ik ook crematie mee, Bate?
1: Crematie, ja.
0: Het duurt best wel lang, zo'n dingen.
1: Ja.
0: Sap kooi bij Talba rustig ze, Sunega.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment beginnen mensen onderling met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ojo ego suruker is, tekwa suruker.
1: Ja.
0: Je krijgt zoveel geroezemoes.
1: Ja.
0: Kijk, dat vind ik echt respectloos.
1: Dat is respectloos, ja, inderdaad.
0: Maar dan ben je op een feestje. En dan beginnen mensen ook met elkaar te praten, logisch, want je bent op een feestje toch?
1: Ah.
0: Maar dan willen mensen misschien een speech geven of iets anders doen, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dan zie je dat niemand luistert.
1: Ha.
0: Of te weinig mensen.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook jammer.
1: Ja.
0: Dat moet ook niet zo zijn.
1: Toch zeker
0: Daarin
1: jammer,
0: moeten we ook nadenken en onszelf ontwikkelen. Van toen hij lebat ik een hoop, kooikefeest mee. Geef hun de ruimte om hun ding te doen.
1: Ja.
0: Een beetje respect ervoor. Dus dat vind ik ook iets waar we met z'n allen aan kunnen werken, hoor, Lloyd.
1: Ha. Uto hè?
0: Ik ga het niet doen. Ai. Ik kwam zo iemand tegen, toch, Lloyd?
1: Huh?
0: Maar voordat ik naar die tori ga, die tot me is gekomen.
1: Ja.
0: Laat hem even likken, net op Bhuljab, hè?
1: Oh. Nee, dat heb ik hem kaart hebben, tot op Bhuljab hier.
0: Ha. Ik was ergens, een poosje terug.
1: Ja.
0: Dat heb ik je net bolle. Heb je niet wat je bolle liggen, Natja?
1: Hoe is
0: het? Toen bate meneer Chandrika Singh.
1: Ha.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ha? Ha?
0: Ik go feestraad.
1: Ik go feestraad.
0: Ik go, ha. Dus die komt naar me toe, helemaal keurig.
1: Ja.
0: En dan begint hij zijn opinie te geven. En hij zegt van zoon, toen ook een analyse won, na klop gewega.
1: Waar gaat het over? Over voetbal? Of gaat
0: voetbal,
1: het over
0: voetbalanalyse? Voetbalanalyse. Hamna niet wat jij botelie
1: gedaan. Maar die persoon
0: werd boos.
1: Ja. Oh, ik ook wel voetballer. Voetballer is hij toch?
0: Terwijl wij gewoon, weet je. Hamna ook baatje karila, gewoon ieder oeder. Wij zeggen nimmer dat wij de wijsheid in pacht hebben.
1: Hamna
0: ook Khalibolila, je moet wijzetten, jou aan het denken.
1: Ja.
0: Maar die man was boos, man.
1: Ha.
0: He? Dus kijk, met dat soort mensen wil ik dan liever niet meer praten.
1: Okay.
0: Dan denk ik ook van, joh, jij toen naast hem uit le mooi
1: zijn. Nee.
0: Maar zo'n hamartelijk ego baat pauncha le.
1: Ha.
0: Gambhir baat.
1: Aap kon baat heiga.
0: Ha, gambhir baat.
1: Ha.
0: Stel je voor. Dus Hindustani mee, ham nee niet dusar volk mee kan zeggen. Maar Hindustani, wij zijn een beetje, kaise boli, aanhankelijk. Ham lok choi chai karila thora se. To, als je iemand kent, wij zijn warm.
1: Ja.
0: Wij groeten niet alleen hallo, hi. We geven elkaar een brasa.
1: Ja, ja, ja.
0: Hamluk ego bossi dela. Hamluk even op een keer schouderklop dela.
1: Ja.
0: Zoiets hij.
1: Ja, ja.
0: Dat bedoel ik ermee hoor. Positief.
1: Oké, oké, oké.
0: Positief. Toch? Die bakra kan een beetje stijfje zijn soms.
1: Ja.
0: En zwaai ik er dit ook doen. Maar wij geven elkaar een hand. Ah. Wij gaan, hè? Dus wij zijn dat gewend. Maar, dus stel je voor, iemand is zwanger.
1: Ah.
0: Ego lurkie. Ja. Lurkie heeft een zwangere hier. Niet hoor. Doet hoor, zwanger op je. Kiet om aan je hoofd. Het zou wat zijn als mannen zwanger zouden kunnen worden.
1: Nee, subtisch huisje heen, Aaskal. Subtisch huisje heen.
0: Nee, nee, nee. Zoals mijn zoon altijd heeft gezegd tegen me toen hij 2 jaar oud was.
1: Ja.
0: Papa, niet alles kan.
1: Niet alles kan. Nee, niet alles kan. Niet alles kan.
0: Hij mocht geen bolletje altijd alles kan.
1: Ja.
0: Dan hoe gaan we corrigeren, kan
1: nee, niet alles, alles kan. Ja.
0: Goed kussen naar huis, oké, ga luid.
1: Ouder hè?
0: Ha,
1: ouder hè?
0: Dus kelker je. Maar dus als je zwanger bent, hè?
1: Ha.
0: Dan vertel je het aan iemand. Of ze zien het aan je buik.
1: Ja.
0: Van dat je in verwachting bent.
1: Ja.
0: Dan hebben vrouwen, geen mannen hoor, vrouwen de neiging, puur uit liefde denk ik hoor,
1: ha,
0: om de buik van die persoon aan te raken en te aaien erover.
1: Arre?
0: Van, oh, ik het nou mooi, ik het nou leuk. Dan gaan ze over de buik aaien van degene die zwanger is.
1: Nee, dat vind ik vrijpostig.
0: Kijk, dus daarover moeten we ook nadenken, Sunewalo. Van, is dat gewenst of is dat wenselijk gedrag of is dat niet wenselijk? Jij vindt dat heel leuk. Uit liefde doe je dan van, hey, petualau aaien kerde, toch? Want ik heb baby, hey, gauw man. Wat leuk, je bent heel blij. Maar je moet je ook afvragen of de persoon die je verwachting is dat zo leuk vindt.
1: Ja, je kan, toch niet, je kan toch niet zomaar haar buik gaan
0: ik zeg het je, 50% van de vrouwen heeft die neiging en doet het.
1: Echt waar?
0: Ik zeg het jou.
1: Maar,
0: veldonderzoek.
1: Ik wil nu van de vrouwen weten die zwanger zijn of ze dat wel fijn vinden dat iemand hun buik aanraakt. Als
0: maar niet alleen vrouwen die zwanger zijn nu. Vrouwen die het hebben meegemaakt toen ze zwanger waren. Die,
1: ja, dus toen hadden we
0: dat je alle vrouwen hebt, nou ja, alle vrouwen die kinderen hebben, toch? Dat zijn er gelukkig heel veel.
1: Tuurlijk.
0: Die zullen dit soort ervaringen misschien hebben.
1: Ja.
0: Van dan loop je ergens en dan kom je iemand tegen na een poosje en die is zo lief en helemaal niet slecht bedoeld, hè? Luid, die mensen raken die buiken niet aan omdat het slecht is, zeg maar, hè? Maar puur uit liefde, denk ik.
1: Ja, nou ja,
0: omdat wij zo zijn, een beetje lief daarin.
1: Sunnah.
0: Alleen lief zijn slaat om nu in irritatie bij die persoon bij wie het doet, misschien.
1: Aha, toch?
0: Dus laat een veldonderzoekje doen.
1: Wat jullie ervan vinden, dat je zwanger bent of waar hele door peert kunnen maken en of je dat wel of niet fijn vindt. Ik zou dat niet fijn vinden hoor.
0: Hamar
1: peert kunnen chuien, gaan we naar moeilijk hier toch?
0: Nou, zomaar onbekend dat mee. Toch heel mooi lagen je kooi chuwe, maar moet geen man zijn. Nee, maar mannen doen dat sowieso.
1: Nee, nee, nee. Dit is wel een serieus onderwerp. John Torrelige Eilige. Ik was zo'n chai natuurlijk. Barakas van chai.
0: Wij gaan een maaiveld onderzoeken. Grassroots. Wij gaan een grassroots onderzoek doen.
1: Ja,
0: we gaan Charlie helemaal kernwallig hemelijk onderzoek krijgen. Hoe denken Hindustanen hierover? Ja. Mannen mogen ook meepraten.
1: Ja, natuurlijk.
0: Mannen hebben daar ook een mening over.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
0: Die hebben het niet meegemaakt, maar die hebben wel een mening erover. Ik heb er ook een mening over. Jij ook.
1: Ja, maar.
0: Je hebt een mening.
1: Maar ik vraag me af, waarom zou
0: jij vindt het gewoon vrijpostig. Punt.
1: Ik vind het vrijpostig. Toen je Pete Walker zou houden. Hé, hallo, ga weg.
0: Dekle toch, toebole vrijpostig. Ik ben hem toch al begripvol, Bati. Zoals altijd. ik denk dat ze er niet bij stilstaan.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze het gewoon niet doorhebben dat het irritant kan zijn.
1: Ja.
0: Voor degene bij wie het doet.
1: Ja.
0: En degene die het doet, die heeft dat gewoon niet door, volgens mij.
1: Ja.
0: Hoe irritant en vervelend de ander het kan ervaren. En soms is het in het leven zo, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Ham kuch kar dela soms, of tu kuch kar dewe, of koi be. Dan hebben wij het niet eens door.
1: Ha.
0: Dat je iemand anders daarmee pijn hebt gedaan of tekort hebt gedaan.
1: Dat is wel zo. Dat is wel zo, ja. Ja, ja,
0: en dan,
1: soms...
0: en dan, je beseft het soms niet eens.
1: Ha.
0: Terwijl daarom is het juist goed om eigenlijk lik op stuk. Tot direct zeggen.
1: Direct.
0: Van, ja, ik ben hier niet van gediend.
1: Ja, klaar. Ja, door.
0: Ietsje maar
1: zonder dat je het ergens zou moeten vinden. Als iemand dat tegen je zegt.
0: Hey, je moet het ook niet groter maken.
1: Nee, toch?
0: Kooit ook een koetsboli is, toch?
1: Ha.
0: En ook een koets naar moeilijker. Dan moet je niet denken van, je maar vijand baap.
1: Moet gelijk een hè?
0: Dat moet je dus ook. Dus het ligt ook aan ons dingen toch, Lloyd. Ego.
1: Ha.
0: We voelen ons heel snel in onze ego aangetast.
1: Aangetast, hè.
0: Jahan kooit koetsbol, deze bam.
1: Bam.
0: Kijk, in business bijvoorbeeld, mensen die business hebben gehad of nog steeds doen. In de business krijg je heel vaak nee.
1: Ja.
0: Dus je gaat onderhandelen met elkaar, je praat erover met elkaar, je krijgt een nee.
1: Ja.
0: Je gaat weer een poging wagen, krijg je weer een nee. Zo gaat het in de business heel vaak.
1: Ja.
0: Je wil een deal sluiten, maar dat lukt dan net niet. Of, hè? Maar dat betekent het niet dat die andere partij slecht is.
1: Ojito.
0: Dat betekent dat je die deal niet hebt kunnen maken. Maar dat wil niet zeggen dat je een hekel moet hebben aan die andere partij.
1: Maar het is ook meteen duidelijkheid, toch? Je hebt meteen duidelijkheid, klaar.
0: Boy. Mooi voorbeeld van Lokbatina. Maar toen hebben we bol kon samasha het door moedie bij kon je kiet wat na hasega loit.
1: Aan na hasila ham.
0: Nee, ja. Kom heel leuk. Toen hebben we bol. Kon taklief het, taklief het bol.
1: Ik kon taklief. Aan we kon taklief naaien.
0: Aan John taklief het door hoi ga ham duur karame.
1: Dus toen mag je op tijd programma suru kerken en dan lukt het niet en dan
0: kom
1: je. Dan heb je toch een beetje, ja, dus John Sava, John Jos met Tourele, die is dan eventjes weg. Maar dat komt eventjes, wel zo meteen. Eventjes
0: weg. Je moet weer even herstellen. Ja, je moet dat natuurlijk. Even resetten.
1: Resetten,
0: we zijn er weer, we gaan ervoor, klaar, bam. Af en toe hoor jij, guys.
1: Ja, Kokushobi. Toen jij nog Kokushobi kon je horen.
0: Hey. Trouwens, jij komt met rare woorden in de uitzending.
1: Kokushobi.
0: Jij hebt echt van die rare woorden die niet eens bestaan.
1: Jawel, deze bestaat in
0: Japans. En dan lok je het uit bij mij.
1: Kokushobi.
0: En dan zeggen die mensen tegen mij van, hey, dat woord bestaat niet.
1: Kokushobi is een officiële taal, woord hoor.
0: Hamnai ni konnichiwa.
1: Het betekent gruwelijk hete dag in Japan.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat hebben ze net geïntroduceerd. De gruwelijke dag hebben ze geïntroduceerd. Gruwelijk. Jonesapkoi Daraja Jurte. Dus dat hebben ze echt de naam gruwelijk gegeven.
1: En ze mogen
0: het is gruwelijk heet.
1: Gruwelijk heet en mogen met hun korte broek naar werk. Nou ja, lekker toch? He?
0: Ja, 40 graden.
1: 40
0: in Japan.
1: Graden,
0: hé. 40 is wel killing hoor.
1: Zullen je hapetje op 35, hoor ja, dan beginnen we al te klagen. Hé, 40 graden, bala sosto.
0: Nomang is niet val te houden, Lloyd.
1: Nou, ham toch naar rechts.
0: Ham toch richting 30, jajai laten maar bancho jai.
1: Ja.
0: Dan moet je 40. Nomang. Maar ik naar hem, maar ja, koi, Lloyd. Na ja, koi, Japania, chorde. Trouwens, in Nederland is het een beetje afgekoeld nu.
1: Ja, het koelt wel heel snel af dan, hè.
0: Dik, Adbarkabiba, Dik.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Thoras, hè, na Kaske, nou ja, maar het regent, lekker vandaag.
1: Ja, maar ja, goed, prima.
0: Dus wel goed, hè, wel goed dat Brassafest, Lloyd, ja, gewoon binnen wordt gehouden.
1: Binnen. Eko Chintana Hekitu, Bijaye, of wat dan ook. En we hebben ook genoeg parkeerplaatsen daar. Barkahal, doe je barkahal met Toekabele. Geniet Karim met je familie, met je gezin. Het is één groot feest, één familiefeest is het.
0: Ja. Kijk, Ujala heeft 25 jaar de Mila's gedaan. In Utrecht, in ja. Almere, ja. In Amsterdam, in Rijswijk. Kahan nakal liham lok, bahujaga. En meerdere keren per jaar, dus heel veel. Maar ego gevaar altijd raha.
1: Pania.
0: En dat was Wirwa.
1: Wirwa kebat, ja.
0: Of Wirwa, ik dan bigaarde wat raas soms. Ja. Echt waar hoor, dan had je zo je best gedaan.
1: Ja.
0: Ook de standhouders, hè? De kraamhouders, ja. Ja, tuurlijk, iedereen.
1: Tuurlijk.
0: Ook de bandjes, de artiesten, maar ook de organisatie.
1: Ja.
0: Bas Wirwa Garbraja Don.
1: Ha.
0: Kijk, dat risico hebben we niet meer, hè?
1: Nee,
0: dat
1: nee. Dat is, we zijn lekker droog binnen, hè? Met
0: ja,
1: alle gezelligheid.
0: Ja, helemaal. Relax. Jij hebt mooi weer, Rehibaire. Jij hebt slecht weer.
1: Weer of geen weer.
0: Ideaal.
1: Weer of geen weer. We zijn gewoon lekker binnen. Ja, toch?
0: En wat wordt dat een gezelligheid, Lloyd?
1: Behoed Barca evenement. Ik heb voor 2 dagen lang, hè? 2 dagen.
0: Ik verheug me er echt op.
1: En ik denk dat een heleboel mensen daar ook zich op verheugen. Maar toen ik op tijd kon leren, toen ik een pastijke pri. Want we
0: aanwinden,
1: hebben...
0: Aanwinden, Lloyd.
1: Ja.
0: Wij zijn er klaar voor, bijna klaar voor. Nou, helemaal. Niet helemaal klaar voor, bijna.
1: Ja.
0: Ik had iets op bekken rekbaar, maar we hebben langer dan een maand nog. Ja. Dus inderdaad, John, collega, je moet niet te veel uitstellen.
1: Nou.
0: Want Kartwa dhire, ormanga hova jaiga.
1: Ja, die tweede fase die kan heel snel komen, dus toe haal ik het.
0: Ja, dan komt de tweede fase, komt de derde fase. Dus als je dhire, naarmate je dichter op het evenement komt, ga je meer betalen. Logisch,
1: dat zou jammer zijn natuurlijk. Dat toen heb ik je van zo'n nahamati 8,50 euro kine matulunka blij op tenie.
0: Lloyd, toen bolleren hele 8,50.
1: Hamme sap kwee moe hebben bolliga bij de ingang. Als ik daar sta.
0: Toch ik heb pakkeriga, Saman. Wij beloven nu, Lloyd, dat wij koffie en chai live gaan maken tijdens Brazzavest.
1: Ja.
0: Sowieso zijn er live uitzendingen, maar we gaan koffie en chai inprikken live.
1: Ja,
0: Voor koffie en chai. Mensen houden van ons, Lloyd.
1: Ja. Dat is waar.
0: Mensen willen ons in actie zien. Mensen willen zien hoe wij zoiets maken.
1: Ja, en tijdens de radio-uitzending hebben we ook al die artiesten ook, die we gaan, met wie we gaan praten. En met allerlei mensen. En ook met de mensen die daar komen, gaan we ook een gesprek hebben. Dus
0: Dat alleen al maakt het heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dat wij gewoon daar rondlopen met ons draadloze microfoon.
1: Ja,
0: en dat we gewoon met iedereen kletsen.
1: En dan ben je op de nationale radio, hè?
0: Direct, bam.
1: Direct.
0: Maar hoe gaat het met ons maaiveldonderzoek?
1: Maaiveldonderzoek, we hebben er niet. Of die vrouwen zijn...
0: druk?
1: Die willen niet.
0: Druk?
1: Druk. Ze zijn druk. Hebben ze wel
0: het WhatsApp-nummer, Lloyd?
1: Ja, het WhatsApp-nummer is een bekend nummer. 020-363-0808. Als je onderzoek hebt, je bent zwanger... Or kunnen rastappen toch een betaan kooi, een vriendin of wat dan ook, iemand die je kent. En dan bult hij, ik heb dat mooi door betwa, automaat door betwa zou raven. Vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Ja, Shirley Bolea, het hangt er vanaf of je die persoon kent of niet.
0: Oké, zet ook wat in. Kijk,
1: ja, nou ja, goed, ja.
0: Ja, maar Lloyd, toen laat je karretje.
1: Nee, Kunji.
0: Maar dan moet je niet als Lloyd gaan, dan moet je als Sadhu Sant gaan.
1: Sadhu Sant Mahabi.
0: Poep lagai gai ke pagadi agri pagadi. Ik zie het al helemaal voor me, boy. Je gaat daar en je gaat ze gewoon inzegenen. Ja, toch?
1: Ja.
0: We lafu, no?
1: Ik ben toch benieuwd hoor, naar dit onderzoek. Als je zwanger bent, reageer dus op 020-363-0808. Laat het ons weten nu.
0: Het kan ook zijn dat vrouwen daar geen mening over hebben. Of geen sterke mening over hebben.
1: Of ze hebben niet
0: en zoiets hebben van Suna. Als het Mopoa is, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Maar als het tante om de hoek is, dan mag het niet. Misschien is het daar wel hoor, het verschil. Amna Janila.
1: Oh ja, misschien heb je er nooit bij stilgestaan. Maar stel je voor dat je iemand niet leuk vindt. Alraaike Bolika. Hé, kese Barte. Hé? O, toe zwanger Barte, na? Hé?
0: Lloyd, toe zwanger Barte, na? Toor petwa. Toor apulal bala om even. Towe mangila, towe mangila.
1: Ja.
0: Maar waarom moet je soms dingen twee keer zeggen, Lloyd?
1: Hoezo?
0: Kan je soms aan mij ik daar mijn naam zeggen, Gobat?
1: Arre, omdat kabel
0: dus naam is. Dus een ezel zich niet twee keer aan dezelfde stenen gezegd, Gobat?
1: Nee, maar zo naar.
0: Maar ik go insaan, Lloyd.
1: Ja.
0: Doei dai, tien dai, tjaar dai. Dat is dai ohi fout wat kregen soms.
1: Ja, maar bolik per herhaal kregen. Tot is het wel begrijpt natuurlijk. Want sommige mensen, of kito dians en nasunega. Of na begrijp hoor, dan moet je ze wel een paar keer uitleggen.
0: Pet barrelen, hè? Door pet barrelen, Lloyd.
1: Op deze ham rato dinti laila, Brazzavest gaat in. Dus totdat het in de hoofden van de mensen blijft hangen natuurlijk.
0: Dat moet je herhalen, maar... Oké, maar auto
1: is
0: logisch iets, Lloyd.
1: Ja.
0: Kijk, ze kon nieuws zeggen, hoe kan
1: nieuws... eigenlijk komkommer, zomer met een komkommer nieuws. Ja, wat ik wel verband...
0: Iets waar jij een beetje van af weet...
1: Ja.
0: Hamna Bolila kiet openlijk bolletje. Maar je volgt dat ding natuurlijk, die Iran-oorlog.
1: Ha.
0: Maar nu is er ook weer een probleem bijvoorbeeld met Dubai en zo.
1: Ja, wat ook ja, code oranje.
0: Dus je hebt het gewoon zo staan,
1: ja? Ja, ik zou er niet
0: maar
1: gaan.
0: Maar hey, het is wel risky, hè?
1: Ja, dit na snel zoals het was op haak.
0: Ja, ja.
1: En
0: kijk, ik krijg feedback hier. Ik krijg feedback hier, Lloyd.
1: Oh, voor die zwangere vrouwen.
0: Absoluut niet aanraken.
1: Absoluut
0: het
1: niet aanraken.
0: Het is vrijpostig.
1: Vrijpostig, denk je toch?
0: Denk je toch? Direct, bam.
1: Direct. Vrijpostig. Dat kan toch niet? Kan toch niet?
0: Aha, precies, precies. Misschien heb je wel iets vies gegeten of zo. Of,
1: ja.
0: Hè? Of zij maar, door, maar ja, je bent er niet van.
1: Maar zij door haar bijna mooi hoor je toch?
0: Hoi ze kega, hoi ze kega. Hoi ze kega, hoi. Mark van Bommel gaat misschien de bondscoach worden van België, hè, Lloyd?
1: Oh, nee, hè. Gelukkig niet van Nederland.
0: Mark.
1: Ja, buurman Walleke. Udar, tja.
0: Summerfield trouwens,
1: ja.
0: Heel veel mensen kenden Summerfield niet.
1: Ja.
0: Voordat een Koeman hem heeft geselecteerd.
1: Ja.
0: Hij is ook gedegradeerd natuurlijk, hè, met zo'n club. Leuk.
1: Ja, maar dan gaat hij toch nu naar een andere club, hopelijk.
0: Nu gaat hij... hij heeft twee opties op dit moment, zoals het eruit ziet. AS Roma.
1: Ha.
0: 50 miljoen wil AS Roma betalen voor hem.
1: Challenge.
0: En Al-Hilal uit Saudi-Arabië wil 84 miljoen of zoiets betalen. Hoe vind je die?
1: 84 miljoen?
0: Atranga, hè? En weet je wat hij gaat verdienen?
1: Al-Hilal?
0: Want dat vind jij belangrijk, toch? Om te weten. Kijk, naar Kamai gaat
1: ja, ja, natuurlijk.
0: Toen bank kent me wat dus toen.
1: Maar dan is het cijfer ook belangrijker, toch?
0: Toen cijfer wel je me wat, toen bank wel je.
1: Hij moet maar dan niet dromen
0: kreeg.
1: Hij moet maar dromen kreeg bij me.
0: Tot nu toe was hij een B-speler.
1: Ja.
0: Hij werd niet gewaardeerd, niks. Maar nu heeft hij best wel een goed WK gedraaid. Hij wel, Oranje niet. Hoeveel denk je dat hij per jaar gaat verdienen?
1: Summerfield.
0: Toebol.
1: Per jaar.
0: Ze verdienen best wel veel, hè, die voetballers.
1: Ik denk dat die per jaar 10 miljoen.
0: In elk geval 1 miljoen, Sejada.
1: 1 miljoen, Sejada. Ik denk 10 miljoen. Hè?
0: 15 miljoen per jaar.
1: Jezus.
0: Nu ik, jij.
1: Het na geen paisa.
0: Hammer toe, Sarek, ik kan het niet.
1: Ja, 1 miljoen hebben we gegeven. Wat is dat mooi raad?
0: Hammer toe, kaam karat karat, lakkerie hoor, ja, hè?
1: Lakkerie.
0: 15 miljoen is best wel een beetje hè, vervelend voor ons.
1: Behoort vervelend, je zwaar.
0: Om daar in de buurt te komen, 15 miljoen per jaar.
1: Maar behoort vervelend, ja.
0: Dus als die jongen dan een contract tekent van zeg maar 4 jaar, los van reclameinkomsten, heeft hij 60 miljoen. Gewoon stranamang, hè?
1: Op jaarbasis.
0: Toe jahas, jahas, toe zijn namers, hè? Nooit?
1: Ja. Hamloka Karila, hè?
0: Chelsea trouwens, die gaat 137 miljoen. Hey, die miljoenen vliegen echt over
1: Is het bij zo'n kazelhouding? Waar komt het geld vandaan?
0: Chelsea gaat 137 miljoen betalen voor de Gekon-speler. Dat is toen namwa niet eens aan. Morgan Rogers.
1: Hoe keba?
0: Als de Aston Villa lag ik heel het raar. Hij heeft laatst gespeeld in Engeland ook, een paar wedstrijden.
1: Ja.
0: Niet eens opgevallen.
1: Ja.
0: Morgan Rogers, anders toe Jantito. Van Morgan Rogers, hij is
1: die naam, opgevallen. Die naam komt me helemaal niet bekend
0: 137
1: voor.
0: Miljoen.
1: Nou ja, dan moet hij wel een goede speler zijn dan.
0: Is toch verschrikkelijk, Lloyd. Toch gaat hij kooi ecosies naar Milham Lokke.
1: Boy, echt serieus. Koffie chai, hè? Koffie chai, middagshow.
0: Koffie chai en cash.
1: Koffie chai en cash. Nassima, ook een hele goede middag. Ik weet niet waar je vandaan een bericht hebt gestuurd. Kanika Torega. Maar ook een hele goede middag. Goede middag, grappige heren. Nassima. Ik hoop dat je zelf ook een mening hebt over die zwangere vrouwen. Je hebt toen zwanger, Barté. Door Peter Konochuiga. Hoe jij erover denkt, dus laat het ons weten op 020-363-0808. Maar hebben ze toe betaald aan het? Kijk ze, hoi zeker, Erasmus, Brugpeet, doe je go tram. Kijk ze, botsing, hoi zeker. Hoe kan dat?
0: Erasmusbrug.
1: Ha.
0: Rotterdam.
1: Ha, Rotterdam, hè.
0: Boy.
1: Hè?
0: Nou ja, ze lopen wel een beetje zigzag daar, hoor, die banen. Dat is wel waar. Voor de mensen die de situatie daar kennen.
1: Of zijn er
0: twee
1: trams achter elkaar die dan waarschijnlijk...
0: Ik denk het niet. Hebben die kopstaartbotsing raken, dat ze tegen elkaar zijn opgebotst?
1: Ja.
0: Maar ze lopen wel een beetje kriskras door elkaar daar, hoor.
1: 18 gewonden is
0: maar,
1: toch...
0: Maar in Amsterdam heb je nog meer kriskras trambanen.
1: Ja.
0: Dus hoe dat is gebeurd, vind ik een beetje vreemd. Ham na Janila, tja bericht, ham na Janila, dus je verrast me ermee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus een patana, ik ga me looit.
1: Nou.
0: Maar wel een beetje raar.
1: Ja, ik vind
0: het wel... Ham Rotterdam, tjorde, min ook,
1: hoor. Ik wil brokje bij maar nee, patana, ik kon brokje, John Banne, ja. Dus als de mensen van Rotterdam weten welke brug dat is, laat het ons weten. Nu is me wel een keer brokje banne, maar kon brokje banne, patana, ja. Dus ja, dat zal wel een van die bruggen zijn. Trouwens, Nederland ke blokken ke Hamsunila als ik altijd niet nieuws mijn volg ja, dat het allemaal niet goed onderhouden is of iets dergelijks. Kahoy ja Nederland.
0: Nou ja, kijk in Nederland zijn de wegen op zich vrij goed onderhouden hoor. Als je het vergelijkt met
1: andere
0: bijvoorbeeld
1: landen.
0: België.
1: Ja.
0: Of Engeland.
1: Ja.
0: Hey, Engeland meer is toch net na slecht.
1: Nee. Maar Engeland, als je
0: broek valt. Maar Amerika is nog erger.
1: Nog erger. En dan klagen wij.
0: Als je in Amerika
1: hier...
0: rondrijdt.
1: Ja.
0: Samen bolega sapset daniba deswa. Hoi sakega.
1: Ja.
0: Maar hey, dat is niet te zien aan hun wegen en zo.
1: Nee. Als je daar ook.
0: Tagadaga?
1: Nou, wij kunnen een beetje toetjelen hier, maar Engeland. Maar dan denk je ook van. Hey, Kahaai, die derde wereldlanden Kahaai. Vooral in Londen, hè? En in Amerika ook waarschijnlijk. Heb je ook bepaalde wijken.
0: Manchester en veel plekken hoor, Lloyd.
1: Ja, maar dan. Als dan...
0: Dus Nederland is best wel oké, maar er is wel achterstand links en rechts.
1: Maar we zijn wel kritisch daarop. Hè, dat die
0: maar
1: bruggen...
0: wij lopen wel voorop daarin hoor, moet ik zeggen. Infrastructuur Nederland met Atjahege.
1: Maar daar gaat wel heel veel geld in.
0: Heel veel. Maar terecht. Ik vind dat infrastructuur wel heel belangrijk is. Zeker voor een doorvoerland als Nederland.
1: Ja.
0: Want Nederland met Hitchhitch aanwegen, exporteren we ieder oeder. Dus wegverkeer moet gewoon prima zijn.
1: Ja.
0: En we zijn rijk, Nederland is rijk. Ha. Dus mag het een beetje netjes uitzien. En er is geen tol, er is niks in Nederland.
1: Nah.
0: Dus dat maakt het best wel een goed wegennet. Trouwens, ik word altijd blij als ik Nederland binnenkom rijden weer. Ergens op vakantie ben geweest in Europa, met de auto.
1: Ja.
0: Geen van die landen heeft een mooiere bewegwijzering dan Nederland. Geen één. Nederland maakt hem netjes georganiseerd. Netjes,
1: hè? Het is inderdaad, dat moet ik wel toegeven, is wel netjes.
0: Ja, buitenland met je boy, dat ding geeft een afslag. Je weet niet waar je in moet.
1: Soms
0: afslag, waar ik dat ik ga liden weer. Bam, ik vind missing. Dan ja, nu heb je navigatie, dus dat maakt het wel makkelijker.
1: Ja.
0: Maar het buitenland is echt heel erg slecht, waar je ook bent in Europa.
1: Nassima Bolehika, ik heb nooit iemand mijn buik laten voelen toen ik zwanger was. Dit is iets persoonlijks, behalve de verloskundige en de arts dan.
0: Nee, je moet het niet laten voelen. Maar die mensen gaan ongevraagd voelen. Dat is het probleem.
1: Bina puche. Puche door pitwa chuilige.
0: Dat is het probleem.
1: Dat is het probleem.
0: Natuurlijk ga jij niet zeggen, denk je maar pitwa balau chuilige. Kom op, buik. Nee, natuurlijk geef je geen toestemming daarvoor. Maar die mensen doen het ongevraagd.
1: Ja.
0: En dat is dus die irritatie of geen irritatie. I don't know. Weinig respons.
1: Weinig respons van de vrouwen. Dus misschien dat ze dus apart nog willen reageren. Mag natuurlijk ook, hè. Na de uitzending mag je ook
0: of
1: natuurlijk reageren.
0: Of ze vinden dit een privé kwestie.
1: Hè? Hoezo privé?
0: En ze denken,
1: privé?
0: Lloyd, je bent vrij postig.
1: Iets wat vrij postig. Ik heb
0: om dit te vragen.
1: Maar het is wel iets wat ik bij een cabina zou zeggen. Maar het gebeurt wel vaak. Kijk, eigenlijk een pitotje willen geven. Bina poetje door pitotje willen geven. Dat vind ik niet kunnen.
0: Bina kese?
1: Bina poetje. Bina poetje.
0: Bina poetje paatje.
1: Poetje paatje.
0: Als je Hindoestaans praat, moet je goed Hindoestaans praten. Bina poetje paatje.
1: Abbe hem het heer zijn zieke, kijk, toen jij het toch.
0: Abbe toen katsjabat heet je, Johan Meloid.
1: Katsjabat die Hindoestaan.
0: Nadan.
1: Maar hamar saad bhi dheer jongeren zieke hamar saad toch.
0: Maar bolto poetje paatje, bolto?
1: Poetje paatje.
0: Ah, toen moet je uitspreken. Maar koi admii baat zo'n uitspreek bina karpauwe mooi se.
1: Nou, hoe zouden ze dat?
0: Poetje paatje.
1: Poetje paatje, ha.
0: Oké, probeer het zelf uit. Luisteraars van Ujala Radio, probeer het even zelf uit. Kijk of je het goed kunt uitspreken.
1: Poetje paatje.
0: Bina poetje paatje.
1: Bina poetje paatje. Hè?
0: Ja.
1: Makkelijk
0: ik hoor
1: toch?
0: Ik hoor ze al verkeerd uitspreken.
1: Bina poetje paatje.
0: Nee, ik vraag waarom ik een kabina stel ik die laap nemen.
1: Kom vraag.
0: Maar toen aan kontje ga je hem met u betaal. Waar heb jij trek in vandaag?
1: Ik heb trek in daal en rijst en amturwa met droge vis erin.
0: Kondaal, kondaal.
1: Gele daal.
0: Gele daal.
1: Ja.
0: En heb jij daal met bindi? Wat doe je prefer?
1: Nee, man? nee. Zonder bindi. Al die rommel hoef ik niet erin. Maar gewoon daal. Hè? Linse,
0: maar toen daal benauw ik op nissen.
1: Ha, hem daal benauw ik op nissen. Hem daal benauw ik op nissen. Ja, af en toe chauke. Maar niet altijd hoor. Af en toe. Maar ja, het hoeft toch. Maar waarom zou je moeten chauke? Geeft het extra sawaat?
0: Jawel, zeker. Zeker, 100%, Lloyd.
1: Waarom ben je zo zeker van? Bij ervaring deskundigen.
0: Omdat Hambati chef-kok. Ik was chef-kok, je kon niet liggen. Dat toen bezwaas kan liggen direct.
1: Maar Iwer, wat met mijn gele daal mooi liggen, toch? Met rijst en dan...
0: Werkelijk.
1: Of bokking. Bokking met bokking. Hè? Lekker, hè?
0: Nee, ik eet geen bokking.
1: Of eling dan.
0: Eling eet ik wel, maar bokking vind ik vies.
1: Eling wat je barem hem lang beteli, hè? Maar heel dat min
0: betalen. Nam beteli hem lop?
1: Nou, hem lop beteli, hè? Kijk, toch eling pijlen, hè? Maar heel veel mensen weten niet waar ze eling kunnen krijgen, hoor.
0: Ik ga het ook niet vertellen. Dan moeten die mensen maar zelf reclame maken op Pujala Radio.
1: Schaarstoeige, eling is schaarstoeige.
0: Ja. Nee, ik ga geen reclame maken voor ze. Pak raam toch wat die leuk. Hamlokke toch een paisa dieet, dan hamlok toch reclame karren. Koffie en chai, hè? Anders gaan we geen reclame maken voor je. Nee, maar die daal is wel een goed idee voor vandaag, hoor, Lloyd.
1: Ja, daal toch?
0: Ik ga mee daarin. Daal, ik wil een daal
1: lekkere
0: hebben.
1: Daal,
0: met hindi, maar wel gechoken. Dus ik heb iets meer eisen dan Lloyd.
1: Ja.
0: Lloyd, ik ben dat toe sidha sadha in
1: zandbaten.
0: Daal is daal, je hebt verder geen eisen.
1: Nee, toch?
0: Kijk, ik heb al drie eisen erin.
1: Abo, maar bhindi had haar je. Dat is wel slijmerig hoe jij gaat hier.
0: Dekh leta, maar ik wil bhindi hebben en ik wil chokal hebben. Kaske.
1: Kaske chokal.
0: Channa se chai sunaike.
1: Ja, Nee, dat doe je naar kaye.
0: Maar dan wil ik nog een chokha erbij hebben.
1: Oh ja, tomatieke chokha dus, die bhata.
0: Tomati en bhata mix.
1: Ja. Tomati en bhata mix.
0: Dat doe je. Heerlijk.
1: Kan je dat mixen, die twee?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Toen na janega, Lloyd. Nou. Maar dat cheat na janega.
1: Maar dan.
0: Toen na dan.
1: Maar chijwa mix kun je toch. Ja, dan botsen toch met elkaar.
0: Maar lekker, hè, jaar.
1: Echt waar? Acha,
0: je hebt toch gekke wapen. Je hebt toch gekke
1: wapen. Dan wil je die bhata en tomatieke chokha in één. Dat je dan die mix. Nee.
0: No, dat is echt lekker, man. Bhata en tomatiek chokha gemixt.
1: En dan moet je ook ghee erbij hebben.
0: Maar je moet het wel op open vuur maken, hè?
1: Open vuur, oké.
0: Okay. Dus je moet wel gas hebben. Dus ik heb een gasdingen, keuken. Dus Almere stad met tenminste.
1: Ja.
0: Daar heb je alleen maar elektriciteit. Al 100 jaar, ze suruse. Dus niemand heeft gas in Almere. Maar ik heb natuurlijk een bijkeukentje. Buiten. Oranje hebben we gas.
1: Toch heb gas.
0: Gewoon gasbom.
1: Nou.
0: Niks ingewikkelds.
1: Nee.
0: maar dat ding is lekker, man. Als je daar die chok gaat maken.
1: Oké, okay, maar vandaag geen roti. Wel rijst erbij, toch?
0: Nee, geen roti, man. Geen roti.
1: Ja,
0: met daal, roti, nee. Dat de middeloba-combinatie. En dan wil ik een bhaji erbij hebben, Lloyd.
1: Ja. Een bhaji. Kon bhaji kun je? Makoya.
0: Makoya, als dat er is, ham nai niet heiga. En bitaviri, een van beide.
1: Ja.
0: Nee, geen spina. Bakrakentje ham nai heiga. Toen ga je looit aan mijn spinazie. Mine jande sandati. Ham magila apa bitaviri of makoya.
1: De mensen worden nu snel wakker hoor. Nassima wel boelie zeggen. Nou, ik zal het je vertellen. Ik zelf houd hier niet van. Of je nou iemand kent of niet. We gaan vanuit dat het goed bedoeld is. Omdat we zelf geen kwade bedoelingen hebben. Ik vind het niet fijn om het bij iemand te doen of dat iemand het bij mij heeft gedaan.
0: Verstandig.
1: Ik oor mevrouw, ja, mevrouw, ham toch toen nog maar mijla jannie ke barte toe,
0: die heeft meegedaan aan ons maaiveld onderzoek.
1: Ja, oké. Okay, deze mevrouw heeft ook meegedaan aan dit onderzoek. Ik heb het nooit toegelaten. Nou ja, oké. Okay.
0: Ja, maar die mensen doen het voordat je het weet, hebben ze het al gedaan, joh.
1: Ja, en dan ben je te laat.
0: Maar wat moet je dan doen? Moet je een hand weghalen? Moet je wegschoppen? Wat moet je doen? Moet je ze wegduwen?
1: Ja.
0: Wat moet je? Of moet je drie stappen naar achteren maken?
1: Ja.
0: Hoe bescherm je er tegen, Lloyd? Troebel.
1: Ja, hoe zou je dat...
0: Maar dat moeilijk, hoe, George,
1: je, ja, dat is wel moeilijk om te beschermen. Voor je het weet heeft die persoon het aangereikt. Hey.
0: Voordat je het weet, bam.
1: Sang.
0: Hoe zou je het ook geraakt? Deze, hé, hey, Iklari.
1: Keesbollen, de wegen in België zijn erg. Als een vrouw zwanger is en onderweg naar het ziekenhuis... dan beval je onderweg. Zo slecht zijn die wegen in België. Oké, okay, Kees. Je maakt het
0: die heeft twee onderwerpen. die heeft van die batachok en tomatichok. Eén chok gemaakt.
1: Eén chok gemaakt. Kees
0: zo, kan ook, zo kan het ook.
1: Gita ook voor het eerst op Pujala. Welkom, Gita. Gita, ben je niet toe?
0: Weet je wat appen, leuk zou zijn als de mensen die ons appen?
1: Naam
0: Pata.
1: Naam
0: Pata. Dus Pata ligt die erbij. Alsjeblieft. Je maakt het leuker voor ons.
1: Abbe hem toch een naam pata de Anand.
0: Bol. Kontje likjes bij iemand vrouw.
1: Gita doet ook mee aan ons onderzoek. Goedemiddag heren, ik ben toevallig nu ook aan het klaarmaken. Gele daal met anda, wala boku en choroya van eigen tuin. Kijk, dat is leuk.
0: Oh, die heeft niet meegedaan aan het maaiveldonderzoek van ons.
1: Nee. Gita is... ik let op Gita.
0: Hoe je het onderwerp kan lezen, is ook goed. Is ook goed.
1: Hoe kijk je bij mij, zo te zeggen.
0: Kijk je over hem ook bijna naar wat jij laat je uitzending.
1: Nee.
0: Maar kan je koffie en tjaaike baat horen?
1: Ja, maar kan je koffie en tjaaike baat horen.
0: Maar kan je koffie en mooie lukken, hè?
1: Toevallig hem ook aardje weer wakker zijn mee.
0: Maar wacht die luid. Ik ben nog niet uitgepraat, hè? Toen gaan we kaart delen, maar wat ja.
1: Ai, boy. Oké, Gita.
0: Naar Raji na mangje toch wat ja kaart delen,
1: tja? Ach ja, maar wat ja toch kaart.
0: Nee, toebol.
1: Nee, Gita.
0: Or dus, goed,
1: nee, maar Gita is mij wel poesje, Gita. Ik weet niet waar je vandaan hebt, maar maakt niet uit. Oké, dus je gaat gele daal maken met anda, wala, boku en choreya. Maar wij willen weten van jou, Gita. Toen zwanger, je rehite of bate of rehile, toch? De torpeer kunnen chulen of je dat wel of niet leuk vindt.
0: Dus, Lloyd. Hamelijk onderzoek wat bij afronden kunnen.
1: Hamelijk heeft promotie.
0: We gaan een conclusie trekken. Ja,
1: Hamelijk heeft promotie milie bij Kina.
0: Zeker, ja. Pijs heb je milie gaan spanker. 15 miljoen per jaar te hoeken milie gaan. Voor je prestaties. Hè? Op het veld, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch een veld bij presterken. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Nee, maar even. Ik hoop dat mevrouw luistert. Dus ik ga het even goed vertellen. Toch. Dus ik wil baat hebben. Lekkere baat. Vers. Mooi merk, Wally. Naar rommelmerk. Want hamar bitia, kali ik merk. Ja, dat is ook een probleem.
1: Is ook een Lloyd? Probleem, oké.
0: Okay.
1: Geen,
0: dus
1: rommel,
0: moet
1: geen,
0: wel...
1: geen rommelreis moeten zijn.
0: Nee, okay. juiste merk, Wally. Baat. 1, 2. Daal, chokel met bindi. Genoeg bindi erin.
1: Genoeg bindi, oké. Okay.
0: Genoeg. En kaske chokel, kaske poren. Natanise poren, dheer poren. Dan wil ik een bhaji hebben, makoya of bitawiri. Dan wil ik ook hebben bhatak chokha, tomatik chokha, gemixt.
1: Yeah.
0: Maar niet hier van die elektrische dingen, maar van die gasbrander ding.
1: Oké.
0: Okay. Van mij, zo, keuken. Chahe barkha barkha barsega pahle. Chata leke jayye baharwa, mevrouw, sithi kar diye voor je man. Voor je dierbare, voor je lieveling. En ik iets or chahi, chaloit.
1: Or kon je maar de eisen toch iets? Als
0: nee,
1: man
0: moet
1: zijnde,
0: één ding, dus of, als, of...
1: Ja?
0: Ja, nou ja, ik ben een veel eisende man. Mag
1: ja,
0: het?
1: Ja, oye mati bole.
0: Mag het? Lloyd? Je hebt ook een goeie probleem, maar toch een torpeet kan je collega. Torpeet kan je collega, Lloyd. Nee, maar ik wil dingen hebben. Eling of garnalen.
1: Garnalen?
0: Ha, toch? Jinga?
1: Ja. Ha, hobby hoor ik.
0: Of, orkontje hoor ik. Ja, nee, kip lust ik niet, Lloyd.
1: Kip, ja. Yeah.
0: Vis, ja, zou kunnen. Maar dat bhujal machri, gebakken. Ha. Niemand machri en zo.
1: Bhujal machri?
0: Oké, okay, die laatste mag ze zelf uitkiezen. Hey, Konwali, hey,
1: jij bent echt veel
0: makkelijk,
1: dikker
0: dan makkelijker.
1: Maar dat moeilijk uit mij, Bart. Hè?
0: Nee, hoezo? Ik heb maar vier dingen gezegd. Eentje mag ze zelf uitkiezen. Moeilijk, admiraat dit een paantje om betekent die Lloyd. Maar kijk hoe makkelijk ik ben.
1: Gita komt uit Zoetermeer. Yeah. Gita, ook een hele goede middag. Dankjewel dat je dat even gezegd. Kikaas. En dan heb ik hier mevrouw Urmila Gangarampandee. En dan zegt ze, goedemiddag, prachtige onderwerpen. Kan er een keer ook serieus gesproken worden over het gedrag van Hindustanen op een event? Maar mevrouw Hamlok, ik heb maar een hitje door mijn tijdje. Het is niet alleen maar bij Hindustanen, hè, mevrouw.
0: Kan je denken, Hamlok, wat jij het mevrouw?
1: We moeten het niet versterken.
0: Kan je zijn aanzoen eens, mevrouw?
1: Mevrouw, we hebben het er niet later inschakelen, maar we hebben het wel over vaker.
0: Shame on you, mevrouw.
1: Mevrouw, we hebben vaker gebaren met mijn telebartie, maar zoen, het is niet alleen maar bij hen staan, het is bij. Sabjaga. We moeten het niet versterken dat het alleen maar bij Hindustanen gebeurt. Je pielen het, Larajarakari. Nee, het gebeurt overal. Dus we moeten dat niet versterken. We moeten niet onze eigen Hindustanen.
0: Or Hindustani met nakamti hoe bhina. Dus we gaan niet bagatelliseren.
1: Nah.
0: Hindustani met bhi hoe otane jor.
1: Ja.
0: Maar ik woon met bhi hoe otane jor. Dus het is niet zo dat het een typisch Hindustaans probleem is alleen.
1: Ja.
0: Dat is niet zo.
1: Nee.
0: Maar ik erover hem ook behoud dat jij
1: direct.
0: Ik wat jij chort doet. Dus er wat van mekal.
1: Ja.
0: Hame oranje kego heikel hoi je.
1: Oranje elftal.
0: Oranje kleur. Kleur waar jaar oranje.
1: Kijk, waarom? Omdat,
0: door Koeman jaar.
1: Omdat we niet wereldkampioen zijn geworden.
0: Door Koeman.
1: Koeman kees er eerst toe.
0: Hame mooi t-shirt middel het trui middel het oranje wali loid.
1: Dat is de kakerie.
0: Ham tak na paila is uit.
1: Wat een kakerie. Maar wat ga je doen met die oranje t-shirt dan?
0: Ham kaker.
1: Big deal.
0: Nee, ik moet wachten op betere tijden.
1: Ja.
0: En dan haal ik ze weer uit de kast.
1: Ja.
0: Dus zodra we een nieuwe bondscoach hebben en we beginnen weer een beetje mooi voetbal te spelen. We hoeven niet altijd te winnen als we maar mooi voetbal spelen, joh.
1: Waarom gaan we niet altijd vol erin? Waarom gaan we
0: terughoudend
1: spelen?
0: We gaan er wel vol. We hebben ook jabbe, we hebben een beetje een moedige trainer nodig.
1: Arne Slot.
0: Slot. Ja, bijvoorbeeld.
1: Slot. Slot.
0: We hebben een moedige trainer nodig. Ja. Een moedige trainer. John Mange, Pep Guardiola.
1: Oh, Guardiola. Je moet toch Spanjaar zeggen.
0: Ja, maar Pep wordt misschien de nieuwe bondscoach. Sonnevalo.
1: Maar hoe groot is de kans dat hij de bondscoach van Nederland wordt? Want dat
0: nee,
1: zal wel...
0: nee, niet. Nihil.
1: Nihil,
0: maar hij wordt misschien wel de bondscoach van Engeland.
1: Ja.
0: Engeland wil hem heel graag hebben. Italië wil hem heel graag hebben. Italië heeft, ik weet niet, 2-3 mensen, Maldini onder andere, en nog een paar mensen er naartoe gestuurd helemaal. Ja. Gisteren of eergisteren. Om met Pep te praten. Om hem te zeggen van zoon, Italiaans voetbal zit helemaal in het slop.
1: Ja.
0: Dus ik ben naar mooi, Jaiga. Dus kom ons helpen.
1: Ja, met want als ze zo doorgaan, dan over 4 jaar doen ze weer niet mee met het wereldkampioenschap. Ja. Want
0: maar het lijkt erop dat Guardiola liever voor Engeland kiest. Dus de kans is redelijk aanwezig dat hij bondscoach wordt van Engeland.
1: Ja, maar dat is ook vanzelfsprekend, denk ik hoor. Want toen Engeland met Kamata had, dus ja,
0: juist.
1: Hij kent die jongens daar. Dus
0: hij heeft al eerder aangegeven, Lloyd, in interviews.
1: Oh,
0: van ik wil Engels elftal nog een keer onder mijn hoede hebben.
1: Atja.
0: Hij zou dat leuk vinden. Dus,
1: Arend,
0: ja.
1: We hebben straks een minuut over Brazenves wat te vertellen. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb je ook nog een slotwoord over het onderwerp van vandaag. Over de zwangere vrouwen. Conclusie? Ja, bij toe want vinden we wel of niet fijn. Als zwangere vrouwen aangeraakt worden. Hoe op een keer peertje. Nazima uit Uden, Bolege, hoe voorkom je dit? Meestal overkomt het je en op het moment zelf gewoon rustig blijven. Gebeurt het vaker bij dezelfde persoon? Dan kun je dit altijd bespreken en uitleggen wat je vindt. Vaak begrijpen vrouwen het wel, omdat ze het hier zelf niet bij stilstaan. Nou ja.
0: Ja. Het probleem is dat je het niet helemaal kunt voorkomen. 100% voorkomen kan niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt je wel er tegen wapenen een beetje. Dus als je dit al een paar keer hebt meegemaakt nu en je bent zwanger, dan kun je misschien je hand ervoor houden als je net toevallig iemand tegen het lijf loopt die je lang niet hebt gezien. Die misschien overenthousiast raakt en die zomaar gaat wrijven over je buik. Dus hou je handen voor je buik. En dat is de ene kant van de zaak. Bescherm jezelf een beetje. En de andere kant is, de dames die dat doen, nakker je.
1: Ja.
0: Gewoon niet doen. Dus hij moet van beide kanten komen. Degene die dat doet en degene die zichzelf moet beschermen. Maar het is wel iets om over na te denken.
1: Ja.
0: Klaar.
1: Ja.
0: Lloyd?
1: Ja.
0: Tot zover onze conclusies. Ons maaiveldonderzoek is afgerond.
1: En mamelijke promotie, Milige. Ja. Gita Soetermeer, ze bolisica soen. Na 22 jaar geleden was ik zwanger. Toen was het anders, zegt ze. Nou, ik weet niet of het anders was. Pijlebies hebben een tjoetje heilig uiteraard. Maar mijn patoja's vinden het niet leuk. Patoja's vinden het niet moeilijk.
0: Degleto. Nee, maar zo is dat. Oké, we gaan dit onderwerp afsluiten, Lloyd. Kijk het naar. Want best allemaal Jibbi Jaga en jij wil 1 minuut nog over Brazzaves praten.
1: Ja, ik wil 1 minuut over Brazzaves praten. Ham
0: kali ekchit mangila bole.
1: Ook ekchit mangila.
0: Ga naar, nu direct, typ het in je toestel, brazzaves.nl.
1: Yes,
0: typ het in.
1: Yes, Brazzaves.
0: Otene bharam bole be.
1: Ha.
0: Yes, Brassafest.
1: Yes, Brassafest.
0: Yes, Brassafest.
1: Brassafest.
0: Maar Lloyd, jij hebt toch in de productie heb jij toch een nieuwe spot? Want er zijn toch wat updates. Maar wanneer komt die uit productie? Dus in de productie heeft Lloyd dat nu een nieuwe spot. En dat komt, van Brassafest natuurlijk, komt omdat er updates zijn. En die updates zijn leuk. Ja. Er zijn toevoegingen.
1: Zeker.
0: Er zijn bijvoorbeeld nog een paar dansgroepen bijgekomen. Dus dat moet allemaal wel verteld worden. Er zijn nog meer zangers, nog meer dansgroepen. Het is echt mega, mega, mega. En, wat er dan gaat gebeuren. 29 en 30 augustus, zaterdag en zondag.
1: Aan mijn links, rechts, Mille. Aan het Sunayake Mille. Ik hoor links, rechts allemaal van dat een heleboel groepen, dansgroepen, muziekgroepen allemaal willen aanmelden. Maar Jagana.
0: Nee, er is een wachtlijst. Er is echt een wachtlijst. Gisteren ben ik ook, door een hele goede bekende van mij weer benaderd. Maar het probleem is, ook al ken ik je heel goed, ik kan je niet plaatsen. Ja. Omdat het programma helemaal bomvol zit.
1: Ik kom minuut naar Haiga zelfs.
0: Het zit helemaal chok vol. Dus ik ga je niet kunnen plaatsen. Je komt op een reservelijst. Pas als er mensen uitvallen, om wat voor reden dan ook. Want soms hoor jij dat toch, Lloyd?
1: Kon ook gier jij dat op?
0: Kon ook een pitje waaien. Ik weet het niet. Dus hoi ze kega soms.
1: Ja.
0: Maar, dus je mag je aanmelden, maar dat is dan voor volgend jaar. Er zijn wel nog een paar plekken, Lloyd. De laatste plekjes voor de standhouders. Dus jij mag deelnemen. Mensen die willen deelnemen, sponsoren of deelname. Dat kan nog wel. Dat kan nog geregeld worden. Deertje John Heiga, Bigge Heiga. Dus niet in elke categorie is er nog ruimte.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Ik ga die voorbeelden niet geven. Maar er zijn een aantal dingen die helemaal niet kunnen. Die zijn helemaal verkocht. Maar ik had goed iets Heiga, Jahan Pebbe ruimte Heiga. Dus als jij zegt van ja, maar dit lijkt mij leuk. Om die hele grote groep Hindustanen daar te bereiken. Tattoo opnieuw aanmelden. Je moet wel zetten wat je wil doen, wat je wil verkopen. Dat moet je erbij zetten op een telefoonnummer. Gewoon via brassafest.nl kun je aanmelden. Daar heb je aanmeldknopje. Lloyd, toe dekleg je. Dus voor standhouders, voor deelnemers heb je een knopje. Als je daarop klikt, dan kun je al die dingen invullen. En dan gaat het meteen naar brassafest.nl. Dan pakt kantoor dat op van Brassafest. Die gaat dan kijken. En die nemen dan contact met je op. Dus toen liek die je wel bij wat je wil doen.
1: Mooi.
0: Toen liek je kontje toe carrière, dan wordt het lastiger.
1: Ja.
0: Dan gaat het nog meer tijd kosten. Dus dat is heel erg belangrijk, Lloyd. Or kon je maar
1: nou ja, die super early birds.
0: Super early bird. Laten we daar even over praten. Zo. Maar even nog één ding. Dus sommige mensen vragen zich af van Kaisere Higa. Ik ga het proberen te omschrijven. Het is een hele mooie hal.
1: Ja.
0: Bahut barka halba, bahut mooi hal hega.
1: Ja.
0: Jahan pe hum log ikarab hai, Brassafest.
1: Ja.
0: Ekdam marmeren vloer, ekdam mooi, netjes, barka. Khoob barka, dus heel erg mooi. Baris bersiga bahire gaam rehi bahire, geen probleem. Wij hebben daar geweldige omstandigheden om het te doen. Barka stage, barka sabkuch. En dan komt hij nog, Lloyd. Iets wat ik niet heb verteld misschien tot nu toe.
1: Nee.
0: Je kunt dus daar staan met een tafel.
1: Ha.
0: Je kunt staan met een kraam, met een dakje zo. Met versiering en al erop, alles erop en eraan. Maar je kunt ook een beursstand verwachten.
1: Een beursstand nemen. Okay.
0: Dus dan heb je een beursstand. Echt, je zegt een beurs, professionele beurs. Dan heb je beursstandjes. Ja. Dus daar kun je een beursstand nemen en dan kun je dat zelf inrichten.
1: Okay.
0: Dan heb je aan drie zijden een wand dan. Ah. Links, rechts, een wand, logisch, pichuago wand. En de voorzijde, daar lopen natuurlijk mensen, publiek.
1: Ja.
0: Dus dan kun je in een beurstent gaan staan met je spullen. Hoe leuk is dat?
1: Dus
0: je krijgt echt een beurs.
1: Ja. Nou,
0: Je krijgt niet zomaar iets. Het is echt een geweldig.
1: Toen gaan we in hem niet schuren. Wanneer gaan we naar die zaal, naar GI Events en dan gaan we een mooi filmpje maken. En dan kunnen we de mensen ook laten zien van Tsuna Junji Hamlo Borila. Zat je gewoon Borila. Mensen, het is binnen. Het is niet buiten. Het is binnen in de twee grote hallen. Dus je hoeft geen zorgen te maken om regen en garmi of wat dan ook. Het wordt één geweldige...
0: Perfecte omstandigheden.
1: Perfecte omstandigheden.
0: En beursstand ideeën, Lloyd. Dus echt een stand, dus echt een beurs. Hoe leuk wil je dat hebben?
1: Ja, is toch geweldig.
0: En dit gaat dus gebeuren straks. Super. Hindustanike festival.
1: Super.
0: Sunne wallo?
1: Ja.
0: Tu jaiga sab jaga perfect. Tu sab jaga ghum apan. Maar i apan hi, i apan Hindustanike ba.
1: Ja.
0: Eman tu na aye, dat tu echt... Ja, dat weet ik het echt niet meer.
1: Nee.
0: I torp gaat ba.
1: Ja.
0: Dus... Sla je slag, Lloyd Bolchukala benet, super early birds. Bijna doen roach. Lloyd, ik ga het roach ouro, nog een paar dagen maar.
1: Het aftellen
0: dan
1: is
0: super
1: begonnen.
0: Early birds helemaal klaar. Want toen kan je staan de klebate.
1: Ha.
0: We kunnen niet veel meer.
1: Nee.
0: Dus nog maar een paar dagen.
1: Nou ja.
0: Dus in een paar dagen tijd, als je daarvan wil profiteren, dat doe ik al. Trouwens, als je in een groepje komt, is het helemaal leuk.
1: Ja.
0: Voor 5 mensen heb je speciale prijzen. Dus Janis Toebat heb je ook speciale prijzen. Nog goedkoper, dus dat is hartstikke leuk. Vanaf €8,50 toe kaart ik in zijn
1: kelen. Sanjake, doe je ze in een ratelijk toe aan reizen kemelijk is dat.
0: Ik budje sabere tak.
1: Ja.
0: Maar het waarke je toe je?
1: Tot middernacht.
0: Je kunt ook beide dagen komen natuurlijk, want het is superleuk. En dan blijf je tot 12 uur.
1: Ja.
0: Doe je ze suru hojaiga. Doe no roch.
1: Hé.
0: Bijre tu parkeer kan je netjes zijn. Bijre voldoende parkeerplek kan je rastappen. Tu gewoon kort zakega, parkeer kan zakega. Den Haag Zuid meba, Den Haag meba dus. Dus Den Haag hamluk aila jaar, Torkanti.
1: Ja, hamluk zeker Den Haag aila.
0: Sap kooi ke leke chalak hoi, Lloyd. Heel Amsterdam ke leke chalak hoi. Almere ke leke chalak hoi. Purmerend, Sandam, al die plekken. Sap ke leke chalak hoi Den Haag.
1: Nederland, bar leke hem
0: ook
1: naar Den Haag.
0: Ja, zo nega. Ja, zo is het.
1: Zo'n toe kabele appen betaalt je gelijk toe kon je kijken hebben. Toe bolt je gelijk appen partners.
0: Ham hoop karila.
1: Hij
0: hoop karil kisun is baan, of uitvoer karib he.
1: Rajin Geina uit Den Haag, Ippenburg, Ubole, Ukaiga Lauki met Arui en Warong Fizi met Alu Paratha.
0: Nou ja, klinkt goed, Lloyd.
1: Ja toch?
0: Maar jammer ki hem loke na dee coach.
1: Ab bid ke Rajin Geina aanwee toe lage.
0: Zo is het. Lloyd, het net al graag?
1: Ja, het net al graag. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. We zijn wat later begonnen, maar we zijn er geweest. Koffie chai middagshow. Bian naar Higa, maar vrijdag ke wel koffie chai middagshow Higa.
0: Nou, mooi zijn hier. Dankjewel. Groetjes. Bye bye.
1: Vrijdag. Aur je hè, Avisha. Avisha ook aanwezig op Ujala's Brasa Milafest. Den Haag GIA Event Center mee.

Jalan Radio Gazeria gaan we gaan horen op Kusunan Ujjane. Dit was dan Avisha, maar we gaan nu luisteren naar dit nummer uit de film Damaal 4. Ari Ganwa Tulon Tojane Hega. Isi Ganwa Kesat. Isi Ganwa Kesat. Nee, dat klinkt echt niet, hè? I Ganwa Kesat Ham Abjaila. Bjana, Baki, vrijdag Kilikir Koffie Chai Middag Show, Barwezen Ham Pirabe. Mooi serie. Blijf luisteren naar Ujjane Radio.

de herhaling van Coffee Chai Middag Show. Ajra, drie keer is ermee ongeveer 10 voor 11 Peshkajega. Vanavond pas om 10 voor 11. Want vanmiddag om 5 uur hebben wij Stampot. Stampot,

Speciale radio waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: verdachten en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdacht.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: यही
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah.

0: Ebola, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Het virus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, I love you.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: चमन।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten.